0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Wetenschappers, duikers en vissers werken samen om visseneitjes te spotten en koraalriffen te redden. Diergaarde Blijdorp en natuurorganisatie Roffa Reefs hebben het platform Expedition.org gelanceerd. Dit platform maakt het mogelijk om gegevens over visseitjes te delen, wat bijdraagt aan het herstel van de oceanen. De overheid van Curaçao vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst van het eiland. Met de campagne Un Corso kunnen burgers hun ideeën delen via een online enquête, focusgroepen en debatten. Ook de Curaçaose gemeenschap in Nederland wordt betrokken. Het doel is om een gezamenlijke lange termijnvisie te creëren voor de komende decennia. Dan nog internationaal nieuws. Mexico bereidt zich voor op de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal, terwijl protesten de hoofdstad teisteren. 2 dagen voor de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika zijn wegen naar het Mexico City Stadium geblokkeerd door demonstraties van een onderwijsvakbond. Het stadion blijft echter toegankelijk voor media en vrijwilligers. President Claudia Sheinbaum noemt de protesten een provocatie en garandeert een rustige openingsceremonie. Het luchtalarm blijft bestaan en er komt een nieuw sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Justitieminister David van Weel meldt dat het systeem landelijk bediend moet kunnen worden. Een meerderheid van de Kamer wilde het luchtalarm behouden dat naast het NL-alert zal functioneren. Het huidige systeem is verouderd en kan maar 1 geluid maken, waardoor het zelden wordt ingezet. Oekraïne en Letland hebben een drone-deal gesloten tijdens een top in Tallinn. Oekraïense president Volodymyr Zelensky deelde beelden van het tekenmoment en noemde het een belangrijke stap voorwaarts. Letse premier Andris Koelbergs verklaarde dat de deal Letland helpt zijn technologische kennis uit te breiden en gezamenlijke productie mogelijk maakt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Wetenschappers, duikers en vissers werken samen om visseneitjes te spotten en koraalriffen te redden. Diergaarde Blijdorp en natuurorganisatie Roffa Reefs hebben het platform Expedition.org gelanceerd. Dit platform maakt het mogelijk om gegevens over visseitjes te delen, wat bijdraagt aan het herstel van de oceanen. De overheid van Curaçao vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst van het eiland. Met de campagne Un Corso kunnen burgers hun ideeën delen via een online enquête, focusgroepen en debatten. Ook de Curaçaose gemeenschap in Nederland wordt betrokken. Het doel is om een gezamenlijke lange termijnvisie te creëren voor de komende decennia. Dan nog internationaal nieuws. Mexico bereidt zich voor op de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal, terwijl protesten de hoofdstad teisteren. 2 dagen voor de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika zijn wegen naar het Mexico City Stadium geblokkeerd door demonstraties van een onderwijsvakbond. Het stadion blijft echter toegankelijk voor media en vrijwilligers. President Claudia Sheinbaum noemt de protesten een provocatie en garandeert een rustige openingsceremonie. Het luchtalarm blijft bestaan en er komt een nieuw sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Justitieminister David van Weel meldt dat het systeem landelijk bediend moet kunnen worden. Een meerderheid van de Kamer wilde het luchtalarm behouden dat naast het NL-alert zal functioneren. Het huidige systeem is verouderd en kan maar 1 geluid maken, waardoor het zelden wordt ingezet. Oekraïne en Letland hebben een drone-deal gesloten tijdens een top in Tallinn. Oekraïense president Volodymyr Zelensky deelde beelden van het tekenmoment en noemde het een belangrijke stap voorwaarts. Letse premier Andris Koelbergs verklaarde dat de deal Letland helpt zijn technologische kennis uit te breiden en gezamenlijke productie mogelijk maakt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Wetenschappers, duikers en vissers werken samen om visseneitjes te spotten en koraalriffen te redden. Diergaarde Blijdorp en natuurorganisatie Roffa Reefs hebben het platform Expedition.org gelanceerd. Dit platform maakt het mogelijk om gegevens over visseitjes te delen, wat bijdraagt aan het herstel van de oceanen. De overheid van Curaçao vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst van het eiland. Met de campagne Un Corso kunnen burgers hun ideeën delen via een online enquête, focusgroepen en debatten. Ook de Curaçaose gemeenschap in Nederland wordt betrokken. Het doel is om een gezamenlijke lange termijnvisie te creëren voor de komende decennia. Dan nog internationaal nieuws. Mexico bereidt zich voor op de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal, terwijl protesten de hoofdstad teisteren. 2 dagen voor de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika zijn wegen naar het Mexico City Stadium geblokkeerd door demonstraties van een onderwijsvakbond. Het stadion blijft echter toegankelijk voor media en vrijwilligers. President Claudia Sheinbaum noemt de protesten een provocatie en garandeert een rustige openingsceremonie. Het luchtalarm blijft bestaan en er komt een nieuw sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Justitieminister David van Weel meldt dat het systeem landelijk bediend moet kunnen worden. Een meerderheid van de Kamer wilde het luchtalarm behouden dat naast het NL-alert zal functioneren. Het huidige systeem is verouderd en kan maar 1 geluid maken, waardoor het zelden wordt ingezet. Oekraïne en Letland hebben een drone-deal gesloten tijdens een top in Tallinn. Oekraïense president Volodymyr Zelensky deelde beelden van het tekenmoment en noemde het een belangrijke stap voorwaarts. Letse premier Andris Koelbergs verklaarde dat de deal Letland helpt zijn technologische kennis uit te breiden en gezamenlijke productie mogelijk maakt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Wetenschappers, duikers en vissers werken samen om visseneitjes te spotten en koraalriffen te redden. Diergaarde Blijdorp en natuurorganisatie Roffa Reefs hebben het platform Expedition.org gelanceerd. Dit platform maakt het mogelijk om gegevens over visseitjes te delen, wat bijdraagt aan het herstel van de oceanen. De overheid van Curaçao vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst van het eiland. Met de campagne Un Corso kunnen burgers hun ideeën delen via een online enquête, focusgroepen en debatten. Ook de Curaçaose gemeenschap in Nederland wordt betrokken. Het doel is om een gezamenlijke lange termijnvisie te creëren voor de komende decennia. Dan nog internationaal nieuws. Mexico bereidt zich voor op de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal, terwijl protesten de hoofdstad teisteren. 2 dagen voor de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika zijn wegen naar het Mexico City Stadium geblokkeerd door demonstraties van een onderwijsvakbond. Het stadion blijft echter toegankelijk voor media en vrijwilligers. President Claudia Sheinbaum noemt de protesten een provocatie en garandeert een rustige openingsceremonie. Het luchtalarm blijft bestaan en er komt een nieuw sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Justitieminister David van Weel meldt dat het systeem landelijk bediend moet kunnen worden. Een meerderheid van de Kamer wilde het luchtalarm behouden dat naast het NL-alert zal functioneren. Het huidige systeem is verouderd en kan maar 1 geluid maken, waardoor het zelden wordt ingezet. Oekraïne en Letland hebben een drone-deal gesloten tijdens een top in Tallinn. Oekraïnse president Volodymyr Zelensky deelde beelden van het tekenmoment en noemde het een belangrijke stap voorwaarts. Letse premier Andris Koelbergs verklaarde dat de deal Letland helpt zijn technologische kennis uit te breiden en gezamenlijke productie mogelijk maakt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Wetenschappers, duikers en vissers werken samen om vissen-eitjes te spotten en koraalriffen te redden. Diergaarde Blijdorp en natuurorganisatie Roffa Reefs hebben het platform Expedition.org gelanceerd. Dit platform maakt het mogelijk om gegevens over vissen-eitjes te delen, wat bijdraagt aan het herstel van de oceanen. De overheid van Curaçao vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst van het eiland. Met de campagne Un Corso kunnen burgers hun ideeën delen via een online enquête, focusgroepen en debatten. Ook de Curaçaose gemeenschap in Nederland wordt betrokken. Het doel is om een gezamenlijke lange termijnvisie te creëren voor de komende decennia. Dan nog internationaal nieuws. Mexico bereidt zich voor op de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal, terwijl protesten de hoofdstad teisteren. Twee dagen voor de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika zijn wegen naar het Mexico City Stadium geblokkeerd door demonstraties van een onderwijsvakbond. Het stadion blijft echter toegankelijk voor media en vrijwilligers. President Claudia Sheinbaum noemt de protesten een provocatie en garandeert een rustige openingsceremonie. Het luchtalarm blijft bestaan en er komt een nieuw sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Justitieminister David van Weel meldt dat het systeem landelijk bediend moet kunnen worden. Een meerderheid van de Kamer wilde het luchtalarm behouden dat naast het NL-alert zal functioneren. Het huidige systeem is verouderd en kan maar één geluid maken, waardoor het zelden wordt ingezet. Oekraïne en Letland hebben een drone-deal gesloten tijdens een top in Tallinn. Oekraïense president Volodymyr Zelensky deelde beelden van het tekenmoment en noemde het een belangrijke stap voorwaarts. Letse premier Andris Koelbergs verklaarde dat de deal Letland helpt zijn technologische kennis uit te breiden en gezamenlijke productie mogelijk maakt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Wetenschappers, duikers en vissers werken samen om vissen-eitjes te spotten en koraalriffen te redden. Diergaarde Blijdorp en natuurorganisatie Roffa Reefs hebben het platform Expedition.org gelanceerd. Dit platform maakt het mogelijk om gegevens over vissen-eitjes te delen, wat bijdraagt aan het herstel van de oceanen. De overheid van Curaçao vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst van het eiland. Met de campagne Un Corso kunnen burgers hun ideeën delen via een online enquête, focusgroepen en debatten. Ook de Curaçaose gemeenschap in Nederland wordt betrokken. Het doel is om een gezamenlijke lange termijnvisie te creëren voor de komende decennia. Dan nog internationaal nieuws. Mexico bereidt zich voor op de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal, terwijl protesten de hoofdstad teisteren. 2 dagen voor de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika zijn wegen naar het Mexico City Stadium geblokkeerd door demonstraties van een onderwijsvakbond. Het stadion blijft echter toegankelijk voor media en vrijwilligers. President Claudia Sheinbaum noemt de protesten een provocatie en garandeert een rustige openingsceremonie. Het luchtalarm blijft bestaan en er komt een nieuw sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Justitieminister David van Weel meldt dat het systeem landelijk bediend moet kunnen worden. Een meerderheid van de Kamer wilde het luchtalarm behouden dat naast het NL-alert zal functioneren. Het huidige systeem is verouderd en kan maar 1 geluid maken, waardoor het zelden wordt ingezet. Oekraïne en Letland hebben een drone-deal gesloten tijdens een top in Tallinn. Oekraïense president Volodymyr Zelensky deelde beelden van het tekenmoment en noemde het een belangrijke stap voorwaarts. Letse premier Andris Koelbergs verklaarde dat de deal Letland helpt zijn technologische kennis uit te breiden en gezamenlijke productie mogelijk maakt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Het CMC ziekenhuis op Curaçao start een proef met een speciale geriatrische kamer voor patiënten van 65 jaar en ouder. De proef omvat 4 bedden en richt zich op herstel door aandacht voor voeding, beweging en sociaal contact. Het geriatrisch team wil voorkomen dat ouderen verzwakt het ziekenhuis verlaten. Bij succes wordt het concept uitgebreid. Onrust bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur na aangifte van documentvervalsing door sectordirecteur Gabriel Murray. Hij heeft de secretaris-generaal en medewerkers van het kabinet van de minister-president aangeklaagd. Murray is op non-actief gesteld en zou weigeren mee te werken aan illegale handelingen rond een schoonmaakproject. Verdere klachten worden verwacht. Dan nog internationaal nieuws. In het oostelijke deel van Nederland kunnen onweersbuien voor overlast zorgen, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Code geel gaat in vanaf 12 uur in 8 provincies. Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Hagelstenen van 2 centimeter en windstoten tot 60 km per uur zijn mogelijk. Geadviseerd wordt om alert te zijn, vooral onderweg. Een video waarin de Amerikaanse president Donald Trump wordt afgebeeld als een ninja uit de populaire manga-serie Naruto leidt tot verzet op internet. Een Japanse online petitie heeft bijna 20.000 handtekeningen verzameld. Fans maken zich zorgen dat Japanse animatie op een politieke manier wordt gebruikt, wat niet aansluit bij de bedoelingen van de oorspronkelijke makers. Bij Johannesburg heeft dinsdagavond een grote schietpartij plaatsgevonden. De politie meldt woensdag dat er 12 doden en 9 gewonden zijn gevallen. Meer dan 10 verdachten worden gezocht. Het geweld vond plaats in een informele nederzetting in Cleveland, waar miljoenen arme Zuid-Afrikanen wonen. De verdachte arriveerde in een minibusje en opende het vuur op meerdere locaties. Het motief is nog onbekend. Zuid-Afrika kent een van de hoogste moordcijfers ter wereld, met gemiddeld 60 moorden per dag. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
4: Dit

Ja, als dat geen lekker begin van je woensdagochtend is, dan weet ik het ook niet meer. Je hoorde Holly Johnson, Hope Paradise, 103.1 FM. Van harte goedemorgen. Het is nog hartstikke vroeg. Oh. Als je nu op de weg bent, dan ben je een van de weinigen. Dat betekent dat je een enorme vroege vogel bent en een compliment verdient. Chapeau, chapeau. En dat betekent dat je lekker door kan rijden.

guys, haven't met you yet. Wat heerlijk, lekker vrolijk op deze woensdagochtend. De ochtend dat mijn koffie een beetje gek smaakt. We hebben heerlijke koffiebonen. Misschien zijn ze op, dus dat is het probleem. Hij proeft een beetje zoetig of zo. Een beetje als zo'n bak koffie uit zo'n poederautomaat met waar ze dan een beetje chocolademelk doorheen kieperen. Hoe heet dat ook alweer? Nou ja, goed, dat hebben we niet. We hebben alleen maar bonen. Dus je kan alleen maar café crème maken. Maar zal er iets in het kopje hebben gezeten dan of zo? Goed, zo de bonen maar even bijvullen en het kopje afwassen. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn opnieuw rellen uitgebroken. Na een gewelddadige mesaanval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. De aanval leidde tot grote spanningen in de stad, waarna groepen railschoppers de straten ingingen. Huizen en auto's werden in brand gestoken en de politie kreeg te maken met stenen, vuurwerk en andere projectielen. De autoriteiten die hebben extra eenheden ingezet om de orde te herstellen en onderzoeken nog wat precies de aanleiding van de steekpartij was. En dan de Taliban, die hebben hard ingegrepen bij een protest van vrouwenrechtenactivisten in Afghanistan. Demonstranten kwamen bijeen om aandacht te vragen voor de steeds strengere beperkingen waarmee vrouwen en meisjes te maken hebben daar. Zoals verboden op onderwijs, werk en deelname aan het openbare leven. Volgens getuigen gebruikten de Taliban-strijders geweld om de bijeenkomsten uiteen te drijven en werden meerdere deelnemers gearresteerd. Sinds de machtsovername daar in 2021 zijn protesten tegen het regime zeldzaam geworden door de harde repressie. Getuigd van moed dus dat deze mensen nu de straat op zijn gegaan voor de vrouwenrechten daar. Verschrikkelijk. Dan de Verenigde Staten, die hebben luchtaanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse militaire helikopter zou zijn neergehaald. Volgens Washington waren de aanvallen gericht op militaire doelen en installaties die gelinkt zijn aan door Iran gesteunde strijdgroepen. Iran meldde op zijn beurt nieuwe aanvallen op doelen in de regio en waarschuwde voor verdere vergeldingsacties. Daarmee lijkt de situatie opnieuw te escaleren, ondanks eerdere pogingen om het geweld tussen de betrokken partijen te beperken. En dan naar een inwoner van België. Die heeft een recordbedrag bijgeschreven op zijn bankrekening. Heeft hij gewonnen in de Europese loterij van maar liefst 175 miljoen euro. Hoppa! Het gaat om de hoogste jackpot die ooit door een Belgische speler is gewonnen. De winnaar die heeft zich inmiddels gemeld bij de loterijorganisatie, maar wil graag anoniem blijven. Dat snap ik wel, ja. Anders komt de hele buurt bij je vragen om gratis frieten. Hè? Dat wil je natuurlijk niet. De kans op het winnen van de hoofdprijs was slechts enkele tientallen miljoenen tegen één, waardoor de winst als uitzonderlijk wordt beschouwd. Wat een geluk deze Belgische vriend. Abba heeft er een liedje over geschreven, wist je dat? En die hoor je nu op Paradise, 103.1 FM, je woensdag.

0: locaties. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: laatste waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin

0: Beach Club.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
6: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
7: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op je woensdagochtend, de 10e van juni. Het is 6:30, maar niet het nieuws met Nelly, want onze B-Day Babe die mocht even uitslapen vandaag. Daarom uw gast hier zelf met het laatste Paradise FM nieuws. Bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is onrust ontstaan na een reeks aangifte bij de Landsrecherche en de non-actiefstelling van een sectorhoofd, meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Gabriel Murray, de sectordirecteur van Landbouw, Milieu en Natuur, heeft meervoudige aangifte gedaan wegens vermeende documentvervalsing. De aangifte richtte zich naar verluid op de secretaris-generaal van het ministerie en op medewerkers van het kabinet van de minister-president. En het CMC-ziekenhuis start een proef met een speciale geriatrische kamer om oudere patiënten beter te ondersteunen bij hun herstel. De proef begint met 4 bedden en is bedoeld voor patiënten van 65 jaar en ouder die nog ziekenhuiszorg nodig hebben. Het ziekenhuis speelt hiermee in op de snelle vergrijzing van het eiland. Volgens het statistiekbureau CBS is inmiddels ruim een kwart van de inwoners op Curaçao 65+, tegenover 14% 10 jaar geleden. En tot zover, meer hierover en ander nieuws, dat lees je eenvoudig na via onze website paradisefm.cw.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
9: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
7: Ja, van harte goeiemorgen. Fleetwood Mac is hier, Little Lies.

0: middle of the river of the dreams. Het is Billy Joel op Paradise. Deze woensdagochtend van harte goedemorgen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Vandaag op het spel wederom twee beach entrance tickets voor het fijne Blue Bay Resort. En daar doen we dan ook meteen, want er zijn de rottigste niet 50 piek bij die je kan opmaken bij het Tribu Pizza Restaurant daar op het Blue Bay Resort. Zodat je lekker een margaritaatje naar binnen kan happen en dan weer het strandbedje op kan gaan. Lijkt mij toch een lekker idee. Alright, maar dan moet je wel wat voor doen. Namelijk mij vertellen, welk dier hoor je hier? Nog een keertje. Klinkt echt als een demon of zo, hè? Maar het is best een lief, schattig diertje. Zou ik tenminste zeggen. Zo op het eerste gezicht. Ze zorgen goed voor een kleine. Ze hupsen een beetje rond over de Australische heide. En als hun kleintjes moe zijn, dan kunnen ze zo in de buikzak. Rugzak, buik, de

0: Winehouse hoorde je daar.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Op je vroege woensdagochtend. En Johan, die is al onderweg. Is het niet, Johan? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, al in de auto, hè? Of niet? Hoor je dat verkeerd?
2: In de auto, onderweg naar school.
0: Ja, oh leuk. Welke lessen heb je vandaag?
2: Ik heb zelf geen lessen, maar mijn kinderen hebben lessen. Ja, al het zwijten.
0: Ja, oh kijk, heel goed, heel goed. Wat voor auto rij je? Welke kleur?
2: Een witte.
0: En wat voor model?
2: Een witte Toyota.
0: Een witte Toyota. Nou, als je zo meteen een witte Toyota bij het Albert Schweitzer ziet, dan moet je even toeteren naar Johan.
2: Is goed, toeter maar. Toeter ik terug.
0: Ja, leuk, leuk. Dat wordt een groot toetergevecht daar op het schoolplein. Je zit in de auto met je kids mee te luisteren en toen dacht je, maar dit dier, dat herken ik ergens van.
2: Nou, Ezra, mijn zoon, die herkende er even. Die zei direct kangaroo.
0: Meteen, ja.
2: Ik weet niet of het goed is, maar ik zeg van stuur maar in.
0: Ja, en Ezra, die kangaroes, die zien er toch veel schattiger uit dan dat geluid wat je net hoorde?
2: Ja, hij vroeg ook of kangaroes gevaarlijk waren, dus... Dat kan ook.
0: Ja, deze, hè. Ja. Ja, het klinkt een beetje als een gemuteerde kangaroo dan wellicht, hè?
2: Ja, misschien is het geen kangaroo dan. Ik weet het niet. Nee. Of een hele zieke.
0: Ja, nou, het is dus wel een kangaroo.
2: Oh, het is wel een kangaroo.
0: Het is wel een kangaroo. Nou ja, of eentje die honger heeft of zo. Ik herken me er wel in. Als ik heel veel honger heb, dan word ik ook een beetje angry.
2: Ja, of een beetje keelontsteking of zo. Hij heeft even een aspirintje nodig, denk ik.
0: Ja, na een heftig weekend, hè, dan klinkt je ook ongeveer zo. Die maken inderdaad dat soort rare demonische geluiden.
2: Oké, dat wisten we niet, maar Ezra herkende wel. Ezra heeft gewonnen.
3: Ja, ik herkende het, omdat hij zei... Als ik voor zorgen de kind, de baby zo goed, omdat dacht ik...
2: Oh.
3: Omdat die baby's kunnen...
2: Kan je dat horen?
3: Ja.
2: Hij zei van het is een kangaroo, want jij vertelde dat ze heel goed voor de jongen zorgden en dat ze rondhuppelden en toch wel lieve beesten waren.
0: Ja, dan heeft mijn hint het toch een beetje weggegeven, hè, over die buikzak.
2: Ja, denk het wel.
0: Nou, Ezra, gefeliciteerd man. Je gaat lekker op onze kosten uiteten en chillen billen op het Blueberry Resort binnenkort.
2: Oh, Ezra, zeg maar dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Zet hem op vandaag op school, hè?
2: Ja, dankjewel. Tot ziens.
0: Heel goed. Later. Hoi.
2: Het
0: is Paradise op je woensdagochtend. En weet je wie er jarig is vandaag? Mag je ook even naar de studio. 675.

0: Aan wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks. Met een X.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
4: Nossa logré, tu renico passion. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe. Realización, visualización, ecofocus, realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo con Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
7: Van harte goedemorgen op deze 10e van juni. Het is 7:02 precies en daarom aangeschoven de jarige hippie-hoera Nelly Rosa. Goedemorgen, bon dia.
8: Een voormalige piloot van Air Canada is opgepakt omdat hij maar liefst 16 jaar lang zonder de juiste papieren heeft gevlogen. De 59-jarige Jeffrey Wall voerde tussen 2009 en vorig jaar ruim 900 vluchten uit met grote toestellen, zoals de Boeing 777. Hoewel hij wel een basisbrevet had, vervalste hij de documenten voor zijn promotie tot gezagvoerder. De Canadese politie vergelijkt de situatie met een huisarts die stiekem hersenoperaties uitvoert. De fraude kwam pas aan het licht toen de man al met pensioen was. Air Canada benadrukt dat de veiligheid van passagiers nooit in gevaar is geweest, omdat de piloot wel alle jaarlijkse trainingen succesvol afrondde. De man is aangeklaagd voor fraude en heeft een forse boete gekregen. En in Indonesië zijn 4 militairen veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar. Ze kregen deze straf voor een brute zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus, die door de mishandeling een oog verloor. 2 van de daders worden bovendien uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, noemen de straffen een begin, maar eisen dat ook de opdrachtgevers worden opgespoord. Volgens de activisten is er onder de huidige president sprake van een gevaarlijke trend waarbij het leger steeds vaker geweld en intimidatie gebruikt om critici de mond te snoeren. Andere activisten melden dat ze online met de dood worden bedreigd of thuis worden opgezocht na kritiek op de overheid. Veel van hen overwegen inmiddels het land te verlaten of kiezen voor zelfcensuur uit angst voor hun veiligheid. En lokaal nieuws, bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is onrust ontstaan na de non-actiefstelling van sectordirecteur Gabriel Murray. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Murray werd geschorst kort nadat hij bij de Landsrecherche aangifte deed van documentvervalsing. De aangifte richtte zich onder meer tegen de secretaris-generaal van het ministerie. De kwestie draait om vermoedelijke fraude voor enkele tonnen rond een grootschalig schoonmaakproject dat onder voormalig minister Javier Silvania van start ging. Er zouden grote bedragen zijn uitgegeven aan de huur van laadbakken en media-inkoop zonder de verplichte aanbestedingen of bestelbonnen. Murray weigerde naar verluid achteraf als budgethouder te tekenen voor deze facturen, omdat hij buiten het project was gehouden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
7: Dankjewel. Hoe oud ben je eigenlijk geworden?
8: Rond de 40.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
7: Heb je al cadeautjes gehad?
8: Nee, het is nog te vroeg daarvoor.
7: Oh, oké. Goed, laten we even kijken naar de status op de Curaçaose wegen. Het is nog relatief rustig, behalve op de Camina Duvertboy Nicolina richting de Caracasbaaiweg, waar ook een file staat. Daar loop je op beide wegen zo'n 7 minuten extra reistijd op. Dan de Soufissantweg richting Soufissant vanaf de Kaya Pinedou. Daar staat het vast 5 minuten. En ook op de Franklin D. Roosveldweg, daar is een opstopping van zo'n 5 minuten. Dan de aangepaste aankomsttijden op de luchthaven. Het valt er nog mee. Vrijwel alles vliegt op tijd. Behalve de TUI Flight 367 uit Amsterdam. Die is een uur eerder dan gepland. Komt binnen rond 2:50 deze middag. En ook Corendon uit Amsterdam is eerder dan gepland. Komt binnen rond 4:45 deze middag.
9: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
10: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
11: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
12: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
13: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
14: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
13: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
15: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktail.
14: Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
13: Dan ga ik nu naar casasearch.com.

0: Ja, gisteren een rondje gemaakt langs wat Braza-fanlocaties op het eiland. En even getest of ze al koud stonden. En ik kan je vast verzekeren, ze staan koud. Dus vandaag of morgen of anders binnenkort op onze socials komt daar het testrapport. Ik ben ook bij de Swinging Old Lady geweest, waar ik met een soort van middeleeuws bier plezier tuig heb lopen spelen. Dat was hilarisch. Heb je dat gezien, Nelly?
1: Ik heb de video gezien, maar is dat echt iets dat mensen deden vroeger?
0: Nee. Het deed me een beetje denken aan een galg. Vandaar mijn vergelijking met dat middeleeuws. Het is een rugzak van hout. Uh-huh. Met een soort van galg erbovenop. Waar dan een met marionetten bestuurbaar dienblad hangt eraan vast. En die moet je dus met die marionetten moet je hem naar je mond brengen en leeg zien te drinken. Spoiler, het is niet gelukt.
1: Maar is er een prijs voor? Kan je iets winnen als je het wel zo...
0: Biertjes. Oh, okay. Biertjes, ja.
1: Zonder te morsen.
0: Ja, zonder te morsen. Dus dat. Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen jongens. En ik hoor trouwens dat Nelly jarig is. Dus yay! Misschien moeten we daar nog eventjes heel hard voor zingen.
0: Ja. Lang zal ze leven.
2: Leven in de glorie. Ja. In de gloria. In de gloria. En Salutco Bolo, die willen we ook.
0: Ja, nee, we gaan ook niet alle hippie hoera's doen, want dan zijn we nog 38 uur bezig. Want,
2: Nee.
0: Hoe oud ben je eigenlijk geworden? Nee,
1: hoe vaak moet je dit vragen, Joris? Hou op.
2: Nelly blijft altijd jong.
0: Ja, ja,
2: een jonge deerne.
0: Ja, nou, zo is dat. Hey, Dick heeft gezegd dat we niet meedoen voor de voorrondes, hè? Hij wil door.
2: Ja. Nou ja, hij heeft natuurlijk gezegd, wat is de doelstelling? Ja, volgende ronde bereiken. Nou, dat is natuurlijk een hele ambitieuze doelstelling. Maar hij zegt heel terecht, als je die doelstelling niet hebt, dan kan je dus goed thuis blijven. En zo is het natuurlijk ook. Het blijft voetbal. En Curaçao zal voor alle tegenstanders een onbeschreven blad zijn. Hè? En natuurlijk hebben ze allemaal zo hun analisten. En worden alle wedstrijden nog eens bekeken. Maar een wedstrijd Jamaica-Curaçao staat niet model voor een gemiddelde wedstrijd. Dus het is maar net wat je eruit haalt. Dus het kan zomaar zijn dat Curaçao heel erg verrast. En laten we hopen dat dat vooral in de eerste wedstrijd al gebeurt.
0: Ja.
2: Nou, we zitten toch een beetje in stilte voor de storm nou. Hè? Want wat zijn ze nou aan het doen daar in Boca Raton? Nou, wat ze doen, wat trainen, verzorgen, veel rusten. Nou, op zijn tijd natuurlijk eten. En dan zullen ze langzamer zeker ook analyses gaan krijgen over Duitsland en over het Duitse team, de mogelijkheden, hoe ze gaan ze spelen en met wie gaan ze spelen en tegen wie komen ze, de spelers individueel te staan, hoe moet je die bespelen, waar moet je op letten. Nou, daar zit heel veel in, daar gaan echt heel veel uren in zitten, dat de spelers zowel collectief als individueel worden klaargestoomd, zodat ze weten waar ze aan toe zijn als ze zondag het veld op gaan tegen de Duitsers.
0: Die zullen wel in een soort van cocon van rust nu zitten, hè? Met weinig aandacht van buitenaf.
2: Ja, dat verwacht ik wel. Nou ja, goed, er gaan natuurlijk ook mensen uit Curaçao en uit Nederland die gaan daar naartoe. En die willen misschien wel een beetje rondkijken. Maar goed, de wedstrijd is natuurlijk in Houston. Ja. En ik heb me laten vertellen dat daar airco's of zo staan. Dus dat het een beetje een gekoeld veld is.
0: Oh.
2: Dus dat heb ik begrepen. Dus die andere twee wedstrijden geldt dat niet voor. Dan heb je ze gewoon met de hitte te maken.
0: Ja.
2: Maar goed, daar zullen onze jongens minder last van hebben dan pak een beetje Noorwegen.
0: De Duitsers, het is in Houston nu, 33 graden. Dat is warm. Hey, en ik begreep
2: en de ene dat er 33 graden is de andere.
0: Ja, ik begreep dat er iets van een juicy verhaal naar buiten is gekomen over wat fouilleeracties bij spelers.
2: Ja, nou, daar was ik ook stom verbaasd over. Dat kwam er ergens tegen dat de wedstrijd die Nederland speelde afgelopen dinsdag was dat tegen Oezbekistan. Daar werden de spelers van Oezbekistan, die werden allemaal gefouilleerd. Alle tassen moesten ook open. Die werd allemaal gecheckt. En nou, voor zover ik weet is dat bij de Nederlandse spelers niet gebeurd, maar wel bij de Oezbeken.
0: Ja.
2: Dus dat vond ik een heel bijzonder verhaal. Je zal het maar meemaken, allemaal.
0: Ja, maar vanuit wie werd dat gedaan dan? Vanuit de FIFA of vanuit de ICE of zo? Wie heeft dat gedaan?
2: Ja, volgens mij was dat... Ik denk dat dat vanuit de organisatie in Amerika komt. Niet zozeer vanuit de FIFA, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Want ook die scheidsrechter uit Somalië, ja, dat is een beslissing vanuit Amerika, zeg maar. Ja. En dat staat weer los van de FIFA. De man zou wordt nu gezegd, banden hebben met terroristische organisaties zelfs. Nou ja, wat daarvan waar is, dat weet je allemaal maar nooit.
0: Nee.
2: Maar wat dat betreft is er heel veel wantrouwen.
0: Ja.
2: Over wantrouwen gesproken, we gaan ook op naar de eerste wedstrijd, de openingswedstrijd van het WK. Dat is natuurlijk Mexico tegen Zuid-Afrika. Nou, dat wordt gespeeld in Stadio Azteca. En daar wordt donderdag worden er toch wel wat protestacties verwacht, onder meer van onderwijzers, docenten. Die vinden dat ze meer moeten gaan verdienen. En de Onderwijsbond heeft iedereen eigenlijk uitgenodigd om daar naartoe te komen om een protestactie te beginnen.
0: Ja.
2: En daarmee willen ze eigenlijk aandacht voor hun situatie. Ook de pensioenregeling die doorgevoerd gaat worden, daar willen zij van af. En dan is er nog een protestactie van heel veel mensen in en om de stad die hun kinderen missen. Die zijn dus die zijn verdwenen. Dat zal veel te maken hebben met allerlei criminele organisaties natuurlijk die drugs gerelateerd bezig zijn daar.
0: Mm-hmm.
2: En dat hoor je wel eens, hè, dat daar mensen verdwijnen. Nou,
0: ja.
2: Dan heb je het over honderden en over Mexico gesproken, heel het land gesproken, duizenden mensen die gewoon weg zijn. En die willen aandacht, want de regering doet daar niets aan, vinden ze.
0: Okay.
2: Dus mensen die naar die wedstrijd gaan, die kunnen daar toch wel wat last van gaan ondervinden.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Er zijn ook duizenden agenten opgetrommeld om dat allemaal in goede banen te leiden. Nou, hoe dat allemaal gaat aflopen, dat is een grote vraag.
0: We gaan het
2: in de gaten gaan houden.
0: We gaan het meemaken, we gaan het zien. Jeroen, thanks weer voor vandaag. Hè. Morgen dezelfde tijd, dezelfde zender, dan maar doen. Hè.
2: Ja, ja, ja. Ook nog even gefeliciteerd aan Roos van Eymar en Servan Castaneer, want die zijn vandaag ook jarig.
0: Oh, wat leuk.
2: En van Eymar die zei van, ik vier mijn verjaardag altijd met jullie, want toevallig zijn ze in deze periode altijd samen.
0: Heel goed zeg. Nou, nog even opnieuw dan. Gefeliciteerd mannen. En weet je wie er ook jarig is, Jeroen?
2: Nee.
0: Dat is onze Nelly Rossa, die is ook jarig.
2: Nee, echt waar?
0: Ja, echt waar, ja.
2: Ja.
0: 23 lentes als je jong is geworden.
2: Ja, dat wordt trakteren.
0: Ja, tot morgen!

0: Precies. Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
5: Lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinja. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
7: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: 8:00. Goedemorgen, het is je woensdagochtend, de 10e van juni. Het is 7:58 en daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
3: Tijdens een symposium over integer bestuur heeft minister Shalten Hatou van BPD een belangrijk integriteitsrapport overhandigd aan gouverneur Maurits de Kort. Het rapport, gebaseerd op een nulmeting onder ruim 300 ambtenaren, laat zien dat er op het eiland een kloof bestaat tussen de theoretische kennis van het integriteitsbeleid en de praktijk op de werkvloer. Hoewel ministers, topambtenaren en de private sector bijeenkwamen om te bespreken hoe integriteit de rechtsstaat en economie kan versterken, blijkt uit het onderzoek dat ambtenaren behoefte hebben aan meer dialoog en ondersteuning. Het is de bedoeling om deze meting voortaan elke 2 tot 3 jaar te herhalen. En bij het ministerie van GMN is onrust ontstaan na de schorsing van sectordirecteur Gabriel Murray, meldt het Antilliaans Dagblad. Murray deed kort daarvoor aangifte van documentvervalsing, onder meer tegen de secretaris-generaal. De zaak draait om vermoedelijke fraude van enkele tonnen rond een schoonmaakproject uit de periode van voormalig minister Javier Silvania. Murray zou hebben geweigerd achteraf facturen goed te keuren waarvoor geen aanbestedingen of bestelbonnen waren. En het CMC start een proef met een speciale geriatrische kamer voor patiënten van 65 jaar en ouder. De afdeling begint met 4 bedden en richt zich naast medische zorg ook op beweging, voeding en sociaal contact. Het ziekenhuis wil zo voorkomen dat ouderen verzwakt uit het ziekenhuis komen naar lange bedrust. Bij succes wordt het concept uitgebreid naar andere afdelingen. En nieuws uit Nederland, want de schoonmaaksector viert vandaag een bijzondere mijlpaal met baarmoedertaartjes. In de nieuwe cao voor de ruim 120.000 schoonmakers zijn namelijk voor het eerst harde afspraken gemaakt over menstruatie en overgangsklachten. Vakbond FNV wil hiermee het taboe op de werkvloer doorbreken. Schoonmakers hebben door zware krampen of opvliegers vaak moeite met fysiek zwaar werk, maar durven zich uit schaamte niet altijd ziek te melden. Werkgevers worden nu verplicht om te zorgen voor maatwerk, zoals extra pauzes, geschikte werkkleding en gegarandeerde toegang tot toiletten. Een wettelijk verlof zoals in Spanje wilde de vakbond bewust niet. Dat zou de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt juist kunnen verslechteren. De schoonmaakbranche volgt met de afspraak het voorbeeld van de NS en de kinderopvang.
2: Maar wat is een baarmoedertaart?
3: Gewoon een taart in de vorm van een baarmoeder.
2: Dan werk je dus dag in, dag uit, in de, echt gewoon volledig in de rondte. En dan krijg je als beloning een taart in de vorm van een baarmoeder.
3: Ja. Hartstikke leuk. Ik had zoiets moeten hebben. Als ik het had geweten, dan had ik ook mijn pinnetje gedragen.
2: Ja, ja, oké. Okay.
3: Van de vorm van een baarmoeder.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Nou, wat enig.
3: Dus, maar mensen vinden het zo gek, maar zo ziet een baarmoeder er dus uit.
2: Ja.
3: Ik teken het even voor.
2: Rond. Het is gewoon een ballon.
3: Nee, en dan heb je toch van die, waar die eileiders zijn. En dan loop je hier nog die uitloop.
2: Ja, ja, ja.
3: Ik ga stickers voor je maken.
2: Nee, ja, ja, op zich heb ik dat ook wel bij biologie ooit eens een keer op school gehad. Mm-hmm. Het is ook, iedereen weet toch hoe zo'n ding eruit ziet. Maar dat wil niet zeggen dat je hem in de vorm van een taart wil hebben.
3: Mm. Nou, het smaakt volgens mij alleen maar lekkerder.
2: Mm. Oké, okay, tijd voor de ochtendkranten, Nelly Rossa. Wat staat erin opgeschreven?
3: In de ochtendkranten nieuws over onder andere de eerste training van onze selectie in Boca Raton. Ja. Daar zie je foto's van, in, onder andere op de voorpagina van de Extra. Ja, er is natuurlijk de pers is meegereisd en zijn heel veel belangstelling is er dus gekeken naar hoe de jongens zich voorbereiden op de aanstaande wedstrijd, althans zondag, tegen Duitsland.
2: Ja.
3: En in de krant natuurlijk ook heel veel. Het was in de, oh, het Antilliaans Dagblad die heeft een speciaal WK-voetbal bijlage.
2: Bijlage?
3: Ja, een gratis bijlage vol met verhalen over het WK.
2: Ik zie alleen maar de bijlage. Ik zie geen normaal nieuws in het AD vandaag.
3: Krijg je dit niet?
2: Nee.
3: Online?
2: Heb ik op het verkeerde knopje gedrukt? Nee, dat kan natuurlijk ook. Dat gebeurt wel eens.
3: Ik zie hier voor me ook alleen maar het WK-bijlagen. Maar ze hebben wel ook een gewone krant uitgebracht.
2: Ja.
3: En op de voorpagina gaat het over die integriteitscongres. Die is gisteren is gehouden. En daarbij kwam een spreker van Transparency International. Ik weet niet of je nog een aantal jaar geleden... toen hebben ze ook een onderzoek gedaan naar Curaçao. En onder de meetlat genomen. En er waren een heleboel verbeterpunten.
2: Ja.
3: Maar dit keer ging het vertelden ze onder andere waar vooral kleine gemeenschappen te maken hebben. Of althans in de Caribische eilanden zijn er specifieke uitdagingen. Want in kleine samenlevingen voelen burgers zich vaak minder vrij om misstanden aan te kaarten. Maatschappelijke waakhonden zijn relatief zwak. En er is weinig zicht op politieke financiering. En ze heet Luciana Torchiaro van Transparency International. En zij waarschuwde dus dat corruptie en een gebrek aan transparantie wereldwijd zorgen voor een afnemend vertrouwen in de democratie en vooral onder jongeren.
2: Okay.
3: De overheid gaat de komende tijd het integriteitsbeleid binnen de publieke sector verder aanscherpen. Zo wordt er ook gewerkt aan de oprichting van een onafhankelijk bureau integriteit, de introductie van vertrouwenspersonen en ook een meldpunt voor externe klachten.
2: Ja.
3: Het wetsvoorstel voor het nieuwe bureau integriteit bevindt zich in de afrondende fase en gaat naar verwachting later dit jaar het formele wetgevingstraject in. In de Antilliaans Dagblad trouwens ook een leuke foto van die verzekeraar daar zo op... wat is het bij Gaito daar zo? In het voormalig tegenover RBC. Nou, daar hebben ze een hele mooie... ik wil niet zeggen dat het een billboard, maar ze hebben dat een soort poster.
2: Ja.
3: Hebben ze dan van een bal, het is eigenlijk heel symbolisch, van een bal die dan het glas breekt.
2: Mm-hmm.
3: En het staat ervoor dus dat je durft te dromen. Althans, het Blue Wave, ons nationaal elftal of FFK, hebben ons dus wel laten zien dat als je durft te dromen en eigenlijk verder durft te dromen, dat je je grenzen durft te verleggen, dat je je droom ook kunt bereiken. En dat wil dus, dat symboliseert dus wat zij dus op een gevel hebben geplakt.
2: Een bal die door het glas van de buren heen vliegt.
3: Ja. Niet van de buren, maar...
2: Nee, oké. Okay.
3: Ja, als je daarvan droomt. Nee, dat is wel, vond ik wel een mooie symboliek.
2: Ja.
3: En natuurlijk ook die Divi-Divi-toestel... dat ook helemaal in de Blue Wave... is versierd of wat hebben ze daar ook weer zo beplakt. Het staat ook allemaal in de kranten, maar ook ander serieus nieuws.
2: Ja, ik zit even door die voetbal, die WK-bijlage heen te bladeren. Maar Mike, de uitgever van het AD, die kan weer met vakantie, denk ik. Het staat bol van de advertenties. Elk bedrijf zo'n beetje op het eiland wil de Blue Wave succes wensen in het AD vandaag.
3: Ja, heel goed dus.
2: Ja.
3: Het leeft.
2: Ja. Maar goed, dan hebben we nog ander nieuws, echt nieuws, behalve voetbal.
3: Ja, er is ook echt nieuws.
2: Ja.
3: Onder andere dat het Nationaal Archief heeft dus een e-depot en een nieuwe website gelanceerd. Dat betekent dus dat heel veel van het archief is dus nu toegankelijk. Je kan dus 24/7 kan je in het archief van het Nationaal Archief dus kijken. Nog niet alles is gedigitaliseerd, maar het gaat wel. Op dit moment kan je wel in de van de zogenaamde Brenneker archief kan je in. En even kijken wat er nog meer in zijn. Kijk hoor, ik zie het niet allemaal hier zo goed. Het staat niet helemaal volledig, maar het is volgens mij al 70% van het archief van het hoofdstembureau is ook al gedigitaliseerd. En ze zijn nog bezig om het koloniaal archief te digitaliseren. Daar hebben ze volgens mij 600 kilometer aan materiaal liggen dat allemaal gedigitaliseerd moet worden. Nou, het is voor hun echt een belangrijke stap, omdat het helpt ook met voor nationbuilding onder andere, maar ook het collectief geheugen van een land. Het is ook sociaal en cultureel en historisch. Allerlei hele mooie woorden. Maar het is natuurlijk ook heel interessant voor onderzoekers, maar ook voor de pers en iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het eiland en hoe het eiland zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en wie toegang had tot van alles. Het is heel interessant om in de archieven te duiken.
2: Ja.
3: Nou, dat onder andere. En eigenlijk moet ik... het eigenlijk nog verder uitzoeken wat er in de krant staat.
2: Ja.
3: Ik ben even aan het kijken wat hier staat. Maar ik kom
2: terug. Ja, want je mocht even uitslapen vandaag. Want,
3: Slapen, man. Ik heb maar 3 uurtjes geslapen.
2: Ja, want je bent jarig vandaag. Wist je dat? Heb je dat gehoord? Dat Nelly Rosa jarig is vandaag.
3: Ik heb een verbod gekregen om daar nog even een melding van te maken.
2: Dat je jarig bent?
3: Ja, stop.
2: Oh. Hoe oud ben je ook weer?
3: Hé, boete.
4: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
2: Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Auw. Even kijken naar waar de files zich bevinden. Franklin D. Rooseveltweg is by far het drukst op dit moment tussen Meid die straat. 10 minuten extra reistijd als je eroverheen rijdt. De Emancipatieboulevard richting Mahouma. 7 minuten extra reistijd. En de Dr. Maalweg richting Salinja. Vanaf de Cristobal Colon. Daar staat het vast. 7 minuten extra reistijd. En verder hier en daar wat kleinere opstoppingen die niet heel veel vertraging opleveren. Succes daar met achteraansluiten.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit

0: Mooie versieringen gezien her en der op het eiland, Nelly Rosa.
1: Voor Blue Wave?
0: Voor de Blue Wave, ja.
1: Is dat niet het hele eiland op dit moment?
0: Ja, zo'n beetje wel, hè. Ik kreeg gisteren bij de rotonde van Santa Rosa en daar viel mijn dochter op dat er een enorme voetbal bovenop lag. Een blauwe voetbal ligt daar op de rotonde. Hoe lang zal die nog blijven liggen? Na het WK. Ik denk dat ze die omwisselen zo rond november voor de kerstversiering, denk je niet?
1: Of als er iemand weer jarig is, een of andere baluarte uit Santa Rosa.
0: Ja, kan natuurlijk ook. Ja, en verder heel veel kantoorpanden, bedrijfspanden, die zijn blauw versierd. Er zijn heel veel vlaggen die hangen op huizen, vlaggen op auto's, motorkapkussentjes. Noem het maar op, alles is zo'n beetje te krijgen. En wij zijn niet de enige. Ook in Nederland is de oranje koorts aan de gang. Daar is de Partij voor de Dieren niet heel blij mee. In Utrecht is daar het volgende aan de hand.
2: Ik vind het gelul. Want
3: de lokale Partij voor de Dieren heeft kritiek hier op de Oranjestraat in Den Haag. Heeft alles te maken met deze ingepakte bomen. Het zeil zou namelijk slecht zijn voor de boom. En voor de dieren.
2: Dit doen we al 26 jaar lang. Hier de straten sieren en de bomen inpakken. En kijken hoe mooi ze in de bloei staan, de bomen. Mooi zijn.
3: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben geen expert, maar deze ziet er gezond uit.
4: De lokale Partij voor de Dieren geeft aan dat het zeil niet alleen slecht voor de bomen zou zijn, maar ook voor insecten en andere dieren in en rondom de bomen.
2: Nou ja, ik vind het gelul. Want ik zeg, als we dadelijk de straat op gaan ruimen en we trekken het zeil eruit, nou, dan wil je niet weten wat de ongedierte onder vandaan komt.
5: Het doet zeker wel wat met het ecosysteem van de bomen. Laten we dat niet mis hebben. Wat je vooral ziet is dat je het afdekt, dat er bepaalde diersoorten misschien minder goed bij komen, maar je creëert ook wel weer een micro habitat. Dus een omgeving voor heel veel diertjes om lekker beschut, lekker veilig, lekker vochtig. Dat heeft ook wel weer een waarde.
0: Ja, men raakt er niet over uitgesproken. Hè? De oranje versierde straten. Ja, in Nederland is dat wat meer dan dat we dat hier hebben. Gelukkig hebben we dat wat minder hier, als je mij vraagt. Dat zijn dus hele fanatieke straatbewoners die dus bomen inpakken in oranje zeil. Hun huizen volledig oranje inpakken. Overal vlaggetjes. Het ziet er ook wel weer gezellig uit misschien. Maar dan is Nederland ook wel weer het land waar iedereen ergens wat van vindt en overvindt. En zegt, ja, maar dat is niet goed. Dat is niet goed voor de bomen en voor de beestjes. Goed, wij zijn benieuwd hoe jouw straat erbij staat. Hoe jouw voortuin erbij staat. Hoe jouw voorgevel erbij hangt, staat. Stuur mij even een fotootje door via WhatsApp 675-1031. Hoe blauw is die van jou? Paradise hoor je muziek van Elton John. Still

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zing jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad.

0: aan. Hartelijk goedemorgen. Het is Paradise FM op je woensdagochtend, de 10e van juni. Bijna 8 uur daarom aangeschoven. Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate.
1: Iran dreigt met het stilleggen van zijn wedstrijden op het WK-voetbal in de Verenigde Staten als er in de stadions protesten zijn van de Perzische diaspora tegen het islamitische bewind. Iran en de Verenigde Staten zijn al maanden in oorlog met elkaar. Het team zegt ook het veld te verlaten als de oude Perzische vlaggen te zien zijn in het stadion. De Iraanse bond riep de FIFA op ervoor te zorgen dat de supporters alleen de officiële vlag van het land het stadion in kunnen meenemen. De Perzische vlag geldt als symbool van de afwijzing van het islamitische regime in Iran. Iran zou tijdens het WK ook in de VS verblijven, maar moest door de strenge Amerikaanse grenscontroles en visumproblemen uitwijken naar Mexico. De spelers en stafleden zijn pas op wedstrijddagen welkom in de VS. Zij moeten het land diezelfde dag verlaten hebben. En het Mauritshuis hoeft 25 kunstwerken niet terug te geven aan de nazaten van de erfgenaam van kunsthistoricus en oud-museumdirecteur Abraham Bredius. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag beslist. Bredius, die tussen 1889 en 1909 directeur van het Mauritshuis was, liet waardevolle kunstwerken na, waaronder twee Afrikaanse mannen en Saul en David van Rembrandt. Als voorwaarde stelde hij dat de 25 werken permanent zichtbaar moesten blijven, maar het museum bewaart de meeste schilderijen vanwege een gebrek aan ruimte momenteel in het depot. En lokaal nieuws. Bij het ministerie van GMN is onrust ontstaan na de schorsing van sectordirecteur Gabriel Murray, meldt het Antilliaans Dagblad. Murray deed kort daarvoor aangifte van documentvervalsing, onder meer tegen de secretaris-generaal. De zaak draait om vermoedelijke fraude van enkele tonnen rond een schoonmaakproject uit de periode van voormalig minister Javier Sylvania. Murray zou hebben geweigerd achteraf facturen goed te keuren waarvoor geen aanbestedingen of bestelbonnen waren. En het CMC start een proef met een speciale geriatrische kamer voor patiënten van 65 jaar en ouder. De afdeling begint met 4 bedden en richt zich naast medische zorg ook op beweging, voeding en sociaal contact. Het ziekenhuis wil zo voorkomen dat ouderen verzwakt uit het ziekenhuis komen en lange bedrust. Bij succes wordt het concept uitgebreid naar andere afdelingen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
0: Merci bien.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Had ik trouwens al gezegd dat Nelly Rossa jarig is vandaag.
3: Auw.
0: Zo lief bedoeld.
1: Dat is 25 gulden boete, hè, per keer dat je het nu nog zegt.
0: Oké. Nou, dan zeg ik het niet meer. Even kijken naar de files op de Curaçaose wegen. De Nestorweg richting Santa Rosa vanaf de Kaya Bigonia. Daar staat het vast. 10 minuten extra reistijd al daar. De Krakersbijweg richting de stad. Daar staat het vast vanaf Roy Santu. 8 minuten op de Camina Duvert Boy Nicolina richting dezelfde Krakersbijweg. Daar staat het ook vast. 8 minuten. De Santa Rosa-weg richting de Schottengatweg vanaf de Kaya Tony Kunchi. Ook 8 minuten extra reistijd. En de Erosweg richting Santa Rosa vanaf de ronde Klipweg, pardon. Daar staat het ook vast 5 minuten extra reistijd. Kun je daar op rekenen. Dan de aangepaste aankomstzijde op de luchthaven. Divi Divi uit Aruba is ruim een half uur later dan gepland. Komt binnen rond 9:50 in plaats van nu. Dan de TUI Flight 367 uit Amsterdam is dan weer een uur eerder dan gepland. Komt binnen rond 9:50 deze middag. En ook Corendon uit Amsterdam is 3 kwartier eerder dan gepland. En wordt verwacht rond 5:15 vanmiddag.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
7: die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag.

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exactement.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit

Shakira, Shakira met haar pamfluit in Whenever, Wherever. Het had maar weinig gescheeld of we hadden nooit meer iets van deze prachtvrouw mogen vernemen. Ze gaf vorige week toe in een interview dat ze serieus over na heeft gedacht om haar muzikale carrière een halt toe te roepen en zich verder als boerin door het leven te gaan bewegen. Want er was op een gegeven moment zoveel stress in het leven van Shakira. En toen dacht ze, wat vind ik nou belangrijk, wat vind ik nou leuk? En toen dacht ze, ja, ik vind het eigenlijk wel heel leuk om de hele dag met diertjes bezig te zijn. Dus toen dacht ze, nou, ga ik boerin worden. En gelukkig is dat uit haar hoofd gepraat. Want ja, haar muziek is toch niet weg te denken. Hè? Vandaag de dag ook nog steeds. Shakira hoorde je op Paradise 103.1 FM. Waar wij aankomende vrijdag gaan verplaatsen in de middag. We hebben een vrijdagmiddagborrel bij de Sea Shack in Salinja. Dat is wel grappig. Dat is bij ons oude pand op de Fokkerweg. Daar beneden zit een nieuwe winkel. En daar kun je van allerlei dingen halen voor op het water en in het water. Duikuitrusting, dat soort dingen. Van die shirts om op een golf of op een surfboard te staan. Surfboards, wellicht. Ja, we gaan het allemaal ontdekken. Want vrijdag hebben ze de officiële opening van die winkel. Vanaf 4 uur. Wij gaan daar bij aanwezig zijn. Om alles te ontdekken van wat ze daar hebben. Ze hebben niet alleen een winkel. Maar dus één keer in de maand hebben ze ook een terugkerend evenement. Met lekker een vrijdagmiddagborrel daar aan de rotonde in Salinja op de Fokkerweg gaat het gebeuren. Dus dat is leuk. Lekker tussen de surfdudes. Daar voelen wij ons op ons gemak, zul je wel begrijpen. Hè? Bij surfdudes van Paradise FM. Oh, yeah.

gedaan? Blue-u.com? Nee? Doe dat maar eens eventjes om jouw verbondenheid met de Blue Wave online tenminste aan te tonen. Dan stap jij in de voetsporen van Captain Blueface met die kale blauwe kop en die blauwe baard. Blue-u

0: Advies.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

0: rijtje.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
0: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
0: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
0: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Van harte, goedemorgen. Je bent bij Paradise FM aanbeland op je woensdagochtend. Precies 8:30, daarom hier aangeschoven voor het nieuws. De jarige Nelly, goedemorgen.
2: Tijdens een symposium over integer bestuur heeft minister Chantal Haten van BPD een belangrijk integriteitsrapport overhandigd aan gouverneur Maurits de Kort. Het rapport, gebaseerd op een nulmeting onder ruim 300 ambtenaren, laat zien dat er op het eiland een kloof bestaat tussen de theoretische kennis van het integriteitsbeleid en de praktijk op de werkvloer. Uit het onderzoek blijkt dat ambtenaren behoefte hebben aan meer dialoog en ondersteuning. Het is de bedoeling om deze meting voortaan elke 2 tot 3 jaar te herhalen. En bij het ministerie van GMN is onrust ontstaan na de schorsing van sectordirecteur Gabriel Murray, meldt het Antilliaans Dagblad. Murray deed kort daarvoor aangifte van documentvervalsing, onder meer tegen de secretaris-generaal. De zaak draait om vermoedelijke fraude van enkele tonnen rond een schoonmaakproject uit de periode van voormalig minister Javier Sylvania. Murray zou hebben geweigerd achteraf facturen goed te keuren waarvoor geen aanbestedingen of bestelbonnen waren. En het CMC start een proef met een speciale geriatrische kamer voor patiënten van 65 jaar en ouder. De afdeling begint met 4 bedden en richt zich naast medische zorg ook op beweging, voeding en sociaal contact. Het ziekenhuis wil zo voorkomen dat ouderen verzwakt uit het ziekenhuis komen na een lange bedrust. Bij succes wordt het concept uitgebreid naar andere afdelingen. En nieuws uit Nederland, want het Nederlandse kabinet onderzoekt of vrouwen die zich onveilig voelen pepperspray bij zich mogen dragen. Aanleiding is de toenemende aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen. Minister van Justitie David van Wil laat bekijken of de wet aangepast kan worden, zodat pepperspray onder voorwaarden wordt toegestaan voor zelfverdediging. Pepperspray is in Nederland op dit moment verboden voor burgers, alleen politieagenten mogen het gebruiken. Volgens het kabinet moet eerst goed worden onderzocht welke risico's en gevolgen een mogelijke versoepeling van de regels met zich meebrengt. De discussie over zelfverdediging leidde opnieuw op na verschillende incidenten waarbij vrouwen zich onveilig voelden in de openbare ruimte en natuurlijk ook de dood van die Lisa in Abcoude.
1: Ja, verschrikkelijk verhaal is dat. Alright, ja, pepperspray.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Het is goed dat het verboden is, denk ik hoor, want het doet verschrikkelijk veel pijn.
2: Ja, ik heb het een keer per ongeluk, of als ik wilde testen hoe sterk het was.
1: Ja.
2: En ik had gewoon in de huiskamer had ik het gespoten. Nou, we moesten echt rennend het huis uit.
1: Ja.
2: Want onze ogen begonnen meteen te tranen.
1: Nou, ik heb gisteren weer 1 theelepeltje van mijn Surinaamse meegenomen peper in het eten verwerkt. En ik kan je zeggen, mijn lippen fikten nog behoorlijk na. Mijn vrouw die heeft het niet op kunnen eten.
2: Oh.
1: Ja, dat was een beetje stom. Beginnersfout misschien, maar als je peper hebt, met Surinaamse peper bent bezig geweest, heren, mijd het toilet of gebruik plastic handschoentjes. Want die jonge heer, die, ach man, die is denk ik wel een paar centimeter gekrompen gisteren na het koken.
2: Het is toch niet de eerste keer dat dit jou is overkomen?
1: Nou ja, nee, niet de eerste keer. Dat zou ik liegen, maar het is wel ja, je denkt er niet echt over na of zo, hoor. Het is wel een dingetje in de keuken.
2: Ja, slurf van een olifant.
1: Wat zei je?
2: Nee, geheugen van een olifant.
1: Geheugen van een olifant, ja. Dat. Alright, even naar de ochtendkranten.
2: Ik begin wel even met het leuke nieuws. Want in het Antilliaans Dagblad is er een artikel over dat het WK-tenue van Curaçao het mooiste is.
1: Zegt wie?
2: Dat zegt inderdaad, dat zegt de jury van de Noorse Omroep.
1: Oh.
2: Die is echt te spreken over het uitshirt van Curaçao. Daar kwam, na een uitgebreide selectie, kwam Curaçao als winnaar uit de bus. De lichtgele basis met accenten in roze, turquoise, blauw en oranje, die maakte echt diepe indruk. Zoals bekend lieten de ontwerpers zich inspireren door de architectuur van Willemstad en de tropische uitstraling van het eiland. Nou, in de juryreacties wordt gesproken over een sterk zomergevoel en een ontwerp dat volgens hen perfect past bij de sfeer van Curaçao. En dan ook in een andere internationale beoordeling scoort het eiland hoog, want de Canadese sportsite The Score die plaatste Curaçao in een ranglijst van beste WK-tenues op de 3e plaats.
1: Okay. Ja.
2: is beter dan die van de New York Times. Want die plaatste, althans het thuisshirt, eindigde op de 30ste plaats.
1: Ja.
2: Wel hoger dan Nederland, want die eindigde op de 43ste plaats. Mm-hmm. Maar dus ze waren niet zo onder de indruk van het shirt.
1: Nee,
2: de blauwe
1: nee.
2: dan, hè?
1: De blauwe.
2: Ja, die blauwe.
1: Maar dat is in principe het hoofdshirt, hè?
2: Ja, dat is het thuisshirt.
1: Ja.
2: En daar is ook, in dat shirt zullen ze ook voetballen.
1: Dus het is wel leuk dat iedereen nu in zo'n geel ding rondloopt. Maar dat is eigenlijk een soort van het reserve shirt.
2: Ja.
1: Het uitshirt, ja.
2: Het uitshirt, als een andere team ongeveer dezelfde kleuren heeft. Trouwens, dat vind ik wel leuk. Want de New York Times had Curaçao thuisshirt op de 30ste plek beoordeeld. Maar ja. Het mooiste shirt volgens hen is die van Ghana. En dat vond ik wel leuk, want het heeft te maken dan weer met de Anansi-verhalen. De Anansi-verhalen die dus ook mee zijn gekomen bij die transatlantische route.
1: Ja.
2: Slavenhandel. Een hele leuke spinnenweb. Dus ik wist niet dat het shirt zo goed leuk eruit zag. Dus best wel, ik ben het daar wel mee eens met het juryoordeel. Niet dat we op de 30ste plaats zijn geëindigd, maar nummer 1 vind ik wel terecht.
1: Ja.
2: Okay, en verder in de kranten ook dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de uitbreiding van de eilandsraden van de BES. Gisteren is dit dus gebeurd. Het wetsvoorstel maakte dus mogelijk om het aantal eilandsraadsleden en eilandgedeputeerden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te verhogen. Bij de eerstvolgende verkiezingen van maart volgend jaar gaat het dus stapsgewijs omhoog. Bonaire krijgt er 2 bij, van 9 naar 11. Sint-Eustatius en Saba gaan van 5 naar 7 eilandsraadsleden. En ook het aantal gedeputeerden groeit op Bonaire van 3 naar 4 en op Sint-Eustatius en Saba van 2 naar 3.
1: Ja.
2: En dat heeft te maken met het onderdeel van de herziening van de wet op de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En deze was sinds 2010 niet meer aangepast, maar het aantal inwoners is wel gegroeid. En de werkzaamheden zijn ook niet afgenomen.
1: Okay.
2: Vandaar dus dat wordt uitgebreid. Verder in de kranten ook een artikel over dat er agenten, die zijn naar een buddy-netwerk gegaan, een team van het KPC.
1: Een wat?
2: Buddy-netwerk.
1: Dus dat is zoiets als een parenclub?
2: Dat noem je geen buddy, denk ik, toch?
1: Een buddy. Ook een buddy. Buddy. Ja,
2: zo'n buddy.
1: Ik verstond body.
2: Ja, nee, buddy. Ja, buddy moet ik zeggen dan. Een buddy-netwerk.
1: Okay.
2: Het team bestaat uit de tactische agenten van de divisie georganiseerde criminaliteit en infodesk en is naar Nederland afgereisd voor dat buddy-netwerkprogramma.
1: Ja.
2: Dat wordt georganiseerd door de Koninklijke Marechaussee. Nou, ze zouden ervaringen gaan uitwisselen en informatie en ontwikkelingen delen in het kader van de bestrijding van de criminaliteit aan onze grenzen. Verder in de kranten ook de voorpagina. Op de voorpagina een artikel met de kop: blijven investeren in integriteit. Boodschap aan Curaçao: juist nu alle ogen op het eiland zijn gericht. Curaçao moet dus juist nu de wereld op het eiland gericht is, blijven investeren in integriteit, transparantie en goed bestuur. En die boodschap gaf dus Luciana Tortillaro van Transparency International mee tijdens de opening van het eerste integriteitssymposium van het ministerie van BPD. Tortillaro is regionaal adviseur voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bij deze internationale corruptiewaakhond. En zij plaatst dus de discussie over integriteit in een bredere internationale context. Volgens haar staan de democratieën wereldwijd onder druk door toenemende politieke spanningen, economische onzekerheid en groeiende ongelijkheid en afnemend vertrouwen van burgers en overheden. En dan vooral in het Caribisch gebied zijn er specifieke uitdagingen. Omdat in kleine samenlevingen iedereen elkaar kent, voelen burgers zich soms minder vrij om machtshebbers ter verantwoording te roepen of misstanden aan te kaarten. Ja, dat zien we vaker in onze samenlevingen.
1: Oké, hier even bij laten.
2: Ja.
1: Bedankt.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks. Dit is Brava.

0: Paradise en Simply Red. De stars op je woensdagochtend, de 10e van juni. Heb je dit trouwens meegekregen dat Johan Derksen, die heeft nu inmiddels, hij is weer terug in Nederland. Hij was hier natuurlijk voor VI. En hij heeft nu in een podcast geroepen dat hij het een verschrikkelijk eiland heeft gevonden hier. En dat hij nooit meer terug wil komen naar Curaçao. Ook niet op vakantie.
1: Ja, niemand mist hem hoor.
0: Ach, het is toch lachen.
1: Het is een beetje stom.
0: Ja, het is toch gewoon een beetje onderbroeken praten wat deze man doet.
1: Ach ja, maar dan is, hier was hij bezig met damage control. En zodra hij weer in Nederland was, piepte hij weer een andere toon. Het is echt ontzettend belachelijk. Ja, maar ik vind het vooral erg dat ze hem toch hadden gekozen om dat shirt te presenteren bij...
0: Ah, maar dat heeft hij zelf, gekozen. Maar weet je wat ik pas hilarisch vind?
1: Nou, dan zeg je tegen hem, nee meneer, jij bent daar niet de persoon voor. Ik ga maar weer terug naar je hok.
0: Weet je wat ik pas hilarisch vind, Nelly Rossa? Ja. Mensen die zich zo boos kunnen maken om deze man. Het is een beetje hetzelfde als mensen die zich kunnen boos maken om een satirisch artikel van de Speld. Je weet toch dat die man gewoon vol met ongein zit. Het is geen journalist. Het is gewoon een heel groot kind.
1: Nee. Het is wel een van de best bekeken tv-programma's in Nederland. Ja. Heel veel mensen denken ook zo. En dat is weer, ze maken het, wat is het? Een soort vrijbrief voor anderen om ook zo bepaalde... Wat is het? Seksistisch, racistisch en weet ik veel wat voor andere opmerkingen die guy maakt.
0: Ja, ja. Maar dat maak ik niet.
1: Ik vond het wel vermakelijk hoor, om te kijken. Maar het was ook omdat hij een andere toon... Hij piepte een andere toon toen hij daar aan tafel zat in Corendon.
0: Ja.
1: Toen was hij in één keer, leek hij wel een vriend van het eiland. Maar zodra hij het eiland af is... Dan hoor je weer andere dingen uit zijn mond komen.
0: Nee, maar...
1: Ik zit hier omdat ik het woord van de dag moest doen... en ik moet zo weer gaan.
0: Oh, oké. Maar even kort nog afsluitend relativeren. Hij zei dat hij het eiland niet zo leuk vond... omdat hier allemaal asociale Nederlanders rondlopen.
1: Bladibladibla, nee, maar had het ook heel erg heet en hij vond er geen ruk aan.
2: Het Lora woord van de dag.
0: Ja, maar goed, de temperatuur kan het eiland weinig aan doen. Hebben we nog geen sneeuwmachine uitgevonden. Dus het Lora woord van de dag voor de dag ermee. Kom er maar. Wat heb je gevonden?
1: Nou, het is zoek ik op informatie en krijg ik wijsheden uit Samumbu. Dat is de verzamelingen van Paul Brenneker over de Curaçaose cultuur. Hij is deur aan deur gegaan samen met Alice Juliana. En dat hebben ze allemaal verzameld. En er is een hele collectie ook. Ik had het eerder in het nieuws ook gezegd. Bij het depot van E-depot van het Nationaal Archief. Het is allemaal gedigitaliseerd. Maar Samumbu, dat betekent dus een hutspot.
0: Ja.
1: En een van die hutspots, wat hij heeft vastgelegd... en dat gaat dan over huidskleur, wat ik toch wel heel bijzonder vind. Of eigenlijk opmerkelijk. Want vooral na de afschaffing van de slavernij... en waarbij kleur heel erg belangrijk was... heeft hij dus een aantal vrouwen geïnterviewd. En die vertelde dus dat het dagelijks drinken van karnemelk of melk van een zwart schaap, dat het helpt bij het zuiveren van het bloed van de zwangere vrouw. En volgens de overlevering zegt dat de donkere huidskleur is dan een kwestie van vuil bloed. En zo denken ze dus, als je dat dus drinkt, dat je kind dan witter uitkomt. En dat helpt dus ook als je dan blank vlees, zoals van kip, konijn of leguaan, als je dat eet, dan krijg je dus ook een witter kind.
0: Is dat waarom kip zo populair is?
1: Nee, het is gewoon het meest... Wat is het meest
0: veelzijdige
1: vlees? Ik denk dat dat eerder is dan... Ik denk niet dat de meeste mensen die nu nog zo van de KFC houden... dat ze denken aan dat je daardoor minder...
0: Zuivering van het ras, zeg maar.
1: Of zogenaamd. Nee. Ze denken, nee, dat... Nee, het is trouwens eerst dat ik het nu weer lees. Kip, dat had ik niet, dat wist ik niet. Dat het werd gedaan. En ook cashew eten. Vruchten helpen ook. Dus confijten, dadels, cashew van de witte cashewpitten, mispel, rode guayaba en ook de pinda. Dat schijnt dan ook... Vroeger dachten ze dat dat zou helpen om wittere kinderen te krijgen.
0: Oh.
1: Ja, het is echt heel. Het is gewoon bizar dat, dat er zo wordt gekeken naar kleur. En kroeshaar ook.
0: Ja, nou, werd gekeken toch? Het is wel een stukje minder.
1: Ja, het is minder, maar het is nog steeds. Zie je het nog wel in de overlevering, ook in de taal. Hoe er wordt gekeken naar taal. Van of iets goed of slecht is. Zo Maalkabij en Kabijduru. Dat er zo wordt gesproken over kroeshaar.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan moet daar maar eens een nieuw woord voor komen in het woordenboek, vind je niet?
1: Voor kroeshaar zeker. Ja. Gewoon, ja. Maar eerst gewoon Kabij Natural.
0: Oké, Natural.
1: Maar ja, Natural.
0: Ja. Ik heb ook, maar ik heb natuurlijk geen haar op mijn hoofd. Is dat ook een natuurlijk kapsel?
1: Ja, nee, ik ben blij met die van mij.
0: Ja, heel goed. Mag ik jou danken en veel plezier wensen vandaag.
1: Dank je.
0: Ga je nog veel bolo eten?
1: Nou, niet veel, maar ik ga wel taart eten, zeker.
0: Ja, want dames en heren, mocht je het hebben gemist, Nelly Rossa is jarig vandaag. Die is 43 geworden.
1: Hé, hey, we staan al op 300 gulden, hè? Dat tikt aan.
0: Oh, ja, ik mag het niet meer, noemen.
1: Ik heb een factuur.
0: Oké. Dankjewel. Geniet van je dag. Ik blijf nog een uurtje hangen. Met muziek van Des Ray onder andere. Het is live.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
5: Natuurlijk.

0: auto-industrie brieven gehad. Always one step ahead.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op Curaçao is tijdens een symposium gesproken over integer bestuur. Ministers en topambtenaren kwamen samen om het belang van integriteit voor de rechtsstaat en economie te bespreken. Minister Charlton Hato overhandigde een integriteitsrapport aan gouverneur Maurits de Kort. Dit rapport toont aan dat er een kloof is tussen kennis en toepassing van integriteitsbeleid onder ambtenaren. Het CMC-ziekenhuis op Curaçao start een proef met een speciale geriatrische kamer voor patiënten van 65 jaar en ouder. De proef omvat 4 bedden en richt zich op herstel door aandacht voor voeding, beweging en sociaal contact. Het geriatrisch team wil voorkomen dat ouderen verzwakt het ziekenhuis verlaten. Bij succes wordt het concept uitgebreid. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat Iran de prijs moet betalen vanwege het uitblijven van een vredesdeal. Deze uitspraak volgt op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Trump beweert dat de Iraanse krijgsmacht volledig verslagen is en noemt Iran enkel woorden en geen daden. Onderhandelingen tussen de landen zijn sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari gaande, maar een doorbraak blijft uit. Oekraïne moet volgend jaar eigen luchtverdedigingsraketten hebben die de Amerikaanse Patriots overbodig maken, aldus de Oekraïense fabrikant Firepoint. De nieuwe FP7.X-raket heeft recent de eerste proefvluchten succesvol doorstaan. Oekraïne ontvangt slechts beperkt aantal Patriots en heeft nog geen eigen verweer tegen ballistische raketten. De productie van de FP7.X kan in augustus beginnen. President Donald Trump zal de NAVO-top in Ankara bijwonen, wat volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan belangrijk is voor de stabiliteit van het bondgenootschap. Erdogan benadrukte dat Trumps aanwezigheid helpt om onrust te voorkomen. Buitenlandminister Marco Rubio noemde de top op 7 en 8 juli waarschijnlijk de belangrijkste in de geschiedenis van de NAVO. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
8: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
9: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche.
10: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
11: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
12: Oh, buurman, wat doet u nu?
13: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
12: Maar bedoel je?
13: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
12: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
13: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
12: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
13: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen mag.
12: Ach, buurman. Je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
14: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Anders toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sento.io.

0: will follow en vogue.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met vandaag in de muziekquiz een diner voor twee bij Greenhouse. Bijvoorbeeld op de Mambo Beach Boulevard. Lekker genieten daar met uitzicht over de Caribische Zee. Van een hele uitgebreide menukaart. En vooral veel lekker vlees hebben ze daar. Daar zijn ze goed in. Het kan jou overkomen als je meespeelt met de muziekquiz. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat weet ik wel. Jij ook. Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. De winnaar later deze dag bij Vanessa Werkhoven in de show wordt hij bekendgemaakt. Zometeen naar de OJ's en I Love Music.

0: FM. En Jordan the Waterboy is the Hall of the Moon. Zometeen nog meer lekkers van The Corrs onder andere. En ook Blue en Stevie Wonder komen eraan.
1: Deze week is het tijd voor

0: felicitaties.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag 1 gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Sifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag, van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat, 7 dagen per week, van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
5: Onderzoek luidt noodklok over chemische vervuiling in kustwateren Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er zijn ernstige zorgen over de waterkwaliteit rondom Bonaire. Uit het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe, uitgevoerd door onder andere Wageningen Marine Research en Stinapa, blijkt dat de kustwateren kampen met zware chemische verontreiniging en te hoge concentraties aan voedingsstoffen. De vervuiling komt voornamelijk vanaf het land. Afvalwater, erosie en weggespoeld regenwater belanden in zee. De te hoge voedingsstoffenniveaus leiden tot overmatige algengroei, wat het koraal verstikt. Dit, samen met de stijgende zeetemperaturen, heeft een ernstige impact op de veerkracht van de riffen. Daarnaast zijn er chemische stoffen gevonden die zich kunnen ophopen in de voedselketen, wat mogelijk risico's met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Het Bonaire Nature Platform roept het openbaar lichaam Bonaire en de Nederlandse overheid op om direct actie te ondernemen. De organisatie eist een betere aanpak van het afvalwater, strengere handhaving van milieuregels en de sanering van vervuilde locaties, zoals het BOPEC-terrein. Volgens de natuurorganisaties is schone water niet alleen cruciaal voor het milieu, maar ook voor het toerisme en de visserij op het eiland. En het Nationaal Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd. Hiermee wordt een groot deel van het historische erfgoed van het eiland digitaal toegankelijk voor het publiek, waar ook ter wereld. De lancering vond plaats in het kader van de Internationale Archiefweek. Een van de belangrijkste collecties die nu volledig online te bekijken is, is het archief van de districtmeters, ook wel bekend als de collectie Juliana Brenneker. Dit is het enige overgebleven plantagearchief van Curaçao en is door UNESCO erkend als werelderfgoed. Vanwege de zeer kwetsbare staat van de papieren documenten was inzage tot voor kort nauwelijks mogelijk, maar dankzij de digitalisering is de collectie nu voor iedereen 24 uur per dag beschikbaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
8: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
9: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
10: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
12: Ja, goedemorgen. Meezingen uit volle borst doe je. Onder andere met The Chorus, The Radio.

Pretty Baby. Het is Blue met Stevie Wonder op Paradise FM. Deze 10e van juni. Vandaag in Nederland een leuke landelijke buitenspeeldag. Iets waar wij op het eiland natuurlijk dagelijks van genieten. Hè? Lekker buitenspelen. En maar vandaag dus een tikkeltje meer. Op Paradise over de muziek van George Ezra. Pretty Shining People, hoor je? Eerst een klein dansje wagen. Doe alsof het vrijdagmiddag is met de Pointer Sisters.

George Ezra op Paradise 103.1 FM. Pretty Shining People. Zometeen een van onze eigen Pretty Shining People, Jeremy Kesseler. Veel plezier met hem. En om mij hoor je morgenochtend.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Nationaal Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd, waardoor historisch erfgoed van Curaçao wereldwijd digitaal toegankelijk is. Belangrijkste collectie is het archief van de districtmeesters, erkend als werelderfgoed. Digitalisering maakt inzage nu mogelijk. Binnen 3 jaar wil het archief het volledige koloniale archief online hebben. Er zijn ernstige zorgen over de waterkwaliteit rondom Bonaire. Onderzoek toont aan dat de kustwateren zwaar vervuild zijn met chemicaliën en te veel voedingsstoffen. Dit leidt tot algengroei die het koraal verstikt. Het Bonaire Nature Platform roept de overheid op tot actie voor schoner water, wat essentieel is voor het milieu, toerisme en visserij. Dan nog internationaal nieuws. De meeste treinen rijden weer na een blikseminslag. In de buurt van Utrecht Centraal woensdagochtend, door de inslag was er enkele uren geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol en Utrecht en tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Tussen Amsterdam Centraal en Utrecht rijden nog enkele uren minder treinen, aldus de Nederlandse spoorwegen. Rijkswaterstaat heeft het onderhoud aan meerdere wegen voorlopig geschrapt vanwege een budgettekort. Het gaat om wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, met projecten gepland voor 2007 en 2008. De minister gaat prioriteiten stellen voor projecten door heel Nederland. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en 13.000 kilometer niet hersteld. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, stuurt een onderzoeksmissie naar Libanon om te onderzoeken of er internationaal recht is geschonden in de strijd tussen Israël en de Libanese beweging Hezbollah. Sinds de strijd op 2 maart begon zijn er al 3.600 doden gevallen en meer dan 1 miljoen mensen ontheemd geraakt. Libanon kampt met enorme schade en voedseltekort voor 1 op de 4 inwoners. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met

0: Nederland is er op dit moment een grote hit, Cheerio. Het is een beetje het vieren van het leven. Je cheert voor alles wat positief is. Gavin DeGraw, Chariot. Een beetje hetzelfde laken en pakken, hè? Wel melodramatisch dit.
1: Dit is Braza FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: Nou, ik heb de afgelopen dagen helemaal rot gelachen, zeg. Hoe vaak ik al blue-u.com heb gebruikt in deze richting. Het hele Blue Wave spektakel op het WK. Wat natuurlijk heel snel, binnen een paar dagen al, gaat beginnen. De 14e, dan spelen we. Ja, Duitsland, kom maar op. We zijn de underdog, maar wie weet verrassen we het allemaal. Nou, dat wat betreft al het WK tot nu toe hier, want de meeste feiten en leuke weetjes en spelletjes en alles wat je ook deze week kunt winnen rondom het WK, zoals een bucket Braza. Ja, dat hoor je in de ochtendshow, in de middagshow en bij Vanessa tussen 4 en 7. Check de site, paradisefm.cw, voor alle details als je meer wilt weten. Sowieso spelen we dus tot en met 12 juni een spelletje in die drie shows, waarbij je dus die bucket Braza kunt winnen. En het is mijn missie, mijn taak, om ook jou vanochtend weer lekker vol energie en positieve muziek die je ochtend mee door te nemen, richting 12 uur, richting de lunch. Met natuurlijk het mango-moment, de muziekquiz spelen weer. En omdat het vandaag woensdag is, heb ik zometeen, over 10 minuutjes, een verzonnen werkwoord voor je. Het filosofeert een beetje over de werkvloer of de eilandmentaliteit. En waar het vandaag over gaat, over 10 minuten. Paradise 103.1 is deze dagen Braza FM. Met Eros Ramazzotti.

0: vindt ze op Paradise FM, Braza FM deze dagen. Am I wrong? Nee hoor, nee. Het leven is één groot feest, hebben jullie helemaal gelijk in, mannen. Maar we hangen wel zelf de slingers op.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: En daarin schuiven we een beetje mee vandaag. Wat? Ja, het werkwoord van de week is meeschuiven. Het betekent je planning, ideeën of mening aanpassen op basis van wat er om je heen gebeurt, zonder daar ook maar één punt van te maken. In een voorbeeld klinkt het als volgt. Ik had een heel plan, maar ik ben gewoon een beetje meegeschoven. Nou, uiteindelijk kwam dat beter uit. Meeschuiven is flexibel zijn, zonder dat het voelt alsof je iets opgeeft. En soms brengt het je precies waar je anders nooit was gekomen.
1: Jouw ochtend voorloopt smooth. Met de lekkerste muziekmix op het ritme van het eiland. En Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: De wondere woensdagwereld van de lekkere hete thee. Gewoon tot 100 graden gekookt. Dat is er voor mij op dit moment aan de hand. Mijn keel heeft het nodig. Ik heb een beetje een iets andere opstart vandaag. Maar wat er aan de hand is, weet ik niet. Dus de koffie even aan de kant. En lekker hydrateren. Hoe is het bij jou? Het is bijna 10:30. Het is tijd voor het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. Let op, we gaan er naartoe. Het wordt voor je op een rij gezet. Er staat erna te lezen op de site paradisefm.cw. En daarna, nou dan heb ik toch goede muziek voor je.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel.

0: locaties.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance.

0: Elf.
1: Onderzoek luidt noodklok over chemische vervuiling en kustwateren Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er zijn ernstige zorgen over de waterkwaliteit rondom Bonaire. Uit het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe, uitgevoerd door onder andere Wageningen Marine Research en Stinapa, blijkt dat de kustwateren kampen met zware chemische verontreiniging en te hoge concentraties aan voedingsstoffen. De vervuiling komt voornamelijk vanaf het land. Afvalwater, erosie en weggespoeld regenwater belanden in zee. De te hoge voedingsstoffenniveaus leiden tot overmatige algengroei, wat het koraal verstikt. Dit, samen met de stijgende zeetemperaturen, heeft een ernstige impact op de veerkracht van de riffen. Daarnaast zijn er chemische stoffen gevonden die zich kunnen ophopen in de voedselketen, wat mogelijk risico's met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Het Bonaire Nature Platform roept het openbaar lichaam Bonaire en de Nederlandse overheid op om direct actie te ondernemen. De organisatie eist een betere aanpak van het afvalwater, strengere handhaving van milieuregels en de sanering van vervuilde locaties, zoals het BOPEC-terrein. Volgens de natuurorganisaties is schone water niet alleen cruciaal voor het milieu, maar ook voor het toerisme en de visserij op het eiland. En het Nationaal Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd. Hiermee wordt een groot deel van het historische erfgoed van het eiland digitaal toegankelijk voor het publiek, waar ook ter wereld. De lancering vond plaats in het kader van de Internationale Archiefweek. Een van de belangrijkste collecties die nu volledig online te bekijken is, is het archief van de districtmeters, ook wel bekend als de collectie Juliana Brenneker. Dit is het enige overgebleven plantagearchief van Curaçao en is door UNESCO erkend als werelderfgoed. Vanwege de zeer kwetsbare staat van de papieren documenten was inzage tot voor kort nauwelijks mogelijk, maar dankzij de digitalisering is de collectie nu voor iedereen 24 uur per dag beschikbaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
4: Coeurblue, let us surprise you.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
7: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

samenvatting niet eindigt dus in de nederlaag. Om maar hier op Braza FM een beetje in de voetbalsfeer te blijven na TLC met No Scrubs. Hier is Celia Cruz, La Vida en un Carnaval.

0: banden die je hebt met iemand doorknippen, achter je laten. Die persoon past niet meer bij de nieuwe fase in je leven. James Morrison en Nelly Furtado, precies met dat verhaal.
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Als ik even spiek op mijn lijst. Man. Op deze 10e juni ga je zomaar even op kosten van Paradise FM, deze dagen Brazen FM, dineren bij Greenhouse. En jij bepaalt zelf wanneer, want je krijgt een tegoedbon die je kunt gaan besteden daar. 675-1031 als jij het goede antwoord weet op deze vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Paradise stuurt je lekker naar een restaurant. Greenhouse vandaag, centraal in de muziekquiz. Nou, kom maar door, jij weet het, hè. Het was een heel korte intro, maar oh, zo makkelijk. Wat een grote hit was dat, zeg. Titel en artiest graag op de WhatsApp. Paradise bereik je via 675-1031. You keep me hanging on. Dit is Kim Wilde.

Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Nationaal Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd, waardoor historisch erfgoed van Curaçao wereldwijd digitaal toegankelijk is. Belangrijkste collectie is het archief van de districtmeesters, erkend als werelderfgoed. Digitalisering maakt inzage nu mogelijk. Binnen 3 jaar wil het archief het volledige koloniale archief online hebben. Er zijn ernstige zorgen over de waterkwaliteit rondom Bonaire. Onderzoek toont aan dat de kustwateren zwaar vervuild zijn met chemicaliën en te veel voedingsstoffen. Dit leidt tot algengroei die het koraal verstikt. Het Bonaire Nature Platform roept de overheid op tot actie voor schoner water, wat essentieel is voor het milieu, toerisme en visserij. Dan nog internationaal nieuws. De meeste treinen rijden weer na een blikseminslag. In de buurt van Utrecht Centraal woensdagochtend, door de inslag was er enkele uren geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol en Utrecht en tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Tussen Amsterdam Centraal en Utrecht rijden nog enkele uren minder treinen, aldus de Nederlandse spoorwegen. Rijkswaterstaat heeft het onderhoud aan meerdere wegen voorlopig geschrapt vanwege een budgettekort. Het gaat om wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht met projecten gepland voor 2007 en 2008. De minister gaat prioriteiten stellen voor projecten door heel Nederland. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en 13.000 kilometer niet hersteld. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, stuurt een onderzoeksmissie naar Libanon om te onderzoeken of er internationaal recht is geschonden in de strijd tussen Israël en de Libanese beweging Hezbollah. Sinds de strijd op 2 maart begon zijn er al 3.600 doden gevallen en meer dan 1 miljoen mensen ontheemd geraakt. Libanon kampt met enorme schade en voedseltekort voor 1 op de 4 inwoners. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
8: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con foco, realidad. Celebrar es primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
9: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
10: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
11: This is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
13: Het overheerlijke dolle disco. En dan is het nog niet eens donderdag. Hier is Donna Summer. Paradise.

0: Paradise FM 103.1 is deze dagen omgetoverd tot Braza FM. Ja, dat is nogal een move, hè? One Republic hoorde je, all the right moves.
1: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Want het WK kijk je natuurlijk vanaf de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Maar er zijn meer goede moves te maken. Hier op Braza FM krijg je van mij de drie beste schijnbewegingen om een middenveld te omzeilen, die nogal effectief zijn. Vaak genoemd zijn deze drie de body feint. Je doet alsof je één kant op gaat met je schouders en heupen, maar versnelt vervolgens direct de andere kant op. Dan heb je op twee de step over, een soort schaarbeweging. Je zwaait je voet over de bal alsof je een bepaalde richting kiest, waardoor de tegenstander vaak net op het verkeerde been wordt gezet. En daar heb je hem. Derde schijnbeweging is natuurlijk de kruifturn. Je doet alsof je gaat pasen of schieten, maar trekt de bal achter je standbeen langs en draait plotseling weg van je tegenstander. Zo heb jij ze even te pakken, hè? De drie populaire schijnbewegingen. Niet alleen technisch effectief, maar ook op hoge snelheid uit te voeren. Als je tenminste lekker baltechnisch bent. Oh yeah!

0: komende weken hebben we ze hard nodig. De fans van de Blue Wave. Cheerleaders horen er absoluut bij. Dankjewel, Omi.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Muziek heeft iets bijzonders, hè? Kunnen we allemaal onderstrepen. Het kan een druk hoofd tot rust brengen. Een lange dag lichter maken of je heel even meenemen, ja, naar een andere plek. Maar voordat een liedje die ontspanning aan ons kan geven, moet het eerst door een artiest worden geschreven, gezongen en gevoeld. En dat gebeurt niet altijd vanuit rust. Achter de schermen spelen soms juist spanning, onzekerheid en zenuwen een grote rol. Zo ook bij George Ezra. In deze beroemde bekentenis vertelt hij openhartig hoe nervositeit hem tijdens zijn carrière heeft beïnvloed.
2: It's surreal. You know how you'll hear, I'm sure someone will have said to you before in an interview, it's when they know somebody in the audience, that's when they're most nervous.
3: So always.
2: It's
3: like, yeah. Yes.
2: So it's almost the opposite. The size of these festival audiences on the main stages, they're so vast. Mm. It's hard to get your head around. They actually become less nerve-wracking. People are kind of like floating through. We might stop here for 5 or 10 minutes. We might go around there. Is a bit less stress.
0: Als je luistert naar Budapest hoor je vooral vrijheid, warmte en een zorgeloze sfeer. En dan is daar het nummer dat voelt alsof je met open ramen door een onbekend landschap reist. Zonder zorgen. En juist daarom is het zo bijzonder om te weten dat George Ezra ook zijn momenten van onzekerheid kende. Nou, uiteindelijk wist hij die spanning om te zetten in muziek die ontspannen en moeiteloos klinkt. Budapest dus, hier bij Brasa FM.

0: prachtig is dat niet. Als je ergens een keer een optreden van een artiest ziet die je al langer kent, maar dan staat diegene ineens met een compleet orkest op het podium. Een complete symfonie en dan wordt die muziek nog... Ja, dan komt hij nog meer binnen, hè? Wat is dat toch daarmee wat een orkest voor elkaar kan krijgen? The Verve Bittersweet Symphony heeft een beetje diezelfde heftigheid hier in die muziek. Paradise FM is deze week, Braza FM volgende week ook nog, die week daarna ook nog, tijdens het WK. En we supporteren de Blue Wave, zo ook op blue-wave.com. Heb jij jezelf al als Captain Blueface omgetoverd? Zeker even doen!
1: Deze week is het tijd voor gratis bier! Jawel!

0: precies.
1: Hé, hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, okay, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate's Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
8: Onderzoek luidt noodklok over chemische vervuiling in kustwateren Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er zijn ernstige zorgen over de waterkwaliteit rondom Bonaire. Uit het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe, uitgevoerd door onder andere Wageningen Marine Research en Stinapa, blijkt dat de kustwateren kampen met zware chemische verontreiniging en te hoge concentraties aan voedingsstoffen. De vervuiling komt voornamelijk vanaf het land. Afvalwater, erosie en weggespoeld regenwater belanden in zee. De te hoge voedingsstoffenniveaus leiden tot overmatige algengroei, wat het koraal verstikt. Dit, samen met de stijgende zeetemperaturen, heeft een ernstige impact op de veerkracht van de riffen. Daarnaast zijn er chemische stoffen gevonden die zich kunnen ophopen in de voedselketen, wat mogelijk risico's met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Het Bonaire Nature Platform roept het openbaar lichaam Bonaire en de Nederlandse overheid op om direct actie te ondernemen. De organisatie eist een betere aanpak van het afvalwater, strengere handhaving van milieuregels en de sanering van vervuilde locaties, zoals het BOPEC-terrein. Volgens de natuurorganisaties is schone water niet alleen cruciaal voor het milieu, maar ook voor het toerisme en de visserij op het eiland. En het Nationaal Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd. Hiermee wordt een groot deel van het historische erfgoed van het eiland digitaal toegankelijk voor het publiek, waar ook ter wereld. De lancering vond plaats in het kader van de Internationale Archiefweek. Een van de belangrijkste collecties die nu volledig online te bekijken is, is het archief van de districtmeters, ook wel bekend als de collectie Juliana Brenneker. Dit is het enige overgebleven plantagearchief van Curaçao en is door UNESCO erkend als werelderfgoed. Vanwege de zeer kwetsbare staat van de papieren documenten was inzage tot voor kort nauwelijks mogelijk, maar dankzij de digitalisering is de collectie nu voor iedereen 24 uur per dag beschikbaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
9: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
10: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean

0: Architects, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Dit is Bra-

0: Met Shakira, Objection Tango, kreeg ik meteen zin in voetbal en bier en gezelligheid. Wat een energie.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Een heel klein beetje maar. Ben ik jaloers op Pepijn Bier en Broodspot die zometeen na 12 uur weer een lekkere bucket Braza weg kan geven? Om die te gaan verorberen op een fanlocatie. Hoor jij de brullende supporter? Rar, dan app je naar de studio een voice note van jouw hardste brul. En ben je de eerste, dan win je die bucket en kun je die gaan verorberen. Tijdens Nederland-Japan komende zondag 14 juni om 9 uur Curaçaose tijd. Dus brul maar los als jij die brul hoort komen. En dan stuur je jouw brul dus via WhatsApp 675-1031. Dus Pepijn heeft die.

en zullen de Blue Wave samen met jou natuurlijk gaan supporten. En dat ontzettend hard met steengoede muziek. Zoals de J. Giles Band, Center Falls. Ja, daar mag ook zwieren zwaaien, shirtje draaien gedaan worden. Tijdens die wedstrijd.

0: Echte rijkdom zit toch helemaal niet in een steentje, beste Bruno Mars. Kom op, zeg.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Die zit in momenten, in herinneringen delen, in rust nemen en weer even gewoon lekker zijn in het moment, toch? Ja, daar is dit Mango-moment voor. We gaan richting 12 uur lekker naar de lunch. Richting Pepijn Bierenbroodspot hier op Paradise FM. Deze week een Braza FM omgedoopt. En stel je maar eens even voor dat je aan de waterkant bent. Daar schuift een oude visser zijn stoel naar achteren. En naast hem zit zijn kleindochter, die meer praat dan eet. Voor hen staat een bord met versgebakken vis, fungi en een frisse salade. De zee doet wat de zee altijd doet, zachtjes op de achtergrond aanwezig zijn. En tussen twee happen door worden herinneringen gedeeld over vroeger, over vandaag, over plannen die misschien nooit gebeuren, maar toch fijn zijn om uit te spreken. De vis smaakt naar zout en zon, de limonade lekker naar verkoeling. En ineens besef je dat een lunch zelden alleen over eten gaat. Het zijn de mensen tegenover je, hè? Ja, die verhalen die op tafel belanden. De tijd die even langzamer lijkt te lopen. Misschien is dat wel het mooiste ingrediënt van allemaal. Dus zoek een plekje in de schaduw, schuif aan en proef niet alleen.

0: Elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Oh, buurman, wat doet u nu?
6: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
5: Maar bedoel je?
6: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
5: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
6: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
5: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
6: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
5: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via de Hairboutique.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Nationaal Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd, waardoor historisch erfgoed van Curaçao wereldwijd digitaal toegankelijk is. Belangrijkste collectie is het archief van de districtmeesters, erkend als werelderfgoed. Digitalisering maakt inzage nu mogelijk. Binnen 3 jaar wil het archief het volledige koloniale archief online hebben. Er zijn ernstige zorgen over de waterkwaliteit rondom Bonaire. Onderzoek toont aan dat de kustwateren zwaar vervuild zijn met chemicaliën en te veel voedingsstoffen. Dit leidt tot algengroei die het koraal verstikt. Het Bonaire Nature Platform roept de overheid op tot actie voor schoner water, wat essentieel is voor het milieu, toerisme en visserij. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten hebben samen met bondgenoten, waaronder Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland, vermeende samenzweringen van de Quds Force van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde veroordeeld. Deze brigade zou in Europa, Noord-Amerika en Australië dodelijke acties beramen tegen Amerikaanse en Israëlische belangen. In een verklaring van 22 landen wordt geëist dat Iran hiermee stopt. Voormalig minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had buikpijn door de invoering van de avondklok op 23 januari 2021. Hij vreesde dat de maatregel zou leiden tot polarisatie in de samenleving en herinneringen zou oproepen aan de bezettingsperiode onder Nazi-Duitsland. Koolmees noemde het invoeren een duivels dilemma, maar concludeerde dat het proportioneel was vanwege het verwachte effect op de verspreiding van het coronavirus. De meeste treinen rijden weer na een blikseminslag. In de buurt van Utrecht Centraal woensdagochtend, door de inslag was er enkele uren geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol en Utrecht en tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Tussen Amsterdam Centraal en Utrecht rijden nog enkele uren minder treinen, aldus de Nederlandse spoorwegen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
4: Dit

0: was in de tijd een omstreden nummer, Papa Don't Preach. Waar mensen die zeiden, ja, Madonna pleit eigenlijk tegen abortus hier. En Madonna zei, nee, ik ben pro-choice in zoverre dat iedereen zelf moet kunnen kiezen. En dat ze natuurlijk volledig gelijk in.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede woensdagmiddag. 9 minuten over 12. Zometeen de quote van de dag gaat over Artis. Artis, misschien kom je wel eens in Nederland. Dan ga je vast wel een keer naar Amsterdam. En zeker als je kinderen hebt, ga je dan natuurlijk een dagje Artis doen. Nou, dat aquarium is helemaal opgeknapt. Daarover zometeen meer. Rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws door. Dat doe ik natuurlijk met Vanessa Werkhoven. We gaan vandaag gratis bier weggeven. Ik vertel daar later meer over. Natuurlijk spelen we de muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij Greenhouse. We hebben de spotlights. Wie zijn er vandaag jarig? Wat waren belangrijke releases op 10 juni door de jaren heen? En over jaren gesproken, naar welk jaar gaan we vandaag?
2: 1996.
0: Maar dat is allemaal na 1 uur. Nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, alleen, ik had het gisteren al gezegd, Mark Kampers moeten we 2 dagen missen. Hij staat momenteel in een rechtszaal om een zaak te volgen en daar natuurlijk verslag van te doen. En ja, hij kan daar niet bellen. Morgen gaan we gewoon weer het nieuws doornemen. Heel af en toe heb je dat natuurlijk met zo'n razende reporter. Daarom neem ik het nieuws met je door. Het Nederlandse nieuws wordt onder andere bepaald door het bericht dat een journalist van het programma van KRO NCRV Pointer is mishandeld tijdens een undercover-opname over drugshandel via Snapchat in Nederland. De presentator heet Jos de Groot. Hij werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 dealers. En hij heeft natuurlijk aangifte gedaan. Het onderzoeksprogramma concludeert dat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen nog altijd makkelijk te kopen zijn via Snapchat. Ik hou niet van die naam. Ondanks dat het sociale mediaplatform Beterschap heeft beloofd. Het team van journalisten vond op Snapchat online ruim 100 dealerprofielen. En door een van deze mensen is die presentator Jos de Groot mishandeld. Drugs en nepgeld wilde kopen van 2 dealers. En hij heeft natuurlijk aangifte gedaan. Het onderzoeksprogramma concludeert dat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen nog altijd makkelijk te kopen zijn via Snapchat. Ik hou niet van die naam. Ondanks dat het sociale mediaplatform Beterschap heeft beloofd.

Amsterdamse politierechter schuldig bevonden aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Het gaat om een incident uit november 2024 in Amsterdam op station Sloterdijk. De 74-jarige oud-partijvoorzitter van 50PLUS heeft van de rechter een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Na het incident met die taxichauffeur, hij kreeg ruzie met hem, ik zou je de details besparen, er werden nogal harde woorden gewisseld, plaatste Dales berichten daarover op X, met foto van het kenteken van de chauffeur. En de rechtbank in Amsterdam zegt, ja, dat is doxing, hè, dat is het verspreiden, verzamelen of openbaar maken van iemands persoonlijke gegevens. Ze gaan in hoger beroep. Dales heeft meteen gezegd dat hij het vonnis dat hij zich daar niet geheel in kan vinden. Dan druk ik me heel netjes uit. Tot slot, niet uit Nederland, maar opmerkelijk genoeg om met je te delen, een voormalige piloot van Air Canada heeft jarenlang zonder de juiste papieren gevlogen. De Canadese man is opgepakt en aangeklaagd voor onder meer fraude en het gebruik van vervalste documenten. De 59-jarige Geoffrey Wall heeft volgens de politie tussen 2009 en 2025, 16 jaar lang dus, meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten uitgevoerd zonder het juiste brevet. In die periode vloog hij onder andere Boeing's 777 en 767. Hij was ook nog werkzaam voor de bond van piloten. Uiteindelijk voorzitter bij het bestuursorgaan van de vakbond van piloten in Canada. Volgens Air Canada was hij wel gekwalificeerd om te vliegen en had hij een geldig commercieel vliegbrevet. De veiligheid van de passagiers kan volgens de luchtvaartmaatschappij niet in het geding. Goed, mocht je vliegangst hebben, dan helpt dit natuurlijk niet. Maar dit komt heel weinig voor. Hè? Zometeen dus gratis bier. Nu eerst hot chocolate. Everyone's a winner, baby.

0: Once a winner, baby. Hot chocolates. Hier bij Paradise FM. Braza FM. Straks gratis Braza bier. Maar nu eerst.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Ik heb vandaag meer een schattige quote eigenlijk. Na een renovatie van 4 jaar en een investering van 50 miljoen euro... heeft Artis, natuurlijk in Amsterdam, het historische aquarium weer geopend. Het Rijksmonument uit 1882 is volledig gerestaureerd... en volgens de eerste bezoekers ziet het er vrijwel hetzelfde uit... als bijna 1,5 eeuw geleden. Het zijn dan hele oude bezoekers, denk ik. Achter de schermen is echter veel veranderd. De aquaria zijn verdiept en verbreed... waardoor ze 2 tot 3 keer zo groot zijn geworden... en allerlei verborgen gewelven zijn weer zichtbaar gemaakt. Tijdens een exclusieve voorbezichtiging stonden de bezoekers in de rij... om als eerste een kijkje te mogen nemen. Onder hen bevond zich oud-minister Roger van Bokstel... lid van de Raad van Toezicht van Artis. Met gevoel voor humor blikte hij terug op zijn eerste vergadering. De heer Sutorius vertelde dat de renovatie wel 50 miljoen euro zou kosten. Ik viel zo wat van mijn stoel en vroeg of we een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hadden. Lachend voegde hij eraan toe dat het project uiteindelijk volledig binnen de begroting is gebleven. De renovatie werd mogelijk gemaakt dankzij 28 miljoen euro aan overheidssubsidies... waarvan de gemeente Amsterdam 15 miljoen euro voor haar rekening nam. Daarnaast droegen particuliere donateurs en fondsen nog eens 22 miljoen euro bij. Een van die gullegevers is vastgoedondernemer Cor van Zadelhof. De 88-jarige ondernemer verscheen op speciaal ontworpen Artis-schoenen. Ik heb er 100 laten maken voor de donateurs, vertelde hij. Als je die schoenen droeg, wist iedereen dat je substantieel had bijgedragen. Dus iedereen wilde er oplopen. Ook de zangeres Karsoe was aanwezig en keek alvast vooruit... naar een volgend bezoekje met haar 1-jarige zoontje. Elke avond lees en zing ik Dikkertje Dap voor, vertelde ze. Je had er moeten zien hoe hij hier voor het eerst een echte giraf zag. Zijn mond viel helemaal open. Ik ben benieuwd hoe hij straks reageert op alle vissen in het aquarium. Aanstaande zaterdag gaat dat vernieuwde aquarium in Artis officieel open voor het grote publiek. Dus mocht je deze zomer misschien in Nederland zijn, ik zou zeggen, vereer ze met een bezoekje. Wie aanstaande zaterdag een duikbril meeneemt, mag gratis naar binnen. Volgens de reclamemaker Reinier Steurus, verantwoordelijk voor die campagne rond de opening, kan het wel eens bijzonder druk worden. Hij zei, bij de Decathlon zijn alle duikbrillen nu al uitverkocht. Dus zaterdag gaat het helemaal los. De quote van de dag is natuurlijk van de zangeres Karsoe. Ik vond het een hele schattige quote. Ik kan me dat ook nog herinneren. Ik heb altijd voor mijn kinderen ook... Eén moment. Misschien dat de plaat iets niet doet wat ik wel wil. Nou, kijken of dat nog lukt. Want ik ging namelijk draaien Yellow Submarine. Maar dan moet hij er wel in staan natuurlijk. Dat is logisch. Ja, kijk, daar is hij. Ik vond het een hele schattige quote. Ik kan me dat zelf nog herinneren dat ik mijn kinderen ook over Dikkertje Dap vertelde... met het boekje met de giraf. De quote van de dag is dan van zangeres Karsoe. Elke avond lees en zing ik Dikkertje Dap voor hem. Die had hem moeten zien toen hij hier voor het eerst een echte giraf zag. Ik ben benieuwd hoe hij straks reageert op alle vissen... in het aquarium, de Beatles, Yellow Submarine. In the

0: Yellow Submarine. Ik vind het echt zo'n meezingplaats, dit. Ik hoop dat jij ook gezellig hebt meegezongen. Paradise FM. Ja, dan luister je daarop eigenlijk Braza FM. Hè. We geven deze hele week, en trouwens volgende week ook, geven we gratis bier weg. Dat is natuurlijk leuk. Het gaat deze keer om de volgende wedstrijd. Jij kan een Bucket Braza, ijskoude Bucket Braza, winnen voor aanstaande zondag. De wedstrijd om 4 uur Curaçao's tijd tussen Zweden en Tunesië. Zweden speelt tegen Tunesië. En als jij op een van de vele fanlocaties daar gaat kijken en je hebt ze gewonnen, dan krijg je een heerlijke ijskoude Bucket Braza. Dat kan bijvoorbeeld bij de heren, hè, Suikertuintje, Zest, Zanzibar, The Swinging Old Lady, Blue Bay, Mr. Porter, Chill, Cabana, Hemingway, Bonita, Wet n Wild, Landhuis, Shopbo, Lobo en ga zo maar door. Daar kan je heerlijk een ijskoude Bucket gaan drinken, mits je een bepaald geluid hoort. Zal ik de uitleg nog een keer laten doen door mijn collega? Luister.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel.

0: locaties.
1: Ja, dat is dus wat je moet doen. Je hoort een bepaald geluid, dat hoor je opeens zomaar langskomen. Zou binnenkort kunnen zijn, hint, hint. Dat klinkt zo.
2: Olé, olé.
1: Ja, mocht je dat dan horen, dan stuur je even zo'n voice-berichtje naar 675-1031. Met jouw luidkeelse supporterbrul. Zodra je dus die kolkende mensenmassa in zo'n stadion hoort langskomen. Wij gaan richting het lokale nieuws. Straks Vanessa Werkhoven, nu Bronski Beat met Why.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: Maduro en Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan een suikertuin maken.

0: Halfweg.
1: Nationaal Archief Curaçao maakt historisch erfgoed wereldwijd digitaal toegankelijk. Het Nationaal Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd. Hiermee wordt een groot deel van het historische erfgoed van het eiland digitaal toegankelijk voor het publiek, waar ook ter wereld. De lancering vond plaats in het kader van de Internationale Archiefweek. Een van de belangrijkste collecties die nu volledig online te bekijken is, is het archief van de districtmeesters, ook wel bekend als de collectie Juliana Brenneker. Dit is het enige overgebleven plantagearchief van Curaçao en is door UNESCO erkend als werelderfgoed. En er dreigt een dwangsom van 1 miljoen gulden voor de minister als er niet snel een besluit wordt genomen over de vergunning van zonne-energiebedrijf Otium. Dat heeft het gemeenschappelijk Hof van Justitie vandaag bepaald. Otium probeert al sinds 2021 een eigen vergunning te krijgen om stroom op te wekken met zonnepanelen. Het Hof droeg de minister vorig jaar al op om hier uiterlijk in maart van dit jaar over te beslissen, maar die deadline werd genegeerd. Volgens de minister was de termijn te kort. De rechter geeft de minister nu een allerlaatste kans. Voor 1 januari volgend jaar moet er in samenspraak met Otium nieuw beleid liggen over de verdeling van de stroomproductie en moet er een definitief besluit zijn genomen. Gebeurt dat niet, dan moet de minister een dwangsom van 1 miljoen gulden betalen aan het energiebedrijf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.

0: and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, dit is Pepijn. Nu Phil Collins in The Air Tonight. Zometeen het lokale nieuws.

0: Phil Collins in the air tonight.
1: This is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede woensdagmiddag. In de tweede uur gaan we natuurlijk naar de spotlights. Hè. Wie zijn er jarig? Welke fantastische releases waren er op deze 10e juni? Nou, ik kan er eentje noemen. The Eagles, One of These Nights, ga je straks horen. We gaan naar een jaar, dat is het jaar 1996. En dat was heel toevallig ook nog in voetbaljaar. Er werd een EK gespeeld. Daar ga ik je ook nog wat over vertellen. Hoe liep dat toen af voor Nederland? Niet helemaal zoals iedereen gehoopt had. Niet zoals 88. Maar toch, het jaar 1996 was ook een interessant voetbaljaar. Je had toen de problematiek, misschien weet je dat nog, rondom de kabel. Dus ik alleen al die term hoor, krijg ik jeuk. Dat was toen echt een hele discussie. Daarover later meer. We gaan ook nog de muziekquiz spelen. Het gaat om een heerlijk diner voor twee bij Greenhouse. En vanmiddag gaat Vanessa Werkhoven, die net is aangeschoven hier, een Brasa-bucket weggeven voor de wedstrijd. De wedstrijd waarop we allemaal zitten te wachten. Maar daarover hoor je later meer.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Goedemiddag Vanessa. Om ons gesprek van gisteren maar even op te pakken. Waar ga je kijken? Weet jij inmiddels waar jij zondagmiddag gaat kijken naar Curaçao tegen Duitsland?
2: Nou, ik ben er echt nog niet helemaal uit. Ik denk dat het er ook een beetje mee samenhangt waar mijn kinderen willen gaan kijken. Want ik vind het wel gezellig om dat samen te doen. Dus ik laat het eigenlijk aan hun over.
0: Nou ja, ik kijk sowieso met mijn kinderen samen. Ze hebben de voetbalshirts, de blauwe wilden ze hebben, niet de gele. En ik heb het ze voorgelegd en ze waren... De jongste zei, nou, ik wil best wel buiten op een groot scherm kijken... maar dan vanuit de auto. Want die wil in de airco.
2: Oh, goed. En dat vind jij ook geen slecht idee, of?
0: Nou ja, en de oudste wou meteen, die zei meteen... ik wil graag thuis kijken, want ik, dan kan ik me concentreren... word ik niet afgeleid. Ja. Dus we gaan zondag gewoon thuis kijken. Ik denk wel in de airco thuis, maar niet vanuit de auto. Maar ik vond dat heel grappig. Goed. Over naar het nieuws. De regering heeft via een nieuw landsbesluit de import van asbest en materialen die asbest bevatten officieel verboden op Curaçao. Dat meldt de ochtendkrant De Extra. Met de maatregel wil de overheid voorkomen dat het schadelijke materiaal nog via omwegen het land binnenkomt en zo gezondheidsrisico's veroorzaakt. Het is hier natuurlijk decennia lang gebruikt. Het heeft allerlei voordelen, asbest, zoals onbrandbaarheid. En dat ligt nog volgens mij op heel veel daken. Maar vanaf heden kan het dus niet meer. De verwerking van bestaand asbest blijft een aandachtspunt. Het voormalige Pepsi-fabrieksterrein in Zeelandia staat nog altijd deels overeind met materialen waarin asbest is verwerkt, waaronder oude dakplaten. De autoriteiten geven aan dat het pand geen direct gevaar vormt zolang de constructie intact blijft. Asbest kan geen kwaad, behalve als het gaat breken en er komen dus allerlei stukjes in de lucht. Ja, dan moet je echt uitkijken.
2: Ja, en dat is niet alleen op het moment dat je het dus bewust aan het slopen bent of aan het verpulveren bent, maar het kan dus ook gewoon gebeuren op het moment dat het zo oud is dat het begint te vervallen. En dan komen ook die asbestdeeltjes in de lucht. En dat is echt, weet je, je hoort wel van mensen die op latere leeftijd dus asbestkanker krijgen, terwijl ze echt in hun jongere jaren, zeg maar, hè, in hun twintiger jaren, met asbest hebben gewerkt. Dus, en dan pas op hun 70ste ziek worden. Dat is echt een sluipmoordenaar.
0: De Curaçaose overheid wil meer aandacht besteden aan eerlijk en betrouwbaar handelen binnen haar organisatie. Nou, dat lijkt me heel goed. Dat was maandag het onderwerp van een bijeenkomst met ministers, ambtenaren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Volgens het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening is een betrouwbare overheid belangrijk voor het vertrouwen van burgers en ondernemers. Nou, daar ben ik het volledig mee eens. Maar toen kwam meteen vandaag een ander bericht binnen. Bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is onrust ontstaan nadat een afdelingshoofd, de heer Gabriel Murray van de PAR, hoofd van de afdeling Landbouw, Milieu en Natuur, meerdere aangifte heeft gedaan bij de Landsrecherche. Hij zou aangifte hebben gedaan tegen de hoogste ambtenaar van het ministerie van GMN en enkele medewerkers die betrokken zijn bij zijn afdeling. De aangifte zouden gaan over mogelijke vervalsing van documenten. Dat is niet niks.
2: Nee, zeker niet. Heftig.
0: Ja. Kort nadat Murray naar de landsrecherche stapte, werd hij op non-actief gesteld en kreeg hij geen toegang meer tot zijn werkplek. Volgens bronnen zou hij hebben geweigerd mee te werken aan zaken die volgens hem niet volgens de regels verliepen. Het gaat om een schoonmaakproject dat onder voormalig minister Gavé Silvania van de MFK werd uitgevoerd. Volgens berichten zouden bij dat project uitgaven van enkele tonnen zijn gedaan zonder de juiste procedure. Ik ben benieuwd. Wordt vervolgd?
2: Ja, zeker.
0: Ken je dat hele schoonmaakproject? Die Bo, Pa Bo, Kubo?
2: Ja, ja, zeker. Dat weet ik nog wel.
0: Wat was dat?
2: Nou ja, volgens mij gewoon met z'n allen voor een schoner Curaçao.
0: Ah.
2: En ja, dat weet ik nog wel. Maar ja, goed, weet je, ik vind het zo bizar. Je hoort het zo vaak dat allemaal ja, niet volgens de juiste weg gegaan is. Hè? Dus dat er gewoon geld uitgegeven wordt. Ontzettend veel geld uitgegeven wordt. En dat dat dus met een omweggetje. Dat is natuurlijk een hele verdachte situatie. Ik denk, die regels die zijn er niet voor niets, weet je. We hebben natuurlijk, het is hartstikke mooi als er geld uitgegeven wordt voor een heel mooi doel. Maar doe dat dan zo dat je achteraf ook kunt aantonen wat er precies met het geld gebeurd is. Want daar hebben we natuurlijk allemaal recht op. En je hoort toch best wel vaak dat dan achteraf niet kan. Ja, en dat is natuurlijk een hele verdachte situatie, een hele kwalijke.
0: Zonne-energiebedrijf Otium heeft opnieuw gelijk gekregen bij het gemeenschappelijk hof van justitie. De rechter heeft bepaald dat de minister alsnog een besluit moet nemen over de vergunningaanvraag van het bedrijf. Gebeurt dat niet voor 1 januari, dan moet de overheid een uitzonderlijk hoge dwangsom van 1 miljoen gulden betalen. Otium wil eigenlijk een soort concurrent worden van Aqualectra. Hè. Ze willen de productie en levering van elektriciteit opgewekt via zonnepanelen. Alleen maar zonnepanelen. Daar hebben ze een vergunning voor aangevraagd om alleen stroom op te wekken met zonnepanelen. Maar die willen ze dan via het netwerk van Aqualectra distribueren. Nou, daar wel Aqualectra natuurlijk niet. En dat is een machtige partij, kan ik je vertellen.
2: Ja.
0: Maar het Hof zegt, ja jongen, voor 1 januari moet de minister beleid ontwikkelen voor de verdeling van de productiecapaciteit voor elektriciteit. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het geen kwaad kan als er een concurrent van Aqualectra komt. Maar nee. Ik kan me ook voorstellen dat Aqualectra roept, ja hallo, wij zijn niet alleen de leverancier, maar wij zijn ook de netwerkbeheerder.
2: Ja.
0: Wij hebben daar allemaal geld in gestoken. Ik ben benieuwd hoe deze zaak zich verder ontwikkelt.
2: Ja, het zou een goede ontwikkeling zijn voor de consument. Want op het moment dat concurrentie is, dan gaat er wat met die prijzen gebeuren. Tenminste, dat hoop je zeker als er wordt opgewekt met zonne-energie.
0: Nou ja, dat krijg je nu natuurlijk wel langzamerhand. Hè. Vroeger hadden we ongeveer 1 internetaanbieder. Toen kwam er nog eentje bij. Toen hadden we er 2.
2: Ja.
0: Nu beginnen we er langzaam richting 4, 5 te gaan. Kijk, en dan begint er wat te gebeuren. Want we hebben absurd duur internet hier op het eiland.
2: Klopt. Ja, nou ja, het is voor de consument denk ik gunstig. Maar ja, ik snap Aqualectra ook. Die denken van, het is natuurlijk altijd fijn om alleen te heersen. Maar
0: het is altijd fijn om monopolist te zijn.
2: Exact, ja. Exact. Maar goed, het zou voor ons fijn zijn als we konden kiezen. Dus en het is natuurlijk niet heel netjes van de minister om daarover gewoon te blijven zwijgen en te doen alsof het niet gebeurt, weet je wel. Er moet iets mee gedaan worden. Dus ik ben heel benieuwd. Wat was het? 1 januari, 2027.
0: Ja. En dan een dwangsom van 1 miljoen gulden. Ik weet niet of het per dag is of gewoon de hele dwangsom per 1 januari als het niet gebeurt, hop, 1 miljoen overmaken.
2: Ja, maar er gaat nu een spotlightje op, dus ik neem aan dat hij moet wel met iets gaan komen natuurlijk.
0: Ja, dan wat gezelligheid. De Curaçaose overheid roept supporters die het nationale elftal tijdens het WK willen volgen op om hun reis tijdig en goed voor te bereiden. Dat lijkt me ook heel verstandig. Curaçao maakt natuurlijk voor het eerst in de geschiedenis, het zal je niet ontgaan zijn, zijn opwachting op een WK. En duizenden fans gaan reizen naar Amerika, Canada en of Mexico. Reizigers, aldus de overheid, worden gewezen op het belang van geldige reisdocumenten. Ja, dat lijkt me niet waar. Dat controleert toch iedereen. Een goedgekeurde ESTA, dat moet je vooral niet vergeten. En een passende reisverzekering. Nou ja, het is een beetje Canadees. Daar waarschuwen ze in december dat je een sjaal, of in november als het koud wordt, dat je een sjaaltje om moet.
2: Ja,
0: en je griepvaccinatie moet halen.
2: Klein beetje betuttelend. Maar goed, je zou het maar vergeten. Hè?
0: Ja.
2: Het is een reminder. En baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Zo is dat. Had jij nog nieuws wat we acuut moeten bespreken?
2: Nou ja, acuut moeten bespreken. Ik vind dit wel een mooi bericht. Het CMC gaat namelijk starten met een proef met een speciale ziekenhuiskamer voor ouderen. En dit is een kamer is voor kwetsbare ouderen. En met het doel dat zelfstandigheid en behoud van de kwaliteit van het leven daar wordt gestimuleerd. De patiënten die hier verblijven, die krijgen in principe dezelfde medische zorg. Maar er is extra aandacht voor wat beweging, voor de juiste voeding, sociaal contact. Dus ik denk hartstikke mooi. De mensen worden aangemoedigd om ook uit bed te komen, hè, samen te eten. En voor deze bevolkingsgroep is dit natuurlijk extra belangrijk. En juist op het moment dat mensen wat zwakker worden omdat ze ziek zijn, ja, dan hebben ze dit nodig. Want het kan net hoe zeg je dat?
0: Het verschil maken.
2: Het verschil maken, beter worden of een heleboel stappen achteruit gaan. Dus ik denk dat dit een heel mooi initiatief is van het CMC.
0: Wij gaan elkaar morgen weer spreken voor het lokale nieuws van de donderdag. Zo pak een beet rond 20 minuten voor 1. Tot dan.
2: Tot dan.
1: De beste 80's, 90's.

0: White, Michael Jackson. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan van zwart en wit naar groen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want we geven een heerlijk diner voor twee weg bij de Greenhouse. En we gaan natuurlijk, je kent me, naar de oude vertrouwde TripAdvisor. Daar staat de Greenhouse op. En Steven F. die komt uit Lucas, Ohio. Amerikaan dus, heeft 142 bijdragen geschreven. En hij zegt, ik vertaal het meteen even: heerlijk eten, vriendelijk personeel, leuke sfeer. Geweldige sfeer met een zeer vriendelijk personeel. Eten was geweldig bij de Greenhouse. Binnen, buiten en bar zitplaatsen beschikbaar. Weet je dat ook meteen. En het is natuurlijk een sportsbar. Het is de Greenhouse Lounge en Sportsbar. Dus je zou daar bijvoorbeeld, als je vandaag wint, misschien zondag lekker kunnen gaan eten en een bepaalde wedstrijd bekijken. Het is maar een suggestie. Even kijken, Sarah E. heeft ook een recensie. Die heeft een hele korte recensie. Vertel je dat, TripAdvisor. Vroeger moest je een bepaald aantal woorden hebben, hebben ze losgelaten. Dit is de kortste recensie aller tijden. Favoriete restaurant is de kop. Recensie, geweldig eten. Nou, oké. Je kan dus heerlijk gaan eten bij de Greenhouse, mits je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oké, die is heel kort. Zullen we hem nog een keer doen? Waarom niet?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja. Als er bij jou een vlammetje gaat branden, dan zou ik zeggen, app even naar 675-1031. Dit is Paula Abdul met Straight Up.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Printing heeft de oplossing. Akoestische doeken en panelen die je geluid dempen en er geweldig uitzien. Volledig

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach. Mexicaans genieten. In het hart van Yountville. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft een ultimatum gesteld aan de minister over de vergunning van zonne-energiebedrijf Otium. De minister moet voor 1 januari volgend jaar een besluit nemen en nieuw beleid ontwikkelen. Als dit niet gebeurt, dreigt een dwangsom van 1 miljoen gulden voor de minister. Otium wacht sinds 2001 op deze vergunning. Dan nog internationaal nieuws. De gemeenteraad van Amsterdam debatteert over het coalitieakkoord van Pro-Amsterdam en D66. Sita Pels, onderhandelaar namens Pro, noemde het akkoord lekker links en benadrukte de samenwerking. Er zijn zorgen over bezuinigingen op jeugdzorg en een verhoging van de cultuuruitgaven. Pels verdedigde de cursus en stelde dat kwaliteit in jeugdzorg belangrijker is dan meer geld. Ook werd er 11 miljoen euro extra voor straatvuil aangetrokken, wat volgens oppositie onvoldoende is. De Verenigde Staten hebben samen met bondgenoten, waaronder Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland, vermeende samenzweringen van de Quds Force van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde veroordeeld. Deze brigade zou in Europa, Noord-Amerika en Australië dodelijke acties beramen tegen Amerikaanse en Israëlische belangen. In een verklaring van 22 landen wordt geëist dat Iran hiermee stopt. Voormalig minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had buikpijn door de invoering van de avondklok op 23 januari 2021. Hij vreesde dat de maatregel zou leiden tot polarisatie in de samenleving en herinneringen zou oproepen aan de bezettingsperiode onder Nazi-Duitsland. Koolmees noemde het invoeren een duivels dilemma, maar concludeerde dat het proportioneel was vanwege het verwachte effect op de verspreiding van het coronavirus. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
3: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. John Travolta en Olivia Newton-John, you're the one that I want.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede woensdagmiddag. Exact 10 minuten over 1. Dit tweede uur gaan we natuurlijk weer naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1996.
0: Nou was dat toevallig een voetbaljaar. En ongeveer alles staat de komende weken natuurlijk in het teken van voetbal. Dus ik neem het EK-jaar 1996 met je door. Natuurlijk met de allergrootste hits uit dat jaar 1996. Ik zeg onder meer Macarena van Los Del Rio. Die hoorde je toen overal ook in de voetbalstadions. Maar nu eerst, en we zijn er eigenlijk al stiekem mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, John Travolta en Olivia Newton. John dus, die haalde met You're the One That I Want uit de film Grease de nummer 1 positie op 10 juni in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Was wereldwijd trouwens een enorme hit in de zomer van 1978. Het is natuurlijk een flirterig speelsduet tussen Danny en Sandy uit de film Grease. Dat nummer werd speciaal geschreven voor die film. Het is gebaseerd op een musical en in de originele Broadway musical bestaat dat nummer helemaal niet. Het werd een enorme wereldhit, bereikte de nummer 1 positie zoals gezegd in Amerika en ook in Groot-Brittannië. Olivia Newton-John droeg in de beroemde scène een heel strakke zwarte leren outfit die ze eigenlijk niet durfde te dragen. Het werd ook geheim gehouden voor de hele set. En toen ze op de set kwam, applaudisseerde iedereen en viel de spanning van haar af. De zangopnames trouwens, je zou denken ze hebben daar in de studio prachtig met z'n tweeën

zangpartijen op verschillende momenten apart ingezongen. Wat gebeurde er nog meer op 10 juni? Nou, de Eagles brengen in 1975 hun album One of These Nights uit. Wordt hun eerste nummer 1 album in Amerika en bevat megahits als Lying Eyes, Take It to the Limit en de titelsong One of These Nights. Die ga ik zometeen draaien. Veel mensen horen in dat nummer een liefdeslied, maar Don Henley gaf later aan dat het nummer vooral gaat over verlangen, ambitie en het najagen van iets dat je steeds net niet kunt bereiken. Dat kan een geliefde zijn, maar net zo goed succes, geluk of een droom die buiten bereik lijkt. Don Henley en Glenn Frey lieten zich voor het nummer inspireren door soulartiesten als Al Green en B.B. King. Het nummer heeft duidelijke disco-invloeden in de beat. En er wordt gezegd dat het komt omdat ze in dezelfde studio in Miami werkten aan dat album als de Bee Gees tijdens de opname, zodat er onderling contact is geweest. Grappig detail. Dit is natuurlijk nog uit de tijd van vinyl. Hè? Dit is nog zo'n echte plaat die je moet omdraaien met een naald. Op één kant van die plaat stond geruststellend Don't Worry. En wie de plaat omdraaide, las op kant 2 de minder optimistische aanvulling Nothing Will Be Okay. Dat kon je graveren in, zeg maar, tussen de muziek en het etiketje van de plaat. Daar werden vaak soort van mysterieuze boodschappen achtergelaten. Artiesten en technici deden dat als grap. Enfin, hier is hij, de Eagles, met de prachtige plaat One of These Nights.

0: De Eagles, natuurlijk met One of These Nights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Maxi Priest is vandaag jarig. Hij bereikt zeg maar de oude pensioengerechtigde leeftijd. Hij is van 10 juni 1961. Deze reggae-legende wordt vandaag 65 jaar. Wie is er nog meer jarig? Nou, Faith Evans. Die is geboren in 1973, vandaag dus 53 jaar geworden. En zij werd eigenlijk wereldberoemd met iets heel droevigs, namelijk met I'll Be Missing You. Een droevig eerbetoon aan de vermoorde rapper The Notorious B.I.G., echte naam Christopher Wallace, de echtgenoot van Faith Evans. De moordzaak is trouwens bijna 30 jaar later nog steeds officieel onopgelost. Faith Evans en Biggie, zoals hij liefkozend werd genoemd, leefden ten tijde van zijn overlijden al grotendeels gescheiden, maar ze waren nog steeds officieel getrouwd. Biggie en Faith Evans hebben samen één zoon. Christopher Wallace Jr., geboren in 1996, een jaar dus voor het overlijden van Biggie. Faith zingt over hoe ze hem mist, dat hij vanuit de hemel meekijkt en dat zijn nagedachtenis voortleeft. Het nummer sampled overduidelijk de melodie van Every Breath You Take van de Police en werd in mei 1997 uitgebracht als eerbetoon kort na de moord op Biggie. Sting verdiende miljoenen aan dat nummer, omdat vrijwel de volledige melodie van Every Breath You Take werd gebruikt, ontving Sting een heel aanzienlijk deel van de royalties. Volgens Sting zelf leverde het nummer hem jarenlang duizenden dollars per dag op. Het werd een wereldhit, stond wekenlang op nummer 1 in de VS. Faith Evans zingt de hoofdmelodie en Puff Daddy rapt. En 112 zingt mee in het refrein. Laten we het verder niet over Puff Daddy, ook wel bekend als Diddy of Sean Combs, hebben. We vieren vooral Faith Evans, die vandaag op 10 juni geboren werd, 1973 en 53 jaar wordt. Ze is en blijft een iconische R&B-zangeres die met dit nummer een van de meest emotionele hits uit de jaren 90 neerzette.

0: Faith Evans in haar eerbetoon aan Biggie. Nou ja, laten we het dan officieel zeggen. Notorious B.I.G. Vermoord, zaak nog steeds niet opgelost. Maar zij is in ieder geval vandaag jarig geboren op 10 juni 1973. En vandaag dus 53 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, die hebben we nu net gehoord. En natuurlijk John Travolta en Olivia Newton-John. Want You're the One That I Want werd toen een wereldhit. The Eagles. Hun album werd uitgebracht in 1975 op deze dag. En You're the One of These Nights. En dat is ons eerbetoon aan, of eigenlijk het eerbetoon aan Notorious B.I.G. En ons eerbetoon min of meer aan Faith Evans. Wij gaan naar een jaar.
1: De fruitmachine staat klaar om te draaien.

1996 was ook een voetbaljaar. Dat alles in het teken van voetbal staat, zeker deze week. We zitten met spanning te wachten op de wedstrijd van zondag. Vertel ik je even hoe het EK 1996 ging. Dat werd georganiseerd van 8 tot en met 30 juni in Engeland. Onder de slogan Football's Coming Home. Het gastland vierde een groot voetbalfeest. Er deden voor het eerst aan 16 landen mee in plaats van 8. Duitsland ging met de Europese titel aan de haal in de finale tegen Tsjechië. Voor Nederland begon het toernooi met torenhoge verwachtingen. Bondscoach Guus Hiddink had een hele talentvolle selectie met Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf en Edgar Davis. Het beslissende groepsduel tegen Engeland op Wembley werd een pijnlijke avond. De Engelsen, voordat ze naar dat WEK gingen, de Engelsen speelden oranje gewoon van de kaart, leidden met 4-0. Maar in de 78e minuut scoorde Patrick Kluivert 4-1. Die maakte 1 goaltje. En dat doelpunt was van onschatbare waarde, want dankzij dat ene doelpunt eindigde Nederland op een beter doelsaldo dan Schotland en kwamen ze uiteindelijk nog in de kwartfinales. Ondertussen was in de selectie de sfeer alles behalve optimaal. Binnen de selectie liepen de spanningen hoog op. Achter de schermen escaleerde een enorm conflict. Een groep jonge, donkere Ajax-spelers, onder wie Edgar Davids, Clarence Seedorf, Kluivert, Michael Reiziger en Winston Bogarde, door de media aangeduid als de kabel. Die spanningen draaiden om vermeende klikjesvorming, scheve salarisverhoudingen bij Ajax, en dat sijpelde allemaal door naar de hiërarchie binnen Oranje. En er was onvrede bij de kabel over tactische keuzes van de bondscoach Guus Hiddink. Na de wedstrijd tegen Zwitserland barstte de bom toen Edgar Davids in een interview hard uithaalde naar Hiddink en zei dat de bondscoach zijn oor niet moest laten hangen naar bepaalde spelers van het Nederlands elftal. Hiddink greep hard in en stuurde Davids per direct naar huis. Toch wist Oranje zich op te richten voor de kwartfinale tegen Frankrijk. Het werd een wedstrijd die na 90 minuten en verlenging nog altijd geen doelpunten had opgeleverd. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. En opnieuw sloeg het Nederlandse penalty-trauma toe. Clarence Seedorf zag zijn inzet gekeerd worden door Bernard Lama, waarna Frankrijk de serie met 5-4 won. Zo eindigde het EK 1996 voor Oranje als een verhaal van groot talent, interne turbulentie en een gemiste kans. Maar het toernooi vormde wel de opmaat naar het succesvolle WK van 1998... waar vrijwel dezelfde generatie alsnog haar ware kracht zou laten zien. Wat was nou een mega, mega hit wereldwijd in 1996... en werd in alle voetbalstadions gedraaid en luidkeels uit volle borst meegezongen en meegedanst. Nou, deze van Los Del Rio, Macarena. Right.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister naar de shows op Paradise.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: nieuws van 12:30.
1: Caribische crisisorganisaties trainen samen in Den Haag. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Ruim 60 crisisexperts uit het hele Koninkrijk zijn afgelopen week in Den Haag samengekomen om zich voor te bereiden op grote rampen. Tijdens deze 7e week van de crisisbeheersing draaide alles om een betere samenwerking tussen Nederland en de Caribische eilanden. De deelnemers van alle 6e eilanden hielden onder andere een grote oefening rondom een fictieve orkaan. Ook werd er gesproken over betere cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij noodsituaties. De experts kijken tevreden terug op de week. Er zijn direct afspraken gemaakt over strategische noodvoorraden en een gezamenlijke standaard voor de opleiding van crisispersoneel, zodat het Koninkrijk beter is voorbereid op toekomstige crisissen. En er dreigt een dwangsom van 1 miljoen gulden voor de minister als er niet snel een besluit wordt genomen over de vergunning van het zonne-energiebedrijf Otium. Dat heeft het gemeenschappelijk Hof van Justitie vandaag bepaald. Otium probeert al sinds 2021 een eigen vergunning te krijgen om stroom op te wekken met zonnepanelen. Het Hof droeg de minister vorig jaar al op om hier uiterlijk in maart van dit jaar over te beslissen, maar die deadline werd genegeerd. Volgens de minister was de termijn te kort. De rechter geeft de minister nu een allerlaatste kans. Voor 1 januari volgend jaar moet er in samenspraak met Otium nieuw beleid liggen over de verdeling van de stroomproductie en moet er een definitief besluit zijn genomen. Gebeurt dat niet, dan moet de minister een dwangsom van 1 miljoen gulden betalen aan het energiebedrijf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Hallo?
5: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
4: Hi Tina.
5: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
4: Oké.
5: Je hypotheek is goedgekeurd.
4: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
6: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
7: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
6: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
8: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.

0: en de Sunshine Band. Zo nooit vergeten dat hij hier was op Curaçao, tijdens Curaçao Noordje Jazz. Hij was wat aangekomen en zei toen, dit is tegenwoordig KFC en de Sunshine Band.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ik heb zometeen veel good nieuws natuurlijk. Hè. Dat doen we elke dag zo rond pakken beet. Kwart voor, 2:10. Het gaat om een hele grote doorbraak in de strijd tegen HIV in jaren. Er is een nieuw preventiemiddel dat mogelijk miljoenen nieuwe HIV-AIDS-infecties kan helpen voorkomen. Daarover straks meer. Vanavond natuurlijk de Alphabet Show van 7 tot 9. En die staat volledig in het teken, je raadt het nooit van. Jawel, voetbal. Oh, dat is natuurlijk een thema. Niet helemaal onverwacht. Ik zou zeggen, zal ik een tipje van de sluier oplichten? Wat je kan horen? Nou, de A van natuurlijk André Hazes. Wij houden van Oranje, die gaat langskomen. Ook voetjebol van Zuko 103. De Sleeves, Goals in Paradise, Aad en Berry. We gaan los op Curaçao, ga je horen. En nog tal van andere. Eentje die ook niet ontbreekt is deze. La Copa, de La Vida van Ricky Martin. Natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het WK in Frankrijk in 1998. Dit was gewoon het officiële anthem voor dat WK voetbal in 1998. En je herkent natuurlijk wel wat stukjes, want het is weer een bewerking van een ander nummer van Ricky Martin.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida. En vanavond dus tussen 7 en 9 alleen maar voetbalgerelateerde muziek in de Alphabet Show met Meindert Manshande.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, bijna 10 minuten voor 2. Een van de grootste doorbraken in de strijd tegen HIV in jaren. Wetenschappers zijn bijzonder enthousiast over een nieuw preventiemiddel dat mogelijk miljoenen nieuwe HIV-infecties, dus AIDS-gevallen, kan helpen voorkomen. Het gaat om lenacapavir. Dat is een innovatief medicijn dat niet dagelijks hoeft te worden ingenomen, maar slechts 2 keer per jaar via een injectie wordt toegediend. Tot nu toe waren mensen aangewezen op een dagelijkse PrEP-pil om zichzelf tegen HIV te beschermen. Die werkt uitstekend, maar dan moet je hem wel elke dag innemen en dat blijkt voor veel mensen lastig te zijn. Ze vergeten het, of er is beperkte toegang tot zorg, of het stigma dat in landen nog altijd rond HIV bestaat. Er is een internationale studie verricht naar dat nieuwe middel, dat lenacapavir. En dat is opvallend in een onderzoek onder mannen die seks hebben met mannen, transgender personen en non-binaire mensen bleek lenacapavir de kans op een HIV-besmetting met 96% te verminderen. Van de ruim 2100 mensen die de injectie kregen, raakten slechts 2 mensen besmet. Nog indrukwekkender waren de resultaten in een studie onder jonge vrouwen in Zuid-Afrika en Oeganda. Daar werden geen nieuwe HIV-infecties vastgesteld. Het geheim zit in de werking van het medicijn. Het zorgt voor een soort beschermende mantel die het virus nodig heeft om zich te vermenigvuldigen. En het middel blijft dus maandenlang actief. Dus 1 injectie elk half jaar is voldoende. Vooral voor jongere vrouwen in gebieden met een hoge HIV-prevalentie en voor mensen voor wie dagelijkse medicatie een uitdaging vormt, kan dit dus een enorme stap vooruit betekenen. Het is een innovatie die niet alleen levens redt, maar ook de weg opent naar een toekomst met aanzienlijk minder nieuwe HIV-infecties. Want aan AIDS hebben we natuurlijk diverse fantastische artiesten verloren. En ik licht er 2 uit die ook samen hebben gewerkt. 2 pioniers die een enorme invloed hebben gehad op de dance- en clubmuziek zoals we die vandaag kennen. Patrick Cowley en Sylvester. Patrick Cowley was een van de grote vernieuwers van de elektronische muziek. Met zijn synthesizers creëerde hij geluiden die destijds ver vooruit liepen. Zijn naam is verbonden aan clubklassiekers als Manergy, Megatronman en Do You Wanna Funk. Daarnaast maakte hij baanbrekende remixes, waaronder een hele uitgebreide versie van Donna Summer's I Feel Love, kan ik je aanraden. Helaas kwam aan zijn veelbelovende carrière veel te vroeg een eind. In 1982 overleed Patrick Cowley op slechts 32-jarige leeftijd aan AIDS gerelateerde complicaties. Een van zijn belangrijkste muzikale partners, en ik ben groot fan van hem, was Sylvester. Die groeide uit tot een van de meest opvallende en invloedrijke artiesten van het disco-tijdperk. Met zijn krachtige falsetstem, flamboyante optredens en uitgesproken persoonlijkheid wist hij allerlei barrières te doorbreken. In een periode waarin openlijk homoseksuele artiesten zelden zichtbaar waren in de mainstream, laat staan donkere mannen, koos Sylvester ervoor volledig zichzelf te zijn. En hij was echt een symbool voor de hele LGBTQ-gemeenschap. Zijn grootste succes kwam in 1978 met You Make Me Feel Mighty Real. En later Do You Wanna Funk. Samenwerking dus tussen Patrick Cowley en Sylvester. Net als Cowley werd ook Sylvester getroffen door AIDS. Hij overleed in 1988 op slechts 41-jarige leeftijd. Een bijzonder detail is dat hij een groot deel van zijn muziekroyalties naliet en nog steeds nalaat. Er wordt nog steeds geld, komt eruit, aan organisaties die zich inzetten voor HIV en AIDS-zorg in San Francisco en voor daklozen. We eren deze 2 slachtoffers van AIDS, voor wie dat nieuwe middel helaas veel te laat komt. En daarmee neem ik ook meteen afscheid. En het is ook een fantastische plaat trouwens. Do You Wanna Funk, Patrick Cowley en Sylvester. Veel plezier zometeen met Marissa en

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritiem, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
6: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
7: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft een ultimatum gesteld aan de minister over de vergunning van zonne-energiebedrijf Otium. De minister moet voor 1 januari volgend jaar een besluit nemen en nieuw beleid ontwikkelen. Als dit niet gebeurt, dreigt een dwangsom van 1 miljoen gulden voor de minister. Otium wacht sinds 2001 op deze vergunning. Dan nog internationaal nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat stelt dat lokale overheden verantwoordelijk zijn voor het bekendmaken van vervuilde plekken met PFAS. Ondanks vragen uit de Tweede Kamer komt er geen kaart van deze locaties. Van 57 plekken is bekend dat ze vervuild zijn, maar er zijn duizenden locaties in beeld. Begin juli gaat Bertram in overleg met gemeenten over de communicatie van deze informatie. Bill Gates heeft verklaard geen kennis te hebben gehad van de misdaden van investeerder Jeffrey Epstein. Tijdens een hoorzitting van een commissie van het congres zei Gates dat hij tussen 2011 en 2014 beperkt contact met Epstein had. Hij benadrukte dat hij niets verkeerds heeft gedaan en nooit naar Epsteins huis of eiland is geweest. Gates merkte op dat Epstein druk probeerde uit te oefenen met privéinformatie. Verschillende organisaties zijn kritisch over het plan van justitieminister David van Weel om vrouwen in bepaalde gevallen pepperspray toe te staan. Het onderzoek richt zich op vrouwen die te maken hebben met stalking of eerwraak. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. noemt het plan niet goed doordacht en pleit voor betere ondersteuning voor vrouwen in gevaar. Ook Danique de Jong van de campagne Wij eisen de nacht op is geen voorstander, omdat geweld met geweld bestreden wordt. Van Wil erkent dat het gebruik van pepperspray kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid, maar benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid niet bij vrouwen moet liggen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
9: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
10: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
11: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
12: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alle

0: WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Ja, een hele goede woensdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan Tina Turner en Bryan Adams.

Red hier op Paradise FM. Ja, een hele goede woensdagmiddag. Ik zit weer gezellig voor je klaar van 2 tot 4. En ik heb weer hele leuke dingen in mijn show voorbereid. Ik heb natuurlijk heel veel leuke muziek. Ik heb de muziekquiz. Er schuift nog iemand bij me aan. Ik ga nog niet te veel spoilen. Maar dat hoor je straks. En natuurlijk Vanessa Werk.

je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: Straks heb ik voor je klaarstaan Diana Ross en Maroon 5.
1: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luré-energy.com.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
5: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
6: Quatre vents.
7: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
6: Nee, een restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. Vier wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer.
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Quatre vents.
6: Exactement.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
8: Caribische crisisorganisaties trainen samen in Den Haag. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Ruim 60 crisisexperts uit het hele Koninkrijk zijn afgelopen week in Den Haag samengekomen om zich voor te bereiden op grote rampen. Tijdens deze 7e week van de crisisbeheersing draaide alles om een betere samenwerking tussen Nederland en de Caribische eilanden. De deelnemers van alle 6 eilanden hielden onder andere een grote oefening rondom een fictieve orkaan. Ook werd er gesproken over betere cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij noodsituaties. De experts kijken tevreden terug op de week. Er zijn direct afspraken gemaakt over strategische noodvoorraden en een gezamenlijke standaard voor de opleiding van crisispersoneel, zodat het Koninkrijk beter is voorbereid op toekomstige crisissen. En er dreigt een dwangsom van 1 miljoen gulden voor de minister als er niet snel een besluit wordt genomen over de vergunning van het zonne-energiebedrijf Otium. Dat heeft het gemeenschappelijk Hof van Justitie vandaag bepaald. Otium probeert al sinds 2021 een eigen vergunning te krijgen om stroom op te wekken met zonnepanelen. Het Hof droeg de minister vorig jaar al op om hier uiterlijk in maart van dit jaar over te beslissen, maar die deadline werd genegeerd. Volgens de minister was de termijn te kort. De rechter geeft de minister nu een allerlaatste kans. Voor 1 januari volgend jaar moet er in samenspraak met Otium nieuw beleid liggen over de verdeling van de stroomproductie en moet er een definitief besluit zijn genomen. Gebeurt dat niet, dan moet de minister een dwangsom van 1 miljoen gulden betalen aan het energiebedrijf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
9: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
10: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
11: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
12: Wij produceren
11: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
12: die elk project sterker maken.
11: Ook verkrijgbaar
12: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
11: Heavy Mix Curaçao.
12: Voor kwaliteit die blijft staan.
13: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

Hier op Paradise FM. Ja, het is tijd dat er een hele bijzondere gast zo bij me gaat aanschuiven. Niemand minder dan Meindert van de Alphabet Show. Ja, want het is weer woensdag, dus dat betekent dat je vanavond weer lekker met een biertje of een alcoholvrij drankje kan gaan zitten voor de Alphabet Show. Met deze keer als thema voetbal. Ja, dus daar wil ik...

0: Princess hoor je hier op Paradise FM. Ja, en er is een hele bijzondere gast bij me aangeschoven. Niemand minder dan Meindert.
1: Hey Marissa, hoe gaat het met je?
0: Goed, hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed, ik liep even alvast binnen. En ik ga een beetje mijn show van vanavond voorbereiden. Dus ik dacht, en jij zei, kom eens bij de microfoon. Dus,
0: ja, wat leuk. Nou, vanavond is natuurlijk weer tijd voor de Alphabet Show.
1: Ja, hè?
0: Wat gaat het thema zijn? Ja, we kunnen het misschien al een beetje raden.
1: Ja, dat kan natuurlijk niet missen. Hè? Heel vaak weet ik het nog niet zo lang van tevoren. Dan denk ik, nou, wat zal ik eens doen voor thema? Een beetje, wat is de dag van de week?
0: Ja.
1: Jaar. Maar ja, we staan nu echt aan het vooravond van een fantastisch WK-festival natuurlijk.
0: Zeker.
1: Heb je er zin in?
0: Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het ook wel spannend hoor.
1: Ja, ben je zenuwachtig voor de Blue Wave?
0: De voorspanning voel ik al. Want ze hebben natuurlijk de wedstrijd gehad van Aruba Curaçao. Nou, dat was echt fantastisch.
1: Ja, dat was al heel mooi. In het begin dacht ik, oh jee, de eerste helft. Wat gaat er nou?
0: Ja, toen was het nog 0-0.
1: Ja.
0: En in één keer, hoeveel was het nou geworden? 5-0, toch?
1: 4-4, dacht ik.
0: 4, nou, ongelooflijk. Ja, dus ze zijn met goede moed die kant opgegaan. Dus ze zijn ook al aangekomen.
1: Ja, de spirit zit erin. Dat is heel belangrijk. Hè? Dat is motivatie en zo. En daar is denk ik Dick Advocaat ook wel goed in. Dat hij zegt van, oké, jongens, jullie kunnen het. Dus nu ga je ook tegen Duitsland gewoon scoren.
0: Ja, echt. Wat zijn je verwachtingen een beetje?
1: Nou, ik heb toevallig vanochtend een WK-pool ingevuld. Dat doen we altijd met familie.
0: Wat leuk.
1: Ja, dat is wel leuk. En dan moet ik dus, ik moest 48 wedstrijden, allemaal de scores voor verzinnen. Weet ik veel, Oezbekistan, Iran.
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Ik zou net zeggen, weet je dat wel dan? Nee,
1: ik heb wel wat gedaan. Doe je even snel, 2-1, 1-0 en 0. Maar dat is voor Curaçao, Duitsland, ja. En dan hoop ik natuurlijk 2-1 of zo. Dat er gewoon een verrassing komt.
0: Ja.
1: Ik heb toch een beetje eerlijk gedaan. Hoor. Ik denk dat Curaçao helaas wel verliest van Duitsland. Ja, dat is ook wel, niemand kan winnen van Duitsland.
0: Nee.
1: Nederland ook vaak niet, hoor.
0: Ben jij wel erg in de voetbal? Jij weet wel veel van...
1: Nee, ik weet helemaal niks van voetbal.
0: Oké, dus het heb je van andere mensen gehoord van Duitsland is wel heel goed?
1: Ja,
0: of?
1: Dat heb ik al eens vernomen, ja. WK's en EK's, dat is helaas altijd... De Duitsers, die winnen altijd... In de laatste minuut ook, of in de verlenging. Dan toch in doelpunt.
0: Ja, dat zou echt zo zonde zijn.
1: Ja, ik ga er gewoon vanuit dat... ik vrees dat Duitsland wint. Ik denk dat Dick Advocaat het ook wel denkt. Maar ik denk wel dat Curaçao dan doorgaat. Want ze gaan er wel winnen van de andere landen. En dan gaan ze nog aan een 16e, 8e finale. En dan is de verrassing gewoon.
0: Oeh.
1: Zo door.
0: Nou, ik teken hiervoor. Ik ben hier wel voor aan.
1: Ja.
0: Ik ben echt heel benieuwd. Waar ga je kijken?
1: Oh, nou, ik moet dus zondag wel even werken. Dus als het rustig is, kan ik even rustig... met een colaatje ergens gaan kijken. Of een Blue Bay. Ik denk dat het wel gezellig is overal.
0: Ja.
1: En jij?
0: Ja, ik denk dat ik maar een Brasa-locatie ga opzoeken. Denk inderdaad, Blue Bay, daar hebben ze een 200-inch scherm.
1: Zo.
0: Dus dan gaan we het in ieder geval goed kunnen zien.
1: Gaan we doen, Marissa. Ja, leuk.
0: Nee, ik heb er echt heel veel zin in. Heb je al een Curaçao's elftal shirt? In de kast houden?
1: Iedereen heeft er een, dacht ik. Eigenlijk ben ik er nog niet aan toegekomen, weet je dat?
0: Nee, ja, ik ook niet hoor.
1: Nee, heb je...
0: Nee.
1: En dan moet je kiezen, blauw of geel.
0: Ja.
1: Wat ga jij doen?
0: Nou, dan ga ik voor blauw.
1: Volgens mij dragen ze ook altijd blauw tijdens de wedstrijden.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dus ik zou ook voor blauw gaan. Maar die geel is ook mooi, ja. Maar goed, om het onderwerp terug te komen.
0: Ja.
1: Vanavond dus allemaal voetballiedjes in de alfabet.
0: Ja, echt leuk. Mag je al een kleine spoiler geven welk liedje we sowieso kunnen verwachten?
1: Ja, het is best een beetje zoeken. Maar kijk, er zijn natuurlijk ook veel oranje liedjes geweest. Hè, zoals, hoe heet het ook alweer? Nou, gewoon André Hazes heeft natuurlijk bij Houden van Oranje. En hoe heet het ook alweer? Oh ja, Viva Holland. Ja, dat
0: die hoort erbij.
1: Die doen we bij de V dan in het alfabet. Ja. Maar natuurlijk ook misschien Curaçao's liedjes. Blue Wave, Jeon moet er natuurlijk in.
0: Natuurlijk.
1: En toen tegen Aruba in de rust hoorde je Kev met al die andere zangers. Heb je dat een beetje gezien?
0: Oh nee.
1: Dat was een leuk liedje. Dat heet Yui Curaçao. Die gaan we ook draaien.
0: Oh, wat leuk.
1: Een mix van oranje en blauw vanavond.
0: Oh, wat leuk. En komt Shakira er ook in?
1: Tuurlijk.
0: Met het lied.
1: Waka, waka.
0: Waka, ja. Doe. Nou, top. We gaan zeker luisteren. Dankjewel, Meindert.
1: Leuk.

0: en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 19:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Vijf burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Citri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland eisen een stop op de gaswinning in hun provincie. Gedeputeerde Friso Douwstra heeft deze boodschap herhaaldelijk overgebracht aan staatssecretaris Johannes de Bat. Tijdens een bezoek aan Echten werd de Bat geïnformeerd over de gevolgen van gas- en zoutwinning. Provincie en Wetterskip Friesland dringen aan op herziening van de uitbreidingsplannen voor gaswinning. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat stelt dat lokale overheden verantwoordelijk zijn voor het bekendmaken van vervuilde plekken met PFAS. Ondanks vragen uit de Tweede Kamer komt er geen kaart van deze locaties. Van 57 plekken is bekend dat ze vervuild zijn, maar er zijn duizenden locaties in beeld. Begin juli gaat Bertram in overleg met gemeenten over de communicatie van deze informatie. Bill Gates heeft verklaard geen kennis te hebben gehad van de misdaden van investeerder Jeffrey Epstein. Tijdens een hoorzitting van een commissie van het Congres zei Gates dat hij tussen 2011 en 2014 beperkt contact met Epstein had. Hij benadrukte dat hij niets verkeerds heeft gedaan en nooit naar Epsteins huis of eiland is geweest. Gates merkte op dat Epstein druk probeerde uit te oefenen met privéinformatie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.

Het is straks weer tijd voor de muziekquiz. En deze keer maak je kans op een dinerboom voor twee. En deze keer voor Greenhouse op Mambo Boulevard. Ja, dat is een lounge en sportbar. En ik heb eventjes op de menukaart gekeken. En ze hebben daar heerlijke burgers, sushi, sandwiches en nog veel meer. Dus wil je nou heerlijk gaan dineren op onze kosten? Dan zou ik zeggen, blijf vooral luisteren. Eerst heb ik voor je klaarstaan, Best Fake Smile. No,

0: muziekquiz.
1: Ja, het is weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag maakt u weer kans op een diner voor twee. En deze keer voor Greenhouse, Sport en Loungebar. Ja, ik heb eventjes de menukaart weer bekeken. En ze hebben er heerlijke dingen. Het zit op Mambo Boulevard, dus een mooie plek. Ik zou zeggen, wil je nou op onze kosten heerlijk gaan dineren? Dan moet je goed blijven luisteren, want hier komt de vraag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat was hem al. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ben jij binnenkort heerlijk aan het dineren bij Greenhouse Sport en Loungebar.

0: Advies.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
2: Caribische crisisorganisaties trainen samen in Den Haag. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Ruim 60 crisisexperts uit het hele Koninkrijk zijn afgelopen week in Den Haag samengekomen om zich voor te bereiden op grote rampen. Tijdens deze 7e week van de crisisbeheersing draaide alles om een betere samenwerking tussen Nederland en de Caribische eilanden. De deelnemers van alle 6e eilanden hielden onder andere een grote oefening rondom een fictieve orkaan. Ook werd er gesproken over betere cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij noodsituaties. De experts kijken tevreden terug op de week. Er zijn direct afspraken gemaakt over strategische noodvoorraden en een gezamenlijke standaard voor de opleiding van crisispersoneel, zodat het Koninkrijk beter is voorbereid op toekomstige crisissen. En er dreigt een dwangsom van 1 miljoen gulden voor de minister als er niet snel een besluit wordt genomen over de vergunning van het zonne-energiebedrijf Otium. Dat heeft het gemeenschappelijk Hof van Justitie vandaag bepaald. Otium probeert al sinds 2021 een eigen vergunning te krijgen om stroom op te wekken met zonnepanelen. Het Hof droeg de minister vorig jaar al op om hier uiterlijk in maart van dit jaar over te beslissen, maar die deadline werd genegeerd. Volgens de minister was de termijn te kort. De rechter geeft de minister nu een allerlaatste kans. Voor 1 januari volgend jaar moet er in samenspraak met Otium nieuw beleid liggen over de verdeling van de stroomproductie en moet er een definitief besluit zijn genomen. Gebeurt dat niet, dan moet de minister een dwangsom van 1 miljoen gulden betalen aan het energiebedrijf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. Ja, en daarvoor is natuurlijk niemand minder dan Vanessa Werkhoven weer bij me aangeschoven.
1: Daar ben ik weer.
0: Hallo Vanessa. Hey, hoe gaat het?
1: Lekker. Halverwege de week.
0: Nou, ik wilde het net zeggen. Wauw. We gaan al richting het weekend.
1: Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, ik heb er zin in.
0: Ik ook. Ja, ik sta vooral echt helemaal ontspanning voor zondag natuurlijk. Jij ook toch?
1: Oh ja, ik was... Nee, weet je wat het is? Ik heb een jarig kind dit weekend. Dus dat is een beetje waar mijn hoofd mee gaat. Maar ja, tuurlijk. Nee, zondag.
0: Dat hoop ik. Ja, je hebt eigenlijk twee dagen feest. Twee dagen feest heb je.
1: Nou ja, dat hoop ik, ja. Ik hoop dat het feest wordt zondag. Oh, wat spannend, hè?
0: Nou, in ieder geval de aanloop erheen wordt feest. Ja, laten we het zo zeggen.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ik heb weer een leuke vraag voor je.
1: Yes.
0: En het doet me een beetje denken aan... We zijn natuurlijk in Suriname geweest. Hè, daar zijn we op eilanden ook wel geweest, daar in de buurt. En er was toen gestrande vissers waren daar. Weet je nog?
1: Ja, dat weet ik zeker. Ik vond het best eng.
0: Ja, echt. Hè? Ja, want we zaten op Paradise Island op dat moment. En het eiland tegenover ons, daar waren dus vissers gestrand. Ja, en dan is de vraag van vandaag. Wie van het team denk jij dat het snelste zou overleven op een onbewoond eiland?
1: Oh, wat een goeie!
0: Leuk, hè?
1: Wie van het team zou de grootste overlevingskans hebben?
0: Ja.
1: Oh, jeetje. Wie zou kunnen overleven? Nou ja, ik heb de neiging om te zeggen, ik niet. Want ik eet niet zomaar alles. Maar puntje bij paaltje denk ik dat ik er echt voor zou gaan.
0: Ja.
1: God, wat een vreselijke vraag. Oké, wie het snelst van het hele team?
0: Ja.
1: Dat vind ik echt heel moeilijk.
0: Oké, nou je eigen kansen anders. Dat mag ook. Wat denk je voor je eigen kansen?
1: Ja, ik zou het wel overleven.
0: Ja, nee, dat weet ik zo zeker dat jij dat zou doen.
1: Ja, zeker. Maar ik denk wel allemaal wel. Maar ja, wie het snelst? Wie heeft de meeste survival skills? Wie is echt die Jane of die Tarzan? Even denken. Van allemaal... Oh man. Nou, misschien jij wel.
0: Ja, nou, ik had iemand anders in mijn hoofd.
1: Wie dan?
0: Nadine, dacht ik.
1: Oh ja, inderdaad gewoon.
0: Die doet natuurlijk de weekenden. Ja. De radio-dientje van de weekenden. Maar ik denk, ja, Nadine, die kan dit natuurlijk.
1: Dat zie ik ook wel voor.
0: Ja.
1: Ik denk dat zij echt ook van die MacGyver-skills heeft. Weet je wie MacGyver is?
0: Nee, maar ik...
1: Dat was een televisieserie, volgens mij in de 60s, 70s. En die man die kon in iedere situatie kon hij oplossingen bedenken. En die bouwde van drie draadjes, bouwde hij een boot, bij wijze van spreken. En ik zie haar er wel voor aan met dat zwerven om bepaalde skills te hebben.
0: Nou, zeker. Ja. Ja. En wie zou het nou absoluut niet overleven?
1: Oh, wie zou er als eerste gaan? Nou, ik denk dat Pepijn best wel een beetje een... dat is wel, die is zo ontzettend... Alles is bij hem zo op orde.
0: Ja, klopt.
1: Dus ik denk dat hij... Ik zeg niet dat hij het niet zou redden. Hij zou het zeker redden. Maar hij zou het wel moeilijk krijgen.
0: Ja, dat denk ik
1: hij
0: ook.
1: Hij zou wel een error krijgen van bepaalde situaties. Ja. Maar ik zelf ook, hoor.
0: Ja ik ook. Nou, weet je wat het is? Ik overleef op heel veel plekken wel. En ik heb wel andere mensen nodig.
1: Ja.
0: Om sowieso me te vermaken. Dat ten eerste. Maar daarnaast... Ja, ik kom er toch altijd wel samen met andere mensen erbij. Ik weet het niet. Ik denk dat ik redelijk creatief kan zijn. Maar ik heb meestal wel de input nodig van andere mensen.
1: Maar misschien zou jij echt een team kunnen maken. Weet je wel? Dat jij ons als groep zou kunnen vertellen wat.
0: Coachen.
1: Nou,
0: dat vind ik wel een mooie taak.
1: En jij daar?
0: Ja, nou dat vind ik dan wel weer een taak. Die zou me dan wel weer liggen, inderdaad.
1: Toch?
0: Ja, maar alleen vind ik ook maar zo alleen. Ja, ik weet wel wat jij hele dagen zou doen. Op een onbewoond eiland alleen. Jij zou zingen. Jij zou alleen maar zingen.
1: Ja, ik zou zeker zingen.
0: Ja.
1: Ja, absoluut. Maar laat het alsjeblieft nooit gebeuren. Nee. Want ik hou toch wel van een beetje of een beetje veel luxe om me heen.
0: Ja, nou inderdaad. En toen we die vissers zagen, dachten we... Ja, er was hulp onderweg.
1: Ja.
0: Maar die kwam pas na drie dagen.
1: Nou ja, ik heb geen hulp gezien. En wij zijn daar drie dagen geweest.
0: Ja, ze zeiden dat het drie dagen ging duren. Ja, het is echt
1: zitten ze er nog.
0: Nu wordt het wel heel...
1: Maar ik vond het wel heftig, want ik wist niet of het nou vissers waren of piraten. En ik vond het ook wel een beetje... Ik denk, zij zitten daar een beetje soort in die brandende zon... een beetje water te drinken uit dat meer. En dan zien ze ons gewoon van een afstand... gewoon s'avonds een film kijken daar buiten, weet je wel.
0: Met een wijntje.
1: Met een wijntje en een vuurtje erbij. En denk,
0: erg, hè?
1: Straks worden ze boos en komen ze toch zwemmen. Maar ja, dat
0: was te ver. Ja, er waren piranha's.
1: Ja, dat komt.
0: Nee, maar volgens mij inderdaad, ik zeg vissers, maar het waren inderdaad piraten.
1: Ja.
0: Maar niet piraten hoe wij dat kennen in films. Want dat was natuurlijk mijn droom. Niet dat er mensen gestrand zouden worden.
1: Echt,
0: maar dat ik piraten zou zien. Ja. Maar dit waren een soort van pirates in hun eigen...
1: Jij wilde piraten zien en indianen.
0: En indianen.
1: En op een moment zaten wij bij Afabaka, zaten we wat te eten. En toen kwam er zo'n bootje langs met mannen die waren iets aan... En wij met de telefoon inzoomen. Of jij met de telefoon inzoomen. En jij bleef maar elkaar zeggen, nou, dat dit we zijn dit Indi- nog mogen meemaken. Jij was zo enthousiast alleen al daarover.
0: Ja, dit waren echt Indianen. Ja. Ja, misschien ook wel niet, ze waren aan het speervissen trouwens. Dat gebeurt hier op Curaçao natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Maar,
1: nee,
0: nou ja.
1: Je vond het helemaal machtig mooi.
0: Ik ik denk dat ik uiteindelijk ook helemaal me distancieerde van jullie gesprek. En dat ik alleen met die telefoon zat in te zoomen.
1: Geweldig.
0: Nou ja, Suriname maakt wel bij ons los. Ik vond het weer een leuke vraag.
1: Ja, ik ook, zeker.
0: Dankjewel, Vanessa.

0: Bryan Adams met When You're Gone hier op Paradise FM. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar mijn show. Ik zit natuurlijk morgen weer voor je klaar van 2 tot 4. Dankjewel en veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Vijf burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Sitri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Ieteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de vijfde dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend die het mogelijk maakt om critici die het land zijn ontvlucht te onteigenen. De wet gaat in op 1 september. Onteigening kan plaatsvinden voor het in discrediet brengen van het Russische leger, oproepen tot sancties of het verspreiden van extremistisch materiaal. Rusland heeft meerdere wetten om dissidentie te onderdrukken. De gemeenteraad van Amsterdam heeft met een meerderheid ingestemd met het coalitieakkoord tussen Pro-Amsterdam en D66. Beide partijen hebben samen 25 van de 45 zetels. De oppositie, waaronder DENK, JA21, Partij voor de Dieren en VOLT, uitte kritiek op het akkoord en stelde dat belangrijke keuzes worden doorgeschoven. De leiders van Pro en D66, Sita Pels en Melanie van der Horst, gaven aan dat niet alle plannen expliciet zijn opgenomen in het akkoord. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wild, no, Captain Blueface schreeuwt als naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zing jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: De Pink Elephant in Mahai gaat Blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Een hele goede middag. Het is tijd voor Werkhoven werkt over met Frankie Valli en Four Seasons.

een lekkere rocker, zei dit. Bon Jovi hoorde je met In These Arms 103.1 FM, oftewel Braza FM. Een hele goede woensdagmiddag. Ik moest heel even nadenken, welke dag leven we eigenlijk? Ja, de dagen vliegen natuurlijk weer voorbij, maar we zijn alweer aanbeland op de woensdag. Hoe ontzettend lekker is dat? En wat betekent dat voor mijn show? Nou, dat betekent hopelijk dat ik vandaag even mag inbellen met onze voetbalvrouw Magali Goré. Want nou ja, goed, het is natuurlijk ja, bijna zover. Hè. De jongens van het elftal die zijn al... Echt een lekkere rocker, zei dit. Bon Jovi hoorde je met In These Arms 103.1 FM, oftewel Braza FM. Een hele goede woensdagmiddag. Ik moest heel even nadenken, welke dag leven we eigenlijk? Ja, de dagen vliegen natuurlijk weer voorbij, maar we zijn alweer aanbeland op de woensdag. Hoe ontzettend lekker is dat? En wat betekent dat voor mijn show?

hard aan het trainen, kan ik me zo voorstellen. Dat kan haast niet anders. En ik ben heel erg benieuwd of deze voetbalmoeder ze al achterna is gereisd, of dat ze nog op Curaçao is. Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar dat heb ik eigenlijk iedere week. Als ik Magali ga bellen, dan weet ik eigenlijk nooit waar ze is. Want ze reist flink wat af. En goed, ik wil het heel graag van haar horen, maar ik heb haar nog niet te pakken gekregen. Dus het blijft nog een beetje spannend. Maar ik ga het rond 5:50 eventjes proberen. Verder ga ik vandaag een lekkere bucket vol met Brasa biertjes weggeven. En wel voor de wedstrijd van aanstaande zondag. Nou ja, dat is natuurlijk de wedstrijd Curaçao tegen Duitsland. De wedstrijd waar we allemaal met onze adem stokkend aan het wachten zijn. Ja, we kijken ernaar uit. Ik ben ontzettend benieuwd naar deze wedstrijd. Maar ik denk dat ik dat niet alleen ben. Hè. We zijn er meer dan klaar voor. Ik geloof dat alles blauw genoeg is op het moment. Nou ja, het kan altijd nog een tikkie blauwer. We gaan het meemaken zondag. En jij misschien met een lekkere koude brasa in je hand. En een hele bucket vol met die rakkertjes om lekker naar uit te kijken. Hoe noemen we dat? Ik ga ergens deze uitzending de brul weer laten horen. Ik zal hem je nog een keertje eventjes laten horen. Want dan weet je ook een beetje waar je op moet letten. Hè? Hoe klinkt die brullende brasa supporter eigenlijk? Nou, dit klinkt zo. Ja, dat is niet een supporter, dat zijn er een heleboel bij elkaar. Als je dat hoort, ergens tussen de nummers door of in de reclameblokken, dan moet je gelijk eventjes appen. Brul naar 675-1031. En wie weet ben jij dan aanstaande zondag aan het genieten van de wedstrijd onder het genot van een hele bucket vol met brasa biertjes. Nou, verder even kijken. We hebben natuurlijk Odette Doest, waar we ons wekelijkse belletje mee doen. Hè, de leukste dierenarts van het eiland. En natuurlijk een hoop lekkere muziek. En ook nog wat andere prijzen die ik weg ga geven, maar dat hoor je zo meteen. We beginnen met de lekkere muziek. Ja, toch? Wat dacht je van deze? Jimmy Neu, Ain't No Doubt.

0: Something beautiful, dat is toch een prachtige boodschap. Something beautiful will come your way. En dat geldt voor jou misschien ook wel. Something beautiful in de vorm van een heerlijk etentje. Och, hoe mooi is dat.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dat is altijd mooi. Ik ken maar weinig mensen die zeggen, nou, ik hou niet van lekker eten. Toch, ik bedoel, ja, lekker is natuurlijk ook een relatief begrip. Maar je snapt wat ik bedoel. De meeste mensen worden wel blij van een dinerbon voor twee. Nou, ik mag weer iemand blij gaan maken. Een dinerbon voor twee bij de Greenhouse kun je winnen vandaag. Als je meespeelt met de muziekquiz. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, joh, hou op. Dit is toch veel te makkelijk. Ik bedoel, wie kent dit intro nou niet? Het was echt maar heel kort, maar ik weet zeker dat bijna iedereen dit zo meezingt. Nou, heb het maar even door dan. 675-1031. En misschien maak ik jou dan blij aan het einde van deze show met een lekker diner voor twee bij The Greenhouse.

0: vrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury

0: nieuws van 4:30.
1: Genomineerde voor Kruis van Verdiensten 2026, officieel bekendgemaakt. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. 5 burgers hebben officieel ja gezegd tegen hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026. Tijdens een feestelijke receptie in het Renaissance Resort accepteerden zij de voordracht in het bijzijn van cultuurminister Citré van Heijdoorn. De onderscheiding is de hoogste officiële erkenning van de Curaçaose overheid voor burgers die een uitzonderlijke en positieve impact hebben gehad op de samenleving. Dit jaar worden Letteke Witteveen, Ludmilla Noord van Epps, kunstenaar Hubert Kirindongo, muzikant Cedric Dandaré en Franklin Clementia geëerd voor hun jarenlange inzet op het gebied van cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De officiële uitreiking vindt traditiegetrouw plaats op 2 juli... tijdens de viering van de Dag van de Vlag op het Brionplein. En ruim 60 crisisexperts uit het hele Koninkrijk zijn afgelopen week in Den Haag samengekomen om zich voor te bereiden op grote rampen. Tijdens deze 7e week van de crisisbeheersing draaide alles om een betere samenwerking tussen Nederland en de Caribische eilanden. De deelnemers van alle 6e eilanden hielden onder andere een grote oefening rondom een fictieve orkaan. Ook werd er gesproken over betere cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij noodsituaties. De experts kijken tevreden terug op de week. Er zijn direct afspraken gemaakt over strategische noodvoorraden en een gezamenlijke standaard voor de opleiding van crisispersoneel, zodat het Koninkrijk beter is voorbereid op toekomstige crisissen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority.

Rick Kershaw op 103.1 FM, Braza FM, het WK-station. Het station waar je op de hoogte wordt gehouden van alles rondom het WK. Het is ontzettend spannend allemaal, jazeker. Maar wat ook spannend is, is dat we naast mooie WK-prijzen ook een andere mooie prijs weg gaan geven deze week. Tenminste, meerdere. Want ik geef de hele week, iedere dag, dagpassen weg voor Kunuku Aqua Resort. En ik moet even een kleine rectificatie plaatsen bij deze. Want ik heb de afgelopen twee dagen lopen te verkondigen hier op zender dat ik één dagpas weg ging geven. Maar dat waren er gewoon twee. Ja, dat is toch eigenlijk ook veel leuker. Toch? Ik bedoel, alles is leuker met z'n tweetjes. Tenminste, de meeste dingen wel. Zeker lekker een dagje genieten bij Kunuku Aqua Resort. Bij deze dus, hè, de dames die de afgelopen twee dagen hebben gewonnen, die mogen dus twee passen komen ophalen hier. Nou, goed. Heb jij ook zin om met iemand gezellig te gaan genieten bij Kunuku Aqua Resort van een dagpas? Helemaal gratis en voor niets? Dan zou ik even goed opletten, want ik heb namelijk weer een woord voor je. Jazeker, en dit woord begint met de Z van Zacharias. En eindigt met de D van Dirk. Ja, en de hint die ik voor je heb is hierin. Het is allemaal zo makkelijk. Hier neem je een frisse duik om lekker af te koelen. Nou, ja, ook deze is niet heel moeilijk. Nee, we gunnen het je gewoon. We gunnen het je gewoon. Begin met de Z, eindig met de D. En je neemt er een frisse duik in om af te koelen. Wat, oh wat, zoek ik vandaag. Als je het weet, mag je het appen naar de studio. 675-1031. En mocht je het dan goed hebben, misschien maak ik jou dan blij met deze twee dagpassen voor Kunuku Aqua Resort. Jawel, pak je zwemtas maar vast in en een beetje zonnebrand erbij. Want wie weet ben jij binnenkort de hele dag gaan chillen. Hier zijn de Spin Doctors.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde frequentie op 103.1 FM.
2: Paradise FM. Where's all my soul sisters?

Ah, Christina Aguilera en Lil Kim en Maya en Pink. Dat waren nog eens knappe dames. Nou, dat zijn het eigenlijk nog steeds. Lady Marmalade hoorde je hier op Brasa FM. Zometeen dan ga ik een bucket met Brasa biertjes weggeven aan iemand die de bruller hoort langskomen. En ik ga een bucket met Brasa biertjes weggeven die je mag ophalen bij één van de Brasa fanlocaties. En dat zijn er echt superveel. Ik zal ze zometeen nog eventjes noemen. Nou, weet je wat? Laat ik dat even gelijk doen. Even kijken. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want het zijn er echt heel veel. Maar we hebben onder andere De Heren in Suikertuintje. We hebben Zest, we hebben Zanzibar, The Swinging Old Lady, Blue Bay, hebben we Mr. Porter, Chill Cabana, Hemingway, Bonita, Wet n Wild, Landhuis, Shoba Lobo, Douchy Bar. Nou ja, goed, en nog veel meer. Als je wil weten welke we exact hebben, dan moet je eventjes naar onze Instagram gaan, de Paradise FM Instagram. Dan kun je namelijk de filmpjes zien waarop we ze allemaal eventjes bezoeken. We zijn er nog druk mee bezig, want het zijn er echt veel, maar dat wordt dus iedere keer, iedere dag een beetje opgetopt, zeg maar. En dan kun je jouw favoriete Brasa FM fanlocatie bezoeken aanstaande zondag tijdens de wedstrijd Curaçao tegen Duitsland. En als je de bruller hebt langs horen komen en je hebt naar de studio geappt, dan krijg je misschien ook nog eens van mij een bonnetje voor een gratis bucket met Brasa bier. Lekker, hè? Dus goed blijven luisteren. Als je hem hoort, dan moet je appen. Bruller naar de studio.

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimanbv.com. Koiman, everything you need to succeed.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sede Otra Banda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Vijf burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Sitri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmilla Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de 5e dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend die het mogelijk maakt om critici die het land zijn ontvlucht te onteigenen. De wet gaat in op 1 september. Onteigening kan plaatsvinden voor het in discrediet brengen van het Russische leger, oproepen tot sancties of het verspreiden van extremistisch materiaal. Rusland heeft meerdere wetten om dissidentie te onderdrukken. De gemeenteraad van Amsterdam heeft met een meerderheid ingestemd met het coalitieakkoord tussen Pro-Amsterdam en D66. Beide partijen hebben samen 25 van de 45 zetels. De oppositie, waaronder DENK, JA21, Partij voor de Dieren en Volt, uitte kritiek op het akkoord en stelde dat belangrijke keuzes worden doorgeschoven. De leiders van Pro en D66, Sita Pels en Melanie van der Horst, gaven aan dat niet alle plannen expliciet zijn opgenomen in het akkoord. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Paradise FM, verkeersupdate.
3: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: 4:05, de hoogste tijd om eventjes een blik te werpen op de weg. Waar staat het vast? Nou, ik zie hier de weg naar Westpunt, richting Poenda. Daar kun je wat vertraging oplopen, maar liefst 10 minuten. En verder de Krakkersbaaiweg, ja, richting Jan Tiel vanaf het kruispunt Goyabaweg tot aan de Corporaalsweg. Ook daar loop je een klein beetje vast, 6 minuten vertraging loop je daar op de Krakkersbaaiweg de andere kant op richting Salinja. Vanaf het kruispunt Caminda Roy Santu tot aan de Kaya Fratenandi Scherpenee. Ook daar staat het een beetje vast. 5 minuten vertraging loop je daar op. En de Kaskoraweg richting Mahai tot aan de weg naar Santa Catarina. Ook daar loop je 5 minuten vertraging op. Verder, als ik eventjes kijk naar de arrivals, dan zie ik dat vooralsnog alles op tijd landt. Dus wat dat betreft geen nieuws.
5: Avi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Shifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Shifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

0: Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: En zometeen een mooie boodschap.

0: toch gek, hè? Ja, nee, en bijvoorbeeld Sex and the City, die heb ik denk ik per aflevering wel, 25 keer zeker gezien. Maar Friends, dat was niet zo mijn serie. Nee, nou ja, goed, dat kun je hebben. Hé, ik heb iemand aan de telefoon. Ik heb Niels aan de lijn, als het goed is.
1: Ja, yes, Vanessa, goedemiddag, hoe is het?
0: Een hele goede middag. Ja, met mij gaat het goed. Hoe is het met jou?
1: Ja, ook goed. Lekker kort werkdagje gehad en nu lekker genieten.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Maar heb jij altijd korte werkdagen of is het toevallig vandaag even aan de hand?
1: Vandaag is het extra kort. Ik geef les en we hebben toetsweek, dus dan zijn de kinderen op tijd klaar.
0: Kijk, oh, dat is heel fijn, heerlijk. En binnenkort ook vakantie natuurlijk dan, hè?
1: Helemaal juist, helemaal juist. We kijken er dan uit.
0: Ja, dat is toch echt wel iets waar je... dat is gewoon... ik denk een docent heeft die vakantiedagen ook wel echt nodig. Hè? Die gewoon af en toe even een break. Helemaal want volgens mij is het best een intens vak. Maar het is toch ook wel iets waar we allemaal een beetje jaloers op zijn.
1: Ja, dat mag, dat mag. Het is inderdaad heel mooi.
0: Ja, en zit je in het basisonderwijs of werk je voor de middelbare scholieren?
1: Voor de middelbare scholieren, HAVO VWO.
0: Oké, okay, en welke school als ik vragen mag?
1: Dr. Albert Schweitzer College.
0: Oké, okay. En zijn dit allemaal brave leerlingen? Meester
1: Niels?
0: Wij
1: hebben de allerbraafste leerlingen, ja. Absoluut.
0: Oké, okay, nou hartstikke mooi. En de toetsen, die moet je nu allemaal gaan nakijken natuurlijk. Het is ook lekker met zo'n toetsenweek.
1: Dat is dan weer het nadeel daarvan, ja. Dan denken mensen dat je bijna vakantie hebt, maar dan moet je nog even een paar weekenden doorwerken.
0: Zo, en hoeveel toetsen hebben ze dan op zo'n dag?
1: Maximaal 2. Dus,
0: dat valt mee. Maar dat is wel iedere dag leren dan, hè?
1: Dat is dan iedere dag. Nou ja, hopelijk 3-4 weken van tevoren al. Maar in de praktijk is dat nog steeds iedere dag leren.
0: Ja. Zoveel. Oh ja, nee, wat ik zei laatst. Mijn dochter zit ook, die zit in de brugklas. En ik zei laatst ook tegen haar, Mien, je moet toch wel misschien gewoon een week van tevoren, dat je even een rooster maakt, iedere dag een stukje leert. Maar zij vinden het toch fijn om het dan één dag van tevoren te doen. Maar goed, dat kan misschien nu nog. Maar hoe verder je komt natuurlijk, hoe moeilijker het wordt.
1: Dat wordt later wat moeilijker, ja. In de brugklas kan dat nog, als ze een goede student is natuurlijk.
0: Natuurlijk is ze een goede student. Hé Niels, jij hebt binnenkort dus vrij. Misschien ook wel een heel lekker moment om eventjes met z'n tweetjes te gaan genieten bij Kunuku Aqua Resort.
1: Dat dacht ik dus ook, ja.
0: Ja, nou hartstikke fijn. We hadden een letter, de eerste letter, dat was de Z. En dan de slotletter van het woord, de D van Dirk. En mijn omschrijving was, hier neem je een frisse duik om even lekker af te koelen. Nou, het is ook weer hartstikke makkelijk. Of moest jij lang nadenken?
1: Nee, die schoot wel er gelijk erin, ja. Zwembad natuurlijk.
0: Het is gewoon weggeven eigenlijk, hè, wat we doen.
1: Eigenlijk al, ja.
0: Ja. Maar jij kan hem goed gebruiken. Weet je wat ik doe? Ik noteer je naam hier en dan mag je langskomen bij de redactie om je bon op te halen. En die is dan weer goed voor 2 dagpassen. Kun je daarin wisselen.
1: Super, hartstikke bedankt.
0: Oké, nou heel graag gedaan. En dan zou ik zeggen, geniet ervan. En zet hem op nog even deze laatste weken voor de welverdiende zomervakantie.
1: Dankjewel Vanessa, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, fijne avond Niels.
1: Doei.
0: Doeg. Ja, lekker hè. Ieder voordeel heeft zijn nadeel, zeggen ze wel eens. Alex Jordan hoor je nu en happiness.

Frank Rijs en Prinsessa hoorde je hier op 103.1 FM. Ik heb zometeen mijn wekelijkse date met Magali Goré. Jawel, de voetbalvrouw en voetbalmama. Maar ja, zij is op dit moment natuurlijk echt... Ik zie haar overal terugkomen. En ze is echt ontzettend overbezet. Ja, dat snap ik heel goed. Want ja, goed, ik bedoel, als je het hebt over het elftal... en de song, hè, Mama Wak, The Blue Wave... dan denk ik eigenlijk alleen maar aan... aan Magali. Nou ja, goed, aan alle moeders eigenlijk. Maar, en aan de spelers. Maar ja, zij is toch wel echt die moeder. Hè? Die voetbalvrouw / voetbalmoeder... die langs de kant staat straks te schreeuwen, denk ik. God, wat zal zij straks schor zijn. Ja, nee, ongelooflijk. En ik weet niet waar ze op dit moment is. Ik heb werkelijk waar geen idee. Ze zou in het vliegtuig kunnen zitten richting Amerika. Maar het zou ook zomaar kunnen dat ze gewoon bij de kapper zit... of bij de nagelstylist. Ik weet het echt niet. Ik ga er zo meteen nog een keertje proberen te bellen. En wie weet spreken we er zo meteen. En anders komt het vast wel een andere keer deze week. En ik heb natuurlijk nog een lekker... bucket vol met frisse Brasa-biertjes... die ik mag weggeven aan iemand die aanstaande zondag... de wedstrijd tegen Duitsland, Curaçao tegen Duitsland... wil kijken op een van onze Brasa-locaties. Nou, er zijn er flink veel waar je uit kunt kiezen... dus dat gaat helemaal goed komen. En dan zeker met die ijskoude Brasa-tjes in je hand. Ja, hartstikke lekker. Eventjes goed opletten, hè, of je die brul hoort... de brullende Brasa-supporter. Ja. Zo klinkt hij, hè, dat bedoel ik. Zo klinkt hij. Ik kreeg net al een berichtje binnen. Brul! Ja, nee, dat snap ik. Dit is hem. Zo klinkt hij. Maar je moet hem straks spontaan horen. Als je hem spontaan hoort, dan moet je gelijk eventjes keihard appen. Naar de studio. 675-1031. En misschien krijg jij dan een lekkere koude brasa voor je handjes. Heerlijk. Eén mond. Goed, Prince heb ik nu voor je klaarstaan. En Little Red Corvette.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Triscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
5: Genomineerden voor Kruis van Verdiensten 2026 officieel bekendgemaakt. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. 5 burgers hebben officieel ja gezegd tegen hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026. Tijdens een feestelijke receptie in het Renaissance Resort accepteerden zij de voordracht in het bijzijn van cultuurminister Citré van Heijdoorn. De onderscheiding is de hoogste officiële erkenning van de Curaçaose overheid voor burgers die een uitzonderlijke en positieve impact hebben gehad op de samenleving. Dit jaar worden Letteke Witteveen, Ludmilla Noord van Epps, kunstenaar Hubert Kirindongo, muzikant Cedric Dandaré en Franklin Clementia geëerd voor hun jarenlange inzet op het gebied van cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De officiële uitreiking vindt traditiegetrouw plaats op 2 juli... tijdens de viering van de Dag van de Vlag op het Brionplein. En ruim 60 crisisexperts uit het hele Koninkrijk zijn afgelopen week in Den Haag samengekomen om zich voor te bereiden op grote rampen. Tijdens deze 7e week van de crisisbeheersing draaide alles om een betere samenwerking tussen Nederland en de Caribische eilanden. De deelnemers van alle 6e eilanden hielden onder andere een grote oefening rondom een fictieve orkaan. Ook werd er gesproken over betere cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij noodsituaties. De experts kijken tevreden terug op de week. Er zijn direct afspraken gemaakt over strategische noodvoorraden en een gezamenlijke standaard voor de opleiding van crisispersoneel, zodat het Koninkrijk beter is voorbereid op toekomstige crisissen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
6: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

0: Verbond van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De Pink Elephant in Mahai

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

Ik denk dat we daar wel van uit kunnen gaan, inderdaad. We hebben allemaal onze bruises. En they make for better conversation. Ik vind het een mooie zin. Het doet me een beetje denken aan dat kintsugi. Ken je dat? Kintsugi? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is die Japanse methode om gebroken kopjes, dus gebroken servies te lijmen. Dat servies dat valt dan kapot en dan denk je, oh, nu is het kapot en nu is het voor altijd gewoon stuk en lelijk en ja, kan het wel aan elkaar lijmen, maar dat is dan nooit zo mooi als het was. Maar met deze kintsugi-methode, dat is dus lijm en dat meng je dan met goud en daarmee plak je het vast. En uiteindelijk plak je het weer aan elkaar en uiteindelijk zie je dus al die, ja, die bruises eigenlijk, die kraken, die zijn dan met goud opgevuld. Nou, dat is prachtig. Dat is een hele mooie metafoor, denk ik, voor het leven soms, toch? Het kan soms juist door de kraken van het leven mooier worden. Ja, zo is het ook met rimpels, toch? We hadden het hier net off-air eventjes over rimpels. Ja, dat is, nou ja, goed. Dat hoort, zo horen bij het leven gewoon. Zo is het. Hey, ik krijg Magali Goré helemaal niet te pakken. Ja, ik vind het zo ontzettend jammer, want ik had zo graag even met haar ingecheckt en eventjes met haar besproken hoe het ging en hoe zij zich voorbereidt op de eerste wedstrijd aanstaande zondag. Maar goed, weet je, ik hou me eventjes, maar ik koppel me even los van de regel dat als op woensdag moet. Als het morgen lukt of vrijdag, dan kan het ook. Of maandag, hè, dat komt helemaal goed. Die hou je van me te goed. Ik heb wel wat andere dingen die ik eventjes, waar ik eventjes een spotlichtje op wil zetten. Namelijk een opvallende maatregel op het strand in Italië. Ja, dit is iets wat echt, nou ja, goed, het zorgt daarvoor heel veel discussie. Ik vind het ook wel heel erg bizar. Want er is namelijk een strand, Punta Molentes, op het eiland Sardinië. En daar zijn parasols deze zomer verboden voor iedereen tussen de 10 en 65 jaar. Ja, alleen gezinnen met kinderen jonger dan 10 jaar en bezoekers ouder dan 65, die mogen nog een parasol plaatsen. Het is niet eens dat je zegt van dat zijn plekken waar parasols, hè, zoals hier, gewoon staan. Hè, en die, nou ja, goed, dat zijn er maar een paar, dus die moeten we voor. Nee, je mag gewoon je eigen parasol ook niet meenemen en plaatsen. Nou, de lokale overheid zegt dat de maatregel nodig is om het kwetsbare natuurgebied beter te beschermen. Het strand werd namelijk vorig jaar zwaar getroffen door een grote brand- en stormschade. En ook geldt er een toegangsprijs van 10 euro per persoon. En zijn tenten en andere schaduwconstructies ook verboden. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig om nog te genieten van het strand als het vreselijk heet wordt. Veel bezoekers reageren dan ook verbaasd en kritisch en ze maken zich zorgen over de risico's van de felle zon en vragen zich af hoe strandgangers zich nu moeten beschermen tegen de hitte. Ja, dan krijg je dat weer. Dan hebben we allemaal weer in één keer problemen met de huid. Op social media wordt de maatregel massaal besproken en soms ook bespot. En de bijzondere regels blijven alsnog voorlopig van kracht tot eind oktober. En verder een opmerkelijk verhaal uit de luchtvaartwereld. Ja, dit is ook wel echt iets bizars, hoor. Er is namelijk een man, een piloot, zeg ik even, tussen haakjes. Die heeft maar liefst 17 jaar lang als piloot gewerkt met vervalste papieren. Ja, in deze periode vloog hij naar schatting meer dan 900 keer de wereld rond en verzamelde hij duizenden vlieguren. De Zweeds Thomas Salm, die wist jarenlang luchtvaartmaatschappijen ervan te overtuigen dat hij over de juiste diploma's en vergunningen beschikte. En pas in 2010 liep hij tegen de lamp. Toen bleek dus dat zijn documenten niet in orde waren. Nou, opvallend genoeg waren er in al die jaren geen meldingen van ongelukken of ernstige incidenten tijdens zijn vluchten. Daar heeft hij dan wel mazzel mee gehad, want anders dan had hij echt gehangen. Volgens de piloot begon het allemaal omdat, ja, en dit is een totaal niet legit reden, omdat hij de dure opleiding tot verkeersvlieger niet kon betalen. Ja, daarna besloot hij zijn papieren maar te vervalsen. Nou, het verhaal wordt nog altijd gezien als een van de meest opmerkelijke fraudezaken uit de luchtvaartgeschiedenis. Nou, laten we dat hopen. Want ik vind het toch wel een beetje een bizarre gedachte, dat je gewoon in een vliegtuig kan stappen. Je vertrouwt toch altijd op die mannen die daar voor in de cockpit zitten. En dat dan misschien nog zou kunnen blijken dat iemand gewoon eigenlijk helemaal zijn papieren niet heeft. Maar goed, papieren niet hebben betekent natuurlijk niet per se dat hij niet kan vliegen. Hè? Geen idee hoe dit zou kunnen, maar het is zo. Beter opletten. Carrie Moore nu en Oh Pretty Woman.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature. Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Vijf burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Citri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV heeft woensdagavond de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend tijdens een grote mis. De Jezus Christus-toren, voltooid in februari, is 172,5 meter hoog en voldoet aan de wensen van architect Antoni Gaudi. Tijdens zijn bezoek aan Spanje ontmoette de paus ook artiest Bad Bunny en sprak hij met slachtoffers van kerkelijk misbruik. Donderdag sluit hij zijn reis af op de Canarische eilanden. Demonstranten in Noord-Ierland hebben opnieuw de confrontatie met de politie gezocht. Dinsdag vernielden relschoppers voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast. Een Soedanees viel maandag iemand aan met een mes, wat leidde tot antimigratieprotesten. De verdachte blijft langer vastzitten. Meerdere arrestaties zijn verricht. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de vijfde dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: 6:02, laten we weer eventjes een vluchtige blik op de weg werpen. Op de Cerulora-weg richting de rotonde Santa Rosa. Vanaf het kruispunt rotonde Robert A. Willems tot aan de Kaya Fratenandiskerpen. Daar staat het nog steeds vast. 10 minuten vertraging loop je daarop. En ook de Pampuna-weg richting Sorsaka tot de Caracasbaai-weg. Daar loop je 9 minuten vertraging op. Verder heb ik hier de Santa Rosa-weg richting de rotonde Santa Rosa vanaf het kruispunt SBN Doormanweg tot aan de Pacentieweg. 9 minuten vertraging. En de oude weg naar Westpunt richting Westpunt vanaf het kruispunt Veresweg tot aan de Peruweg. Ook daar loop je 9 minuten vertraging op. Even zien, dan hebben we hier nog de Kasporaweg richting Mahai tot de weg naar Santa Catarina. Ook daar heb je een vertraging. 6 minuten in totaal. Nou, dat leek me wel eventjes voldoende. Tot zover. Even kijken. De airport arrivals. Nee, alles gaat nog op tijd. Dus dat is mooi.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.
6: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: beste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Ook I Am Beauty, met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging, vind je bij Promenade Shopping Center.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch, vanaf 2. Op weg naar een dagje strand, of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Tijd om zo meteen even te bellen met de leukste dierenarts van het eiland, na Belinda Carlisle.

0: dreadlocks tot op de grond had deze man, volgens mij. Tenminste, dat kan ik me zo herinneren van de clipjes op MTV. Maxi Priest en Close to You hoorde je hier op Braza FM, waar het ook de tijd is, de hoogste tijd, om eventjes ons wekelijkse contactmomentje te hebben. Wat klinkt dat lekker, een contactmomentje met de leukste dierenarts van het eiland.
1: Waf, waf, woensdag!
0: Een hele...
2: Oh,
0: woe! Goedenavond, Odette.
2: Goedenavond.
0: Ben jij toe aan ons contactmomentje? Dat klinkt een beetje vies eigenlijk, of niet? Contactmomentje.
2: Ja, nou ja, ik weet niet wat voor contact. Ja, contact is toch gewoon contact. Ja. Dat is helemaal niet vies.
0: Nee, het is ook niet. Het ook sowieso vind ik contact niet vies. Maar het klinkt zo. Weet je, het klinkt een beetje. Ja, ik weet niet. Een beetje geitenwolle sokkerig.
2: Oh, zo ja. Het is zweverig.
0: Ik denk dat het tijd is voor een contactmomentje. Heb je er behoefte aan?
2: Ja hoor, absoluut.
0: Oké, vertel. Ja.
2: Nou, wat een dag. Nou, de dag begon dat ik iets te laat was. Want ik had een ziekmelding, dus ik moest even rondbellen dat ik vervanging had. Want ik had operatiedag, dus daar kan ik niet in mijn eentje staan.
0: Nee.
2: Nee, dus dat was gelukt. Dus ik gauw mijn crocs aangedaan in plaats van mijn gebruikelijke gimpen. Na de praktijk gesjeest in mijn huurautootje, want mijn auto staat bij de garage. Ja, wat zie ik? Ik zie een geliefde klant achter zijn hond aanrennen over het drukke kruispunt heen.
0: Oh.
2: Want die was gevallen tijdens het wandelen in de buurt, zeg maar. Hij dacht is er nog niet. Ik ga eventjes aan een ommetje.
0: Ja.
2: En toen was hij gevallen en was de hond losgeschoten. Dus toen heb ik maar gewoon mijn auto meer dwars op het kruispunt gezet. Met de hazardlights aan. Uit de auto gesprongen en met een omtrekkende beweging. Toen ben ik toch maar ongestretched een sprintje getrokken.
0: Het is ook zo goed dat jij zo goed getraind bent, hè? Je kan gewoon die sprint trekken als nodig is.
2: Ja, op mijn crocs.
0: Ja.
2: Maar ik ben net hersteld van een hamstringblessure. Dus toen dacht ik, oh, nou, mijn hamstring doet ook weer gelukkig.
0: Ja, oh ja,
2: nee,
0: okay.
2: Nee, geen last van, dat ging goed. Nou, en toen wilde hij bijna het kruispunt oversteken. En ik kwam aangeschaast in de bocht. Dat was echt een 200 meter sprinter.
0: Ja.
2: Nou ja, OT's. En dus ik zei van, terug, ja, ik maakte me heel groot. Nou, die hond dacht, oh, zo die u, die ratjes overal. Dus die rende schaast er terug. Waarbij,
0: wat is zij hier?
2: En toen was er gelukkig een andere lieve klant die net haar katten had gebracht. Die was ook komen helpen. Dus daar is die hond naartoe gewandeld. En toen heeft ze hem gepakt. Want toen was het, nou, heb ik mijn cardio meteen gehad.
0: Ah, wat een goed begin van je dag.
2: Ja, en het was echt al. Ik had een katje onder narcose. Want sommige dieren moeten een bloedtiter hebben voor import in bepaalde landen, zoals Zuid-Afrika of Engeland en zo.
0: Mm-hmm.
2: Dus ze hadden afgesproken dat ik haar zou steriliseren en dat ik dan meteen het bloed af zou nemen om te verzenden. Maar dan moet je gewoon echt bij nadenken, weet je. Je nummers goed opschrijven, formulieren goed invullen. Dus dat liep ook als een rode draad door de dingen heen. Dus ik had haar bloed uiteindelijk gepakt en dan afgedraaid. En weet je, het is een heel proces. En er was nog een sterilisatie. Ik denk, oh makkelijk, maar die was zwanger. Weet je?
0: Het was gewoon zo'n dag.
2: Dan dacht ik, oh, het is dus, nou, dan wordt het een iets ingewikkelder operatie. Maar goed, ook geklaard. En zo ging ik maar door. En, maar iedereen heeft het dan gelukkig overleefd. En bultjes zijn weggehaald. Baarmoeders zijn verwijderd. Eierstokken zijn verwijderd. En ja, het is echt, echt een dag. En toen kwamen ze natuurlijk ook nog net voor 12 aanzetten met een ezel die in een jagerstrop had gezeten. Met de linker achterbeen helemaal aangehoord. Tot aan de hoef aan toe. Dus ik heb er gewoon tetanus, antibiotica en pijnstillers gegeven en zo. Maar iedere keer allemaal dingen erop sprayen tegen die vliegen. Maar wat een ellende. Dat is zo zielig.
0: Oh.

0: Verschrikkelijk. En komt zo'n beest dan gillend binnen?
1: Nee hoor. Dus ezels zijn heel rustig en heel gelaten. Maar ja, dat is gewoon heel zielig.
0: Ja.
1: En die man had haar zondag al gevonden. En dan denk ik, zondag, maandag, dinsdag, woensdag.
0: Oh, waarom zo lang gewacht?
1: Ja, had geen vervoer, geen ding, whatever. Mensen hebben altijd redenen voor...
0: Oh, dat arme beest!
1: Mensen zijn heel goed in uitleggen waarom het mis is gegaan. Maar ja, weet je, het arme beest is... Het is een beetje, het kost heel veel energie om dan netjes en beleefd te blijven.
0: Ja, dat snap ik.
1: En ook niet. Ja, weet je, sommige mensen zijn gewoon, het zit gewoon iets simpeler in elkaar.
0: Ja, ja.
1: Je denkt gewoon, oh, mijn auto doet het niet. Ja. En dit is gewoon een wereld. Dus dat is gewoon zo.
0: Ja, dan kun je ze bijna niet kwalijk nemen ook.
1: Bijna, want het is gewoon echt super. Ja, maar ik. En die man ook echt heel bezorgd. En wat gaat er gebeuren? Ja. En dan ga je hem niet in laten slapen. Ik zeg, nou, weet je, we gaan even kijken. Ik heb hem wel afstand laten doen. En dan gaan we wel verder kijken. Maar ja, het is gewoon. Dat is dan wel een beetje ellendig.
0: Ja, dus dat
1: ik heb net rustig even in de kattenhotel zitten knuffelen met alle katten. Die vinden dat geweldig. dus ik ben weer een beetje bijgetankt. Katten zijn er echt geweldig voor.
0: Ja.
1: Ja, nou, ja wat, maar, het was een pittige dag was dit. En maar, dan ook nog al die dingen wegsturen. Dus de formulieren invullen. Ja. En dan zorgen dat die op tijd klaar waren. Dat ze meegenomen konden worden voor verzending. Nou... Dus dan moet je gewoon op top of je game blijven. Want je moet gewoon blijven concentreren. Niet het verkeerde chipnummer, niet het verkeerde dit. Precies invullen welke test. Handtekening op de juiste plek.
0: Ja, ja. Scherp blijven. Hey, en hoe slaap jij dan, Odette? Want droom jij niet over al die beesten? Dat je gewoon een soort, ja, weet ik veel, een gekke... Ik zou echt zo ontzettend raar dromen. Als ik dit soort dingen zou meemaken op een dag.
1: Nee, ik was namelijk best goed. Ik doe gewoon mijn ogen dicht en ik word weer wakker als het weer licht wordt. Ja, dat kan ik goed slapen. Ja,
0: en maar niet gekke dromen. Geen ezels en rennende.
1: Ja, soms wel.
0: Ja? Oké. Okay.
1: Ja. Nee, misschien dat hij met een castratietang achter de eigenaar, degene die het gevonden heeft, gaan rennen. Maar ja.
0: Een beetje crocs.
1: Oh, dat zijn er. We hebben crocs.
0: Nou ja, goed. Voor jou is ook de avond begonnen. Ik hoop dat je lekker gaat bijkomen, Odette.
1: Ja, ik heb een lekker soepje.
0: Oh, heerlijk. Nou, lekker. Ik heb een lekker liedje voor je. Goed?
1: Oké, is goed.
0: Ach, een heel mooi liedje van Queen.
1: Oh, die is echt geweldig.
0: Nou, geniet ervan.
1: Ik ga gewoon meezingen.
0: Doei. Doei, doei. Doei.

0: Curaçao? Ga naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Hey, ¿qué bote pone de Bomanch? Pasa Carrefour y check tu reproducto nan con sticker blau. Brasa de Bomanch. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo y classic tea pa relax de Swiss Gym match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa ganar premio durcima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba, de banda bow, bin join e hola blau.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance.

0: half zeven.
1: Genomineerden voor Kruis van Verdiensten 2026 officieel bekendgemaakt. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Vijf burgers hebben officieel ja gezegd tegen hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026. Tijdens een feestelijke receptie in het Renaissance Resort accepteerden zij de voordracht in het bijzijn van cultuurminister Citré van Heijdoorn. De onderscheiding is de hoogste officiële erkenning van de Curaçaose overheid voor burgers die een uitzonderlijke en positieve impact hebben gehad op de samenleving. Dit jaar worden Letteke Witteveen, Ludmilla Noord van Epps, kunstenaar Hubert Kirindongo, muzikant Cedric Dandaré en Franklin Clementia geëerd voor hun jarenlange inzet op het gebied van cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De officiële uitreiking vindt traditiegetrouw plaats op 2 juli... tijdens de viering van de Dag van de Vlag op het Brionplein. En ruim 60 crisisexperts uit het hele Koninkrijk zijn afgelopen week in Den Haag samengekomen om zich voor te bereiden op grote rampen. Tijdens deze 7e week van de crisisbeheersing draaide alles om een betere samenwerking tussen Nederland en de Caribische eilanden. De deelnemers van alle 6e eilanden hielden onder andere een grote oefening rondom een fictieve orkaan. Ook werd er gesproken over betere cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij noodsituaties. De experts kijken tevreden terug op de week. Er zijn direct afspraken gemaakt over strategische noodvoorraden en een gezamenlijke standaard voor de opleiding van crisispersoneel, zodat het Koninkrijk beter is voorbereid op toekomstige crisissen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: curves and hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Kariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Kariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritiem, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
2: Tijd voor Roxette nu en hou die je doe.

0: Raza FM en je hoorde Roxette en How Do You Do? Dat is een vraag die ik toch eigenlijk heel graag zou willen stellen aan mevrouw Magali Goré. How do you do?
1: Nou, ik ben aan het rennen als de gekke vrouw voor het eiland, want ik ga naar het WK.
0: Ja, natuurlijk ga jij naar het WK. Ik bedoel, je moet je man en je zoon achterna natuurlijk.
1: I know. Oh, de buren, de hond van de buren. Oké.
0: Die staat...
1: Nou ja, dat betekent dus dat mijn man maar hele tijd niet heb gezien. Want 6 juni was mijn verjaardag.
0: Ja.
1: En toen hadden we de wedstrijd tegen Aruba. Dus daarnaast alleen maar hectiek geweest, trainen en vliegen, hup, naar de States. Dus Magali moet nu er goed uitzien als vrouwtje, hè, van Goré. Dus ik heb eyelashes gedaan. Ik ren als een gek om mijn teennageltjes te doen. En mijn nageltjes bij Dynasty. En nu rij ik weer als een gek om mijn eyebrows te doen. Deze dame heeft me even ertussen gegooid, want ja, ik had natuurlijk weer verkeerd gepland.
0: Ja.
1: Maar het komt allemaal goed. We gaan allemaal mooi naar het WK. En als mensen het leuk zouden vinden, laat me weten. Ik zit te denken om een vlog erbij te houden als ik daar ben.
0: Wat leuk,
1: zou jij dat leuk vinden?
0: Een vlog?
1: Ja, een dagvlog voor de wedstrijd van wat wij als vrouwen allemaal meemaken. Want wij zijn natuurlijk met z'n allen in hetzelfde hotel, hè?
0: Zou ik dat leuk vinden? Dat vind ik ontzettend
1: apart.
0: Interessant. Ik zou wel achter de schermen willen kijken, natuurlijk.
1: Nou, dan gaan we dat doen. En dan hou ik je op de hoogte.
0: Oh, wat leuk,
1: zeg. En als mensen het ook leuk vinden, laat me weten wat je graag zou willen zien. Of wat je graag van mij zou willen. Ja, want ja, ik kom natuurlijk op plekken waar de journalisten niet komen, hè?
0: Nee,
1: dus het is een beetje menselijk.
0: Ja.
1: Oh, en het oog natuurlijk van hoe vrouwen naar het voetbal kijken en hoe zij dat beleven. Ja, ik denk dat het wel heel leuk zou zijn om...
0: Vind ik hartstikke
1: mevrouw
0: leuk.
1: Mevrouw Bakuna, mevrouw Roon, Magali Goré. Weet je, al die andere voetbalvrouwen, wat we aandoen. Ja, ik denk dat mensen dat luchtigheid wel eventjes zullen waarderen.
0: Nou, dat weet ik 100% zeker. Want we focussen natuurlijk allemaal op de mannen in het elftal. En dat is natuurlijk ook logisch.
1: Ja.
0: Hè, en de mannen achter het elftal, waaronder jouw man, hè, Dien Goré. Maar het is natuurlijk ook wel leuk om gewoon even te kijken naar al die dames die achter die mannen staan en die dat hele elftal zo'n beetje overeind houden met elkaar.
1: Precies.
0: Dat is toch hoe het is?
1: Maar het is waar. Als wij gelopen scheuren hebben jullie geen goede wedstrijd. Dat begrijp ik.
0: Exact. Dus, daar gebeurt natuurlijk ook een hoop. En dat is iets wat we normaal niet meekrijgen. Dus zou ik hartstikke leuk vinden. Hé, wanneer vlieg jij die kant op?
1: Vrijdag verlaat ik Corolanda en stap ik met mijn overgepakte
0: koffer,
1: case, richting Amerika. Met al mijn papierwerk, want je moet wat invullen om dit land naar binnen te komen.
0: Ja.
1: Maar we gaan ervan genieten. Ik hou jullie op de hoogte. Echt leuk.
0: Nou,
1: dat hartstikke leuk vinden.
0: Ja. Hartstikke leuk. Goed, afgesproken. Magali, wat staat er nu nog op de agenda? Want je hebt je wimpers, je hebt je haren, je hebt je nagels. Wat moet er nog gebeuren?
1: Ja. Eyebrows.
0: Oké.
1: Okay. Oh ja, en morgen ga ik naar de kapper. En dan zijn we echt klaar om te gaan.
0: Oh, geweldig. Hé, we gaan je nog even iets meer volgen dan normaal. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik wens je een hele goede, veilige vlucht. Nog een paar mooie laatste dagen hier op het eiland. En daarna, knallen, hè? Ik ben zo ontzettend benieuwd.
1: Ja.
0: Durf jij een voorspelling te doen? Of vind je dat, doe je dat niet?
1: Nou, het was een beetje hetzelfde gevoel wat ik had bij Jamaica. We zijn de onderdog, het is prima. We zijn hier al, alles wat we gaan winnen is meegenomen.
0: Ja.
1: Maar één ding weet ik wel, we gaan stunten. Ik voel gewoon dat we ergens gaan stunten. Dus we gaan ervoor, we zijn vechters, we zijn warriors. Wij gaan shinen.
0: Hoppatee.
1: En dat is Curaçao's op de mat.
0: Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik ben ontzettend benieuwd. Wij spreken elkaar snel. Ik wens je nogmaals een hele veilige vlucht die kant op. En ga ontzettend genieten van je mannen daar.
1: Doe ik. En jullie groetjes daar. Tot snel.
0: Tot snel, Magali. Doei, doei.
1: Ajo.
0: Oh, wat een heerlijkheid. Ik leef helemaal.

0: Wat een stem heeft deze man toch, hè? En wat is dit een lekker nummer. Barry White hoorde je met You See the Trouble in Me. Het is de hoogste tijd om iemand blij te maken met een lekker diner voor twee.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En vandaag hebben we het over een lekker diner voor twee bij de Greenhouse. En ik heb Caroline aan de lijn. Een hele goede avond, Caroline.
2: Hi Vanessa.
0: Hallo, ja, ik zag dat jij eigenlijk als laatste hebt geappt. En er is echt heel veel binnengekomen. Maar ik zag jouw naam en ik dacht, nou, volgens mij kun jij wel een lekker dinertje gebruiken. Niet vanwege je naam hoor, dat was gewoon een gevoel.
2: Nou, dat kan altijd toch?
0: Ja, toch?
2: Zeker weten.
0: Helemaal goed, helemaal goed. En de Greenhouse, nou ja, die zit nu op, die zit sowieso op Mambo, maar die heeft ook een nieuwe locatie in Otterbanda. Ben je er wel eens geweest?
2: Oké. Okay. Ik ben er wel eens geweest, ja, dat klopt.
0: Oké, okay, en wat heb je toen
2: gegeten? Ik hoop alleen dat ze wat vegetarisch hebben, want ik eet vegetarisch. Dus
0: okay.
2: Dat is soms nog wel eens een beetje een dingetje.
0: Is dat zo? Maar, ik wou net zeggen, er is toch geen restaurant waar niets vegetarisch op de kaart staat? Maar dat heb jij dus anders ervaren als vegetariër?
2: Ze hebben wel wat, maar het is niet heel erg fantasierijk.
0: Jammer is dat toch, hè?
2: Ja, nou ja, het is niet anders.
0: Wat is het meest fantasieloze wat je ooit hebt gegeten in een restaurant als vegetariër?
2: Nou, een vega burger is wel een beetje fantasieloos, toch?
0: Ja, ja, zeker als je dat iedere keer voorgeschoteld krijgt.
2: Ja, precies.
0: En ben je al...
2: Het is een luxe probleem.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, uit eten gaan is natuurlijk een luxe. Maar ja, je betaalt er ook voor en dan wil je natuurlijk wel een klein beetje, nou ja, goed lekker verrast worden.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Dat is waar. Maar goed, we blijven hopen.
0: Nou, Greenhouse klinkt wel, het klinkt groen. Dus ik denk dat ze vast wel wat lekkers hebben. Misschien,
2: ze hebben vast wel wat lekkers.
0: Ja, precies, precies. Nou, hartstikke goed. Maar voordat we zo enthousiast mogen worden over deze prijs, wil ik je nog één keer de opgave van vandaag laten horen. En dan wil ik heel graag jouw antwoord. Komt ie nog één keer aan.
1: Joep. Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was een hele moeilijke, hè, deze?
2: Nou, dat viel wel mee.
0: Ja, hè?
2: Dus dat zijn de Bengals met Eternal Flame.
0: Ah. Ja. Dat is natuurlijk helemaal het goede antwoord. En dat was natuurlijk ook helemaal geen moeilijke opgave. Daarom heb ik ook zoveel reacties binnengekregen. Maar jij bent de gelukkige. Jij mag lekker gaan eten bij de Greenhouse, Caroline.
2: Hartstikke fijn, Vanessa.
0: Nou, mooi zo. Ik hoop echt oprecht. Laten we het gewoon over ons afroepen. De Greenhouse gaat jou ontzettend verrassen met een heerlijke vegetarische maaltijd.
2: Nou, ik laat het je weten.
0: Ja, helemaal goed. Afgesproken. Oké, dan wens ik jou...
2: Hey.
0: Ja, wou je nog wat zeggen?
2: Nee, helemaal niet. Ik wou zeggen dankjewel.
0: Graag gedaan en een hele fijne avond voor jou.
2: Oké, jij ook.
0: Dank je. Doei.
2: Bye bye. Boei.
0: Nou, daar is hij dan, hè? De Bengals en Eternal Flame.

0: Ah, wat een prachtig nummer en wat een gekraken ook. Zeg, volgens mij gaan er wat microfoons open. Het ruikt hier ook een beetje naar Prosecco. Wat zou er toch aan de hand zijn? We weten het. Het is eigenlijk helemaal niet spannend, toch? Ik bedoel, het is woensdag, dus Meindert, hallo.
1: Ja, en als Prosecco in het huis is, is Detti ook in het huis natuurlijk.
0: Ja.
1: Komt door Detti, hoor.
0: Ja. Komt het door Detti? Nou, heerlijk. Ja, wat ruikt dat lekker, hè?
1: Nou, zeker, ja. Hé, dat Bengals, Eternal Flame. Vorige week in de Alphabet Show hebben we het gehad over schuifelliedjes. Wij noemen dat slijpliedjes in Noord-Holland. Ik denk ook bij jou dan, hè, Vanessa. Slijpen deed je dan, toch?
0: Ja, nou, wij zeiden niet slijpen, hoor. Wij zeiden schuifelen, inderdaad.
1: Schuifelen. Maar we woonden een kwartier van elkaar.
0: Ja, maar ik weet wel wat slijpen betekent. Ja. Maar misschien dat wij... Ja, weet ik niet. Wij zeiden dat gewoon niet slijpen.
1: En zo. Maar hier gingen wij dan op slijpen. Ja. Eternal Flame. Ja. 1989.
0: Weet je nog met wie je geslepen hebt op dat nummer?
1: Ja, Lisette heette ze. Ik was heel
0: Dat klinkt dus bijna net als je vrouw de naam, toch?
1: Ja,
0: Lisette.
1: Later een B toegevoegd.
0: Ja.
1: Nee, ja. Ik heb haar nooit meer gezien, Lisette, na de basisschool.
2: Basisschool.
0: Heb je op de basisschool al lopen te slijpen, Meindert?
1: Mocht dat niet dan?
0: Nou, dat durfden wij niet, hoor.
1: Groep 8, hoor, laatste klas.
0: Toen heb ik ook wel geslepen.
1: Ja, toch? Ja, dat stelde niks voor, natuurlijk.
0: Maar dat stelde niks voor, dat klopt. Maar dan kon je toch wel behoorlijk de kriebels van in je buik krijgen,
1: zeker,
0: toch?
1: Zeker. En nu ik dit nummer weer hoor van de Bengals, denk ik, ach ja, die mooie tijd.
0: Hoe zou het met haar gaan, met Lisette?
1: Lisette, als je luistert, hoe is het met je?
0: Weet jij nog met wie je gesloot hebt, Detti?
2: Ja, dat is heel leuk. Ik had een jeugdvriendje, die heette Richard Janmaat, echt een scheet.
0: Oh, Janmaat, dat is toch een beetje beladen achternaam.
2: Nee, maar dat was... maar die jongen, die had... mijn vader gaf altijd iedereen een bijnaam.
0: Ja.
2: En die raakte hij ook nooit meer kwijt.
0: Oh.
2: Dus wat gebeurde er? Deze jongen kwam bij ons thuis. Want hij was gewoon een jeugdvriendje. Mm-hmm. Van de straat. Nou ja, van de straat, weet je. Hij had een hele leuke buurt. En die had in de poep gestapt.
0: Oh.
2: Dus, dat stinkt natuurlijk. Dus vanaf dat moment heette deze jongen niet Richard Janmaat, maar Jantje Poep.
0: Ah.
2: En die werkte op een gegeven moment in de Febo in Amsterdam. En toen kwam mijn broer daar een keer binnen. En die zei, Jantje Poep. Dus heel Febo ging hem ook Jantje Poep.
0: Ja. Was hij er eindelijk vanaf en toen kwam je broer binnenlopen.
2: Ja.
0: Wat een pech.
2: Ja. Maar goed, daar heb ik volgens mij mee geslepen en gedaan.
0: Ja. Leuk zeg, leuk.
1: Leuk.
0: Ja, laten we eventjes to the point komen. Want we hebben zometeen de Alphabet Show.
1: Klopt, we gaan
0: wat gaat er gebeuren?
1: Doen. Dat doen we een andere keer. Dat is wel een leuk thema. Maar ja, deze week natuurlijk kan niet missen. Het hele eiland is gek geworden. Helemaal blauw, blue wave. En dit thema heb ik nog nooit gehad in de Alphabet Show. Voetballiedjes.
2: Nee, dat snap ik dat je dat nooit gehad hebt.
1: Nee, het is toch wel leuk, hè? Liedjes die over voetbal gaan. Ja. En dan denk je van, wat ze kan zijn. Oranje natuurlijk. Hè, oranje.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk ook de Blue Wave. Dus je kan denken aan oranje en blauw. Maar ook gewoon stadionliedjes. Een beetje wat ze roepen op de tribunes. En Viva Hollandia en zo. Dat soort liedjes zoeken we in de Alphabet.
0: Ik denk aan Boudewijn de Groot. Dus hoe sterk is is dat de eenzame fietser? Oh, dat heeft niks met voetbal te maken. Zit daar niet iets van voetbal in?
1: Als er geen voetballer wordt.
0: Precies, ze schoppen hem misschien half dood.
1: Oh ja.
0: Nou, dat is toch ook leuk?
1: Dat kan,
2: Kunnen we altijd nog doen bij de
1: Jimmy,
0: het kan. Ja, dat is één klein stukje. Oké, en jij favoriete Detti al? Of mogen we dat nog niet zeggen?
2: De eerste meteen eigenlijk. Maar goed, we hebben straks die poll. En ik moest daar al meteen aan denken toen ik het liedje hoorde.
1: Let op de poll, die is erg leuk.
2: Ja, die is erg leuk. Vandaag. Maar ik denk dat dit vanavond geen schuifelen wordt, maar polonaise.
1: Het wordt een beetje polonaise. Ja. Maar dat is leuk op de radio.
0: Nou, wat een gezelligheid. Ik ga me voorbereiden. Ik ga de auto in en dan ga ik lekker naar jullie luisteren. En de lijnen zijn geopend, hè?
1: 675-1031. Wat is je favoriete voetballiedje? Stuur maar in.
0: Hoppatee. Even kijken hoe laat is het. Hebben we nog tijd voor één liedje?
1: Ja,
0: één. Oké, ik zeg gedag. Ik zit hier morgen weer en vermaak je vooral hartelijk met Detti en met Meindert zometeen in de Alphabet Show. Tot morgen!

0: in om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: plaatje.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op Blue.

0: selfie op blue-u.com.
1: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Vijf burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Sitri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV heeft woensdagavond de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend tijdens een grote mis. De Jezus Christus-toren, voltooid in februari, is 172,5 meter hoog en voldoet aan de wensen van architect Antoni Gaudi. Tijdens zijn bezoek aan Spanje ontmoette de paus ook artiest Bad Bunny en sprak hij met slachtoffers van kerkelijk misbruik. Donderdag sluit hij zijn reis af op de Canarische eilanden. Demonstranten in Noord-Ierland hebben opnieuw de confrontatie met de politie gezocht. Dinsdag vernielden relschoppers voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast. Een Soedanees viel maandag iemand aan met een mes, wat leidde tot antimigratieprotesten. De verdachte blijft langer vastzitten. Meerdere arrestaties zijn verricht. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de vijfde dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: Het is woensdagavond en daar zitten ze dan, hoor. De voetbalhooligans van de Curaçaose Radio, Meindert en Detti.
2: Yes!
1: En je hebt ook je voetbalt-shirt aangetrokken voor de gelegenheid.
2: Ja, had ik een week te vroeg aangedaan, want ik had hem vorige week ook aan.
1: Oh ja, je hebt wel gewassen in de tussentijd?
2: Nee, want ik heb hem hier meteen uitgedaan.
1: Oké, dan is het
2: ik was altijd alles, inderdaad.
1: Nou, dus, ja, maar het is, je weet dat het radio is, hè, Detti?
2: Ja, maar ze kunnen me toch zien?
1: Oh ja, dat is wel camera.
2: Jij kan mij ruiken.
1: ParadiseFM.cw en je kan ons nog zien. Wil je weten hoe Detti eruit ziet? Dan moet je even naar de website gaan trouwens, ja. En anders gewoon lekker op de ether luisteren. 103.1, dit is ParadiseFM, of Brassa FM, soms is het dat. En dit is de Alphabet Show, de voetbaleditie. Want morgen gaat het los. Morgen, ja, dan begint al het WK in Amerika, Mexico en Canada. En Mexico mag aftrappen, geloof ik, morgen. En zondag is natuurlijk de wedstrijd. Curaçao-Duitsland. En dat wordt de verrasser van de eeuw.
2: Ja, echt, hè?
1: Ja, oh, denk je niet?
2: Echt, ja.
1: Het gaat een verrassing worden.
2: Ja, het gaat leuk worden.
1: Ja,
2: ik denk
1: het wel.
2: Inderdaad, wat jij zegt, het wordt een verrassing.
1: Ja, gewoon wat het ook is.
2: Ja.
1: Misschien zelfs 0-0 is al een verrassing.
2: Ja, als ik vanuit mijn positieve Detti bekijk, is het gewoon dat ze gewoon met 2-1 winnen.
1: Ja,
2: en als ik naar Detti die ooit misschien negatief was.
1: De realistische Detti?
2: Ja, dan wordt het 10-0 voor Duitsland.
1: Ja, maar dat is dan ook een beetje een verrassing.
2: Maar dat gaat niet worden.
1: Ja, maar daarna gaan we winnen tegen de anderen en we gaan altijd door in de poolfase. Dus we hebben er zin in. De Blue Wave is on. Het hele eiland is kleurblauw. En vanavond dus muziek die daarmee te maken heeft. En weet je een voetballiedje? Stuur maar in. 675-1031. Laten we beginnen gewoon met het lijflied van Oranje. Toch, Detti?
2: Ja, die was meteen, kwam als hoe heet zoiets, verzoekje binnen, hè, van Hans.
1: Een verzoekje, wat
2: ja,
1: leuk. Joh. Ja.
0: De A van
1: André Hazes natuurlijk. Dit zingen we luidkeels mee. Dankjewel, Hans. We houden ook wel een beetje van Oranje, toch?

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM.
1: De B van...
2: Ja, Blue Wave natuurlijk.

0: Twee lijflieden. Eerst Oranje en daarna natuurlijk de Blue Wave. Dit is de Alphabet Show voetbaleditie. En dit zijn meteen de twee beste nummers, denk ik eigenlijk al. Van de A en de B. André Hazes, ja natuurlijk, dat is gewoon Oranje. Dat is voetbal. En vind ik wel een van de lekkere meezingers over Oranje. En ik vind Blue Wave van Zeon, ik vind het blijven een steengoed nummer, hoor. Vind je niet?
1: Het hangt op auto, hè? Mama,
0: je hebt een mooi doek over je motorkap. Mm-hmm. En de spiegeltjes van je auto. Ja. Leuk, ja.
1: Nou, dus, weet je, die Hazes, hè? Ik word dat altijd, als ik dat hoor, hè, bij wedstrijden. Ik ben helemaal niet zo van de voetbal, maar ik vind nu natuurlijk wel, hè?
0: Nu wel even, hè? Even een paar weken nu.
1: Ik word een beetje emotioneel van dat liedje.
0: Ja, en is het dan de stem van Hazes? Of gewoon het gebroederlijke met z'n allen dit luisteren? Uitkeel zingen? Of wat is dat?
1: Zoals terecht net iemand zei, van je kan natuurlijk wij houden van Oranje, daar kan je van maken. Dat zegt Angela. Wij houden van Curaçao. Ja.
0: Ja, nou, nee, daarom.
1: Als er nog iemand is, Sleeves of zo, of Caribbean Courage, ik zou zeggen, joh, ga even aan de gang en maak dat liedje eventjes voor Curaçao.
0: Zeker weten. Nou, we hebben het natuurlijk over voetballiedjes en ik dacht, gaan we er wel 26 krijgen? Ik denk dat het gaat lukken, maar dit jaar heeft wel geholpen natuurlijk. Er zijn op Curaçao voetballiedjes bijgekomen. Ja. Deon wist al dat we naar het WK gingen. Want dit nummer, wat je net hoorde, was al voordat we wisten dat ze doorgingen. Al bekend. Maar inderdaad, de Sleeves zijn gekomen met een nummer. En Kev, je hebt afgelopen zaterdag, was in die...
1: Curaçao.
0: In de wedstrijd tegen Aruba. Zag je al die mensen toch zo mooi zingen op die middenstip in zo'n rondje. Nou, dat is ook zo leuk. Dat is een nieuw nummer weer van Kev. Ja. Kunnen we bij de K doen, hè? Misschien?
1: Ja, met alle respect, hè? Want Cheon is van Aruba.
0: Ja, dat klopt.
1: En die wordt grijs gedraaid, hè? Onze lokale mensen hoor je niet.
0: Nee, maar ik vind het alleen maar mooi dat Aruba ook gewoon helemaal pro-Curaçao is. Ja. Er is helemaal geen wedstrijd tussen Aruba en Curaçao.
1: Tuurlijk.
0: Het is geen Nederland-België. Het is, we zijn allemaal één, nu even. En allemaal blauw.
1: Allemaal blauw, daar blijf ik ook. Ook al gaan we niet door, ik ga geen oranje aan doen.
0: Nee?
1: Nee, ik ga ook dat shirt niet doen, half oranje, half blauw. Nee, ik ben echt

0: eerst Curaçao, maar 3 uur later meteen alweer Nederland. Dan ga je niet even omkleden.
1: Absoluut niet.
0: Oh? Wat ben je nou zo anti-Nederland ineens?
1: Moet ik dat nu gaan vertellen hier op de radio?
0: Nee, dat gaan we niet doen. Niet waarom. Je mag het zeggen dat je het bent. Maar nee hoor, ik pas me altijd aan. Ik ben al, je kent mij.
1: Ik
0: ben
1: ik makkelijk.
0: Oh, speelt Nederland nu? Dan trek ik iets oranjes aan.
1: Ja, nee, dan moet, nee. Maar ik weet ook niet. Ik ga naar Hemingway en ik ga daar lekker kijken naar Curaçao dingers. En mijn man zit dan met een dikke jetlag. Dus ik ga gewoon daarna naar huis. Gaan we naar huis.
0: Ja, op tijd naar bed, ja. Hey, vanavond zoeken we dus voetballiedjes. En stuur maar het in, 6751031. De WhatsApp-box is al een tijdje open. We hebben onze vaste items in de show. Een melige mop in de tweede uur. We hebben de hemelse helden na 8 uur. We hebben een gedicht misschien wel straks, Letty?
1: Ja, een gedicht.
0: Een gedicht, dat moet over voetbal gaan.
1: Ja, komt goed.
0: Komt helemaal goed. We hebben ook nog een alfabattle. En dit vind ik leuk, hoor. Dit zijn echt stadionnummers. Hè? We hebben allebei ons eigen stadionnummer gekozen. Laten we beginnen met... dit is Kamp Meindert.

0: Dit is de Triomfmars. En onder de klassici onder ons, gewoon van Verdi, Aida. Maar ja, dit werd natuurlijk altijd gezongen als Nederland speelde. Toen was er vroeger altijd een bandje in het stadion. Dat mag niet meer, hè. Dat is wel raar en jammer eigenlijk. Dat ze
1: heel jammer.
0: Die band is er niet meer. Maar dit vind ik wel uitkoos mee. Dit heet de Triomfmars. Dat is Kamp Meinerts. Maar dit is Kamp Dertie.

0: dat zingen we dan, hè, als we winnen of voorstaan.
1: Maar dat hebben wij nu ook, want jij zit aan de overkant van mij.
0: Ja? Oh ja, we gaan een wedstrijdje doen, hè?
1: Ja.
0: Ja, dit is dus kamp 13. Wil je deze helemaal horen bij de X? Stem dan op 13, stil aan de overkant. Van de zware jongens, zo heten ze. Of wil je de triomfmars horen? Lala. Stem dan op kamp Meijndert. Wij gaan echt een game maken. Ja, gaan we doen. Wedstrijdje. En dus ook hetzelfde nummer voor al je verzoekjes. De C is van een titelsong van een PC-spel, een computerspel uit 1998 al, maar wel een officieel FIFA World Cup spel. En dit is dan, ja, het heeft echt wel met voetbal te maken. En het wordt ook nog wel eens in de voetbalstadions gezongen en geschreeuwd. Je kent het wel.
2: De C van...
0: Jawel, Shumba Wamba. I Can Knock Down.
1: Oké.
0: Okay. I Can Help Again.
1: Ga luisteren.
0: Terug naar de 90's.

0: Meindert en Friends presenteren de Alphabet Show.
1: De day van
2: Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Let's Go met letter D. Dat was Die Die, zo heet het nummer. Een nummer van 2026, jawel. Want er zijn dus officiële FIFA-anthems, FIFA-lijfliederen, FIFA-nummers. Elke WK wordt dat gedaan. En dit is deze van dit jaar. En het is weer Shakira, nu samen met Burna Boy. Shakira heeft het al in 2010 ook gedaan met Waka Waka, weet je nog?
1: Het wordt vast wel aangevraagd door iemand.
0: Is al aangevraagd, toch?
1: Is het aangevraagd?
0: Ja, ja, aangevraagd. We kunnen Shakira nog een keer draaien, maar dan straks op het einde bij de W.
1: Maar dan moet ze wel lang wachten.
0: Iedereen wacht toch? Iedereen luistert toch tot 9 uur, deze show?
1: Ja, het is zo leuk, dit.
0: Daarom, er komen nog heel veel leuke nummers aan. Of verrassende voetballiedjes.
1: Ja.
0: Maar ja, dus ik snap niet waarom Shakira steeds gevraagd wordt voor dit soort liedjes.
1: Nou, ze heeft een nieuw liedje, dat is van die film Sue. Ja. Dat is ook zo leuk.
0: Die is wel leuk.
1: Ik dacht, is dat het nieuwe WK-liedje, dacht ik eventjes.
0: Van Zootopia 2.
1: Ja, ja. Dat is ook zo'n leuk nummer. Ja, maar
0: wel leuk.
1: Ze zingt gewoon zo leuk.
0: Ze zingt wel leuk. Ja. Maar het is wel, toen ze deed het dus voor Afrika, Waka Waka, terwijl ze gewoon uit Colombia komt. En nu doet ze dus voor Amerika en Mexico, terwijl ze, het is interessant.
1: Ze
0: zoeken niet iemand van het land zelf, het gastland.
1: Het is leuk. Dus ze is helemaal niet, hoe noem je dat, selectief. Ze doet gewoon...
0: Nee, bij de FIFA.
1: Ze is leuk en ze zingt leuk. En...
0: Ah ja, en ze is ook nog eens knap.
1: Ja, ze is ook heel knap.
0: Ja, en ze kan met de heupen bewegen.
1: Hips don't lie.
0: Hips don't lie, ja. We zoeken dus vanavond voetballiedjes. Voetbalanthems. In de Alphabet Show, ken je er nog een? 675-1031. Dertie zit achter de WhatsApp-box. En je moet al aardig wat appjes beantwoorden, toch?
1: Ja, nou zeker. Ik heb alweer wat aardig wat verzoekjes. Dus gaat lekker.
0: Gaat lekker. Dit is geen verzoekje, maar deze is gewoon lekker van ons.
2: De E van...
0: Ja, Europe. En waarom? Ja, dit wordt natuurlijk in stadions vaak meegeblaard. Het is een soort stadium anthem ook, voor het opwarmen van het publiek. Ook in het American voetbal trouwens, niet alleen in de voetbal, in de soccer. Maar ook vaak op het einde, bij het aftellen. Daar gaan we, hoor, aftellen.

0: Letter F. Futebol. Zo zeg je dat, want het is Portugees.
1: Ah, het is Portugees.
0: Suco 103. 103.
1: En nu in Portugees.
0: Nou, dat weet ik niet. Un zero tres. Nee, ja, dat zal
1: nee,
0: wel.
1: Nee. Nee, ik het niet.
0: Maar het is een Nederlandse band trouwens. Met gewoon een Nederlandse drummer en een Duitse gitarist, geloof ik. Maar de zangeres, zij heet Lilian Vieira. En zij is Nederlands-Braziliaans. En ze hebben een leuke muziek, Zuko 103. Ik zeg gewoon het in Nederlands, want het is een Nederlandse band. En dit liedje is beroemd geworden van Barend en van Dorp in 2004. Als je in die tijd in Nederland woonde, dan keek je elke avond volgens mij al naar Barend en van Dorp. Zeker met voetbalwedstrijden. Met Jan Mulder erin en zo, die een beetje commentaar gaf. En toen het WK was in 2004, was dit het openingsnummer.
1: Maar ik woonde hier, maar je kan toch gewoon BVN kijken?
0: Ja, keek je dat in die tijd, denk
1: nou, ik? Nou, ik kon Jan Mulder echt niet trekken.
0: Nee, daar moet je van houden.
1: En die was dan ook bij zo'n voetbalgedoe, samenvatting.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Nu is zijn zoon meer in beeld eigenlijk op tv.
1: Ja, Juri, hè?
0: Juri en Barend en Van Dorp, die zien niet zoveel. Frits Barend zie je nog wel.
1: Ja.
0: Maar Henk Van Dorp, ja, nee, dat is denk ik...
1: Ja, die is wat ouder.
0: Die is nog ouder, denk ik. Ja. Ja. Vanavond voetballiedjes in de Alphabet Show. Het is wat moeilijker dan het vorige week het thema. He, toen stormde WhatsApp ook helemaal vol.
1: Ja, nu niet hoor.
0: Nu iets minder, maar dat snap ik wel. Want ja, kom maar op een voetballiedje. Dat is ook niet zo makkelijk. Maar als je googelt of Spotify't, dan heb je wel eens iets. En nou, dat mogen dus oranje liedjes zijn. Hè, we hadden net al André Hazes. Het mogen Curaçaose liedjes zijn.
1: Graag zelfs.
0: Ja, hè, alleen maar. En stadionliedjes, wat kan je nog meer over voetbal? Ja, het mag over voetbal in het algemeen zijn.
1: Winnaarliedjes
0: ja,
1: doen.
0: Ja,
1: dat over... kan ook, hè? Winnaarliedjes mogen ook.
0: Mag ook dat je de winnaar bent.
1: Ja.
0: Ja, het mag heel breed, ja. Dus weet je nog iets? 675-1031, het bekende nummer van dit bekende station. Hey, hoe is het met de alfabetel eigenlijk, Dertie?
1: Loopt een beetje, ook een beetje traag. Misschien moet je hem zomaar weer eens laten horen.
0: Dat is goed, maar sta ik voor?
1: Ja, ik krijg geen stemmen, dus ik denk...
0: Ja, ik sta voor! Ja, mooi! Dit is Kamp Meinders.

0: En het is officieel een lied, hoor. Het heet de Triomfmars. En de uitvoerende artiest is Setu. Die hadden wel meer liedjes gemaakt. Setu en de kroeg van Tandenborstel, Jive en zo. Ken je dat nog? Jaren 90. Maar dit is natuurlijk gewoon... Ik vind het zo mooi dat het stadion... Die zingt gewoon een klassiek nummer. Het is Verdi, hè, wat ze doen dan, man.
1: Wat is van jou?
0: Nee, Verdi, de componist.
1: Ja.
0: Aida. Dat zingt gewoon het stadion steeds.
1: Ja, maar,
0: dat
1: vind ik... maar ja, het is alleen maar la-la-la wat ze
0: zingt. Ja, nee, het is niet. We gaan geen klassieke muziek draaien vanavond. Dus de Triomfmars. Wil je hem helemaal horen? Stem dan op Kamp Meijnerd. Maar dit is Kamp Dertie.

0: Volgens mij zingt Feyenoord dat altijd als, als ze weer winnen van Ajax.
1: Het probleem is ik snap ze, want Feyenoord is ook niet mijn clubje.
0: Nee?
1: Maar nee, ik moest toch even iets bedenken, want de rest stond allemaal al in de show, alfabet show.
0: Maar het is een lekker nummer. Het zijn de zware jongens en het wordt ook wel gezongen door het stadion als Nederland voorstaat op Duitsland bijvoorbeeld. Dat soort fijne momenten. Stil aan de overkant. Stem dan op Kamp 30 als je deze helemaal wil horen. Hey, er zijn zeker Curaçaose nummers, ook dit jaar gemaakt, want er zijn natuurlijk helemaal Blue Wave. Zoals deze.
2: De G van...
1: Ja, Calls in Paradise en de Sleeves. En die is aangevraagd door Erik Jan.
0: De zanger zelf.
1: Yes!
0: Wat leuk! Dat is ook een leuk nummer.

0: Met de letter H, dat was het Dalteam, daarom de H. En Aad en Berry heten ze. Ik kende deze niet. Ik kende die van de Sleeves hiervoor wel. Ja. Heel leuk. Er zijn dus echt allemaal leuke nummers gemaakt dit jaar.
1: Deze kwam van Katja.
0: Katja, wat een goeie. Ja. En Aad en Berry heet in het echt Albrecht Haan en Stefan van der Velden. Ze zijn gewoon Nederlanders, maar ze hebben een vriend op Curaçao wonen. En ze dachten, hé, we gaan dan voor die vriend een liedje maken.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, voor dit jaar. En ook de Sleeves, gewoon voor dit jaar. Goals in Paradise. Ik vind het een lekker nummer. Laten we dat veel gaan draaien de komende weken.
1: Laten we het heel veel gaan draaien.
0: Tot in de finale, want dan staat in de finale krijgen Curaçao Brazilië. En dan met penalties gaat Curaçao winnen.
1: Oh, oh. Ja, en dan spelen we voetjebal van Suco 103, toch?
0: Zeker weten. Dan gaan we nog een alfabet show doen. Weet je, als Curaçao wint, dan beloof ik, gaan we weer een voetbaleditie doen.
1: En al degenen die nu een plaatje hebben aangevraagd, die mogen dan komen.
0: Ja, gezellig, daar gaan we feesten.
1: Echt een dolle boel van.
0: Polonaise.
1: Polonaise.
0: Ja. Het is 19:15, dat betekent tijd voor een rustig moment in deze uitzending, in de Alphabet Show. En dat betekent een gedicht. Dertie, heb je er zin in?
1: Die heb ik.
0: Oké, hier is Dertie's dromerig dichtbundel.
1: De titel is Kampioen worden. Het seizoen begon met goede moed. Dit jaar komt alles zeker goed. Maar na een paar wedstrijden al verdween die moed, soms met de bal. De scheids was blind, de lat zat scheef, de tegenstander veel te stevig. Heel gemeen en vreselijk kleef. De trainer sprak, blijf positief. Dat klonk vooral een beetje naïef. Toch bleven we kijken, week na week, met bibberbenen en een droge keel. We rekenden punten, maakten schema's fijn, alsof we zelf de coach zouden zijn. En toen gebeurde het. Wie had dat gedacht? Na maanden spanning kwam de verlossende kracht. Het bier ging omhoog, de confetti erbij. De buren waren minder blij. Want meeleven met voetbal is soms best zwaar. Je wordt 10 jaar ouder in 1 seizoen per jaar. Maar als je uiteindelijk kampioen mag zijn, dan zijn al die zenuwen ineens weer fijn.
0: Ja, heel mooi zeg, Dertie. Ja.
1: Zelf verzonnen.
2: De I van...
0: Ja, ja. Ike Jesseroen met de I. Dat is ook van Curaçaose bodem. En dit was nummer 1 Toomba 1996. Het heet Den Goal. Een verzoekje toch, Dertie?
1: Ja, dat is aangevraagd door Lourdes. En zij vertelde ook dat in dat liedje worden alle teams genoemd die in 1996 mee hebben gedaan in de WK. Dus allemaal luisteren en app mij door wat je gehoord hebt.

0: tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM.
1: Ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

spartelen. Dus je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje. Dan kan het niet meer de vrijste. Als je dan in de ogen gaat, neemt die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als ik zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat die wereldkampioen gaat worden. Doei, ik ben die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

van Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Maar voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar er zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik

ook lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die ding aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jordi, rot nou eens op.

0: Sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde drie nachter. Had je een balkonnetje van 2,5 meter. Buitenlichten, gewoon een grasveld.
1: Dit zijn nummers die je niet meer hoort op de radio. En fantastisch was het. In 1996, geloof ik, was ook het WK in Amerika. En ook met Dick Advocaat, toen bondscoach van Nederland natuurlijk. En dit was met de letter J, Johan en de Groothandel. Ja, het is natuurlijk Johan Cruijff, moet je luisteren. Leuk, hè?
2: Ik kan hem ook goed nadoen.
1: Ja, ach ja, hij is niet meer onder ons.
2: En je moet toch zo doen?
1: Ja.
2: Dit toch? Zo.
1: Het leuke is, dit nummer is natuurlijk toen... Nee, WK 94 was het trouwens. Gemaakt voor dat WK, voor Nederland toen. En er is nu een versie van 2026 gemaakt. Ook met Als Dick me hulp nodig heb, natuurlijk over Curaçao. En die gaan we in de afterparty draaien, als eerste. Dat is van, ze heten De Natte Pringels.
2: Jezus. Oh ja, ik zei net wat anders.
1: Ja, nee, Pringels. De Natte Pringels, die sipjes bedoel ik. De groep heet De Natte Pringels. Ik heb hem nog nooit gehoord. Ik heb hem gevonden, maar die gaan we ook draaien.
2: Nee, je moet dit iets langzamer uitspreken.
1: Natte Pringels.
2: Ja, want het is net of je Natte Piemels zegt.
1: Pringels.
2: Dus
1: er is een 2026 versie. Want Dick Advocaat gaat weer naar het WK.
2: Tuurlijk.
1: Leuk. En de oudste bondscoach ooit op een WK. Met het team dat nog... van een land dat minder inwoners heeft dan Haarlem en Amersfoort.
2: Oh, oké.
1: Wist je dat?
2: Ja, nee.
1: Dus alsof je met het Haarlems voetbalteam nu naar het WK gaat.
2: Oh.
1: Dat gebeurt er gewoon.
2: Ja,
1: het is toch. Ik blijf het fantastisch vinden.
2: Ja, het is gewoon te gek. Ja. Het is gewoon te gek.
1: Alleen maar dat we het bereikt hebben. En ik heb vanochtend de voetbalpool ingevuld. Dat doe ik met de familie altijd. Dus dan moet je dan, we gaan met een stuk of 40 man gaan we dan voor geld spelen. Maar natuurlijk ook voor de eer. En toen dacht ik van, ik ga toch... Curaçao een beetje door laten gaan. Als wij derde in de pool worden, dus dan verliezen we van Duitsland... maar nog wel gelijkspel, Ecuador en misschien een beetje winst... ook van andere wedstrijden. Dan wordt Curaçao derde en dan hebben ze best wel een mooie 16e en 8e finale. Dus we kunnen gewoon een kwartfinale halen. Daar ben ik van overtuigd.
2: Dat gaan we ook doen.
1: Ja, zeker
2: gaan,
1: weten.
2: Gaan we doen, wist je dat niet.
1: En dan we moeten volgens mij tegen Frankrijk...
2: Ja.
1: Dat is dan wel een probleem.
2: Wel pittig.
1: Ja.
2: Maar ik zou het zo leuk vinden als ze tegen Nederland moeten.
1: Oh, dat is wel eerlijk. Echt? Dus dan ben jij voor?
2: Nou ja, je hebt dus die shirts nu, hè? Ja. Ene kant oranje, andere kant blauw. Is ook wel leuk, hè? Dan kan je ook je naam opzetten. Lijkt me niet verstandig als ik dat doe.
1: Nee, waarom niet eigenlijk?
2: Nee. Hoe ben jij nou, Daddy?
1: Oh ja, dat moet je niet doen. Nee, ik zou nooit mijn naam... Alleen gek en dwazen schrijven hun namen op.
2: Ramen en glazen.
1: Ja, dat doe je niet op een t-shirt, toch?
2: Nee, absoluut niet. Ik heb geen 15 meer.
1: Nee, dat is waar. Nee. Maar ik ben heel benieuwd. Zondag gaan we tegen Duitsland. En nu vanavond in de Alphabet Show vieren we dus dat met voetballiedjes. We hebben er echt helemaal zin in. Bij de letter K vond ik het wel leuk. Afgelopen zaterdag, ik zei het net al, bij Curaçao Aruba. Mooie wedstrijd, hè? Vond je?
2: Heel mooi.
1: Ja. Nee, niet gezien? Nee. Maar de tweede helft, 4-0, joh. Dat was echt gewoon 4 doelpunten.
2: Ja, ik was volgens mij weer katjes voer op bloedbeen. Dat duurde nogal lang.
1: Geeft niet, Detti. Maar in de pauze, in de rust, weet je dat... op de middencirkel stonden er 8 zangers en zangeressen...
2: Dat heb ik wel gezien, want dat heeft Katja, die net dat liedje aanvroeg, gefilmd. Die was daar ook. En ik zag, dat is wel heel erg leuk, zeg.
1: Is het een verzoekje? Nou, het is in ieder geval met de letter K van Kev.
2: Volgens mij is het een verzoekje van Meijndert.
1: Ja, ik vind het een mooi nummer. Ook weer van eigen bodem. Maar Kev doet het samen met Stacy, Jeff Deni, Manuel, Dibo D, Charelle Denicia, Rocco Fleva, Luis Mocha, Juju V, Evita Ros en Randy Leroy.
2: Oh, Evita doet ook mee, wat leuk.
1: Ja, en je hoort een stukje Nederlands ook.
3: De K van...
1: Van Kev, met Severin.